0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: 105.4 FM. FM.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: no? E poi, che idea?
1: Quale idea?

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

dat ik een grote hit had in Italië met dit lied. Houd zo de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk, ik

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
4: Zag ik ineens jou?
2: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
3: Dan heb je het maar zo over een miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
2: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
4: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
2: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren.

0: particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

onze eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Parijs, dat is de Eiffel.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein.

0: direct achter de winkel aan de Coinput Singel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornput Singel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornput Singel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand

0: Het werd al duidelijk dat ze bereid waren om Tachi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Tachi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Wat een shock, de Benelux met een avondklok. Zoals Johan Cruijff ooit zei, elk nacht.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen.

0: In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

zeggen van mijn truusje. Maar wij zijn toch echt de beste. We zijn de beste.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca

0: Amerika hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van twee Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte.

0: Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen.

0: oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In een Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

0: feel changes coming. It's coming closer, yeah.
1: Kijk, twee mensen kunnen er in beeld. Oh ja. Maar drie dus niet.

0: So there.
1: Wat is de stand van zaken in de gemeente Steenwijkerland? Nu, actueel, de gemeenteraadsvergadering.

0: Het is 7:30. Ik weet niet of iedereen al een plekje heeft gevonden. Ik zie nog wat bedrijvigheid daarachter. Maar we zien mensen hier vanzelf wel verschijnen. Welkom bij deze politieke markt van dinsdag 9 juni. Alle raadsleden, burgerraadsleden, mensen op de publieke tribune. We gaan snel van start, want we hebben een uitgebreide agenda. Dit was de opening. Er zijn geen mededelingen van deze kant. Heeft iemand van de raadsleden nog een dringende melding? Als dat niet het geval is, dan gaan we naar agenda punt 2. Dat is vaststelling van de agenda. De agendacommissie heeft deze agenda vastgesteld. Ja, meneer Ruitenberg.
1: 4.1. Zou ik hem graag nog wat een vraag willen stellen aan de wethouder.
0: Helder. Meneer Van Duivenvoorde.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Bij agendapunt 5.1, het allemaal omgevingsplan Giethoorn Woonschepen, zou ik eigenlijk 2 minuten extra willen hebben. Die willen we wel inleveren bij het onderdeel Ossencel.
0: Ja, dat is een beetje koehandel. Dat gaan we zien hoe dat uitpakt, meneer Van Duivenvoorde. Meneer Holteman?
3: Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben ook aangegeven 4.1 en naar mijn weten 4.2 ook als bespreekstuk.
0: Dan heb ik een voorstel. Als u voor agendapunt 4.2 hebt u daar alleen een verhelderende vraag of een opmerking, meneer Holteman, of wilt u daar echt dat de wethouder ook over naar voren komt? Ja? Dan stel ik voor dat we agendapunt 4.1 en 4.2 behandelen nadat we de Brouwersgrachten of de woonboten hebben gedaan, om eerst de mensen, de insprekers, niet te lang te laten wachten. Dus dan voegen we die in de vergadering in. Dan gaan wij nu naar hamerstuk. Oh, sorry. Ik moet ook naar de rechterkant kijken. Meneer De Vries.
4: Ja, hier waren ook nog wat handjes. De vraag is of agendapunt 4.5, daar wilde ook nog wat over vragen. Dus of die ook dan ingevoegd mag worden.
0: Ja, u bent zich ervan bewust dat we morgenavond wel verder moeten gaan als we deze kant op gaan.
4: We kunnen het kort houden.
5: Wij zouden graag nu.
6: Wij zouden graag over 4.5 wat willen vertellen.
0: Kort, meneer Van Beekhuizen.
7: Ja, ik zal even aanzetten. Ja, inderdaad, nou ja, dan wouden wij graag nog over 4.3 en 4.6 wouden we ook nog wat zeggen. Vragen. Ja, dan zijn we rond.
0: Nou, dan gaan we al deze punten naar het eind van de vergadering schuiven. Want die gaan we niet tussenvoegen, want dan raak ik de draad kwijt. Dan blijft er, als ik goed heb meegeschreven, nog 1 hamerstuk over. En dat is 4.3. Het TAM-omgevingsplan Binnenweg 25 te Paaslo. CDA wilde dan. Daar wilt u ook wat over zeggen? Nou, dan hebben we inderdaad full house. Dan gaan alle hamerstukken aan het eind van de vergadering. Nou, dat is een lekker begin zo voor mijn eerste keer. Dan gaan we door naar agendapunt 5.1, oordeelsvorming, bespreekstukken. En dan ligt voor het vaststellen van het... Ik ga nu wel heel snel trouwens, zie ik. We hebben nog een agendapunt 3, spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen. Die zijn niet ingebracht, hebben zich geen mensen voor gemeld. Er zijn wel 6 insprekers bij agendapunt 5.1, het vaststellen van het gewijzigde TAM-omgevingsplan Giethoorn, Woonschepen, Corneliusgracht. En er is een... En, ik krijg nog ingefluisterd, er is een schriftelijke zienswijze ingediend op een niet geagendeerd stuk.
8: Een schriftelijke inspraakreactie op een niet geagendeerd stuk.
0: Een schriftelijke inspraakreactie op een niet geagendeerd stuk. Die is helemaal nieuw voor mij, dat ook kan. Dan gaan wij naar agendapunt 5.1. Dat is het vaststellen van het gewijzigde TAM-omgevingsplan Giethoorn, Woonschepen, Corneliusgracht. Ik pak even mijn toelichting erbij. Nou, de afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest met de inwoners van de woonschepen in de Corneliusgracht. Aanleiding hiervoor was de wens vanuit de raad om de woonschepen op alle locaties op een gelijke manier te behandelen. Er zijn zienswijzen ingediend en er zijn vanavond 6 insprekers voor dit onderwerp. Alle insprekers hebben een korte toelichting gehad over hoe het werkt. En ik wil graag de eerste inspreker, de heer Van de Braken, naar voren vragen om hier achter de microfoon uw reactie te geven.
5: Nou, hij doet het al.
0: Ja, meneer Ter Braken, aan u het woord. U hebt 5 minuten.
5: Heel goed. Voorzitter, raadsleden. Mijn naam is Rudy van der Braken. Ik woon al ruim 40 jaar aan het water hier in Giethoorn. En ik spreek vandaag ook namens mijn partner Evelien, die hier 37 jaar woont. Samen zijn we zo'n beetje de langzittende bewoners. En voorzitter, dit is niet de eerste keer dat ik hier sta. Het is zelfs al de 3e keer. In december 2001 sprak ik hierin als woordvoerder van de woonschippers over precies hetzelfde onderwerp. Een forse verhoging van het lichtgeld voor een situatie die niet veranderde. De wethouder trok zijn voorstel toen in, met de woorden dat de zaak complexer was dan hij dacht. 3 jaar later, in december 2004, stond ik hier opnieuw. Toen onze boten op de riolering werden aangesloten. En wij van de ene op de andere dag weer illegaal waren. En nu, 25 jaar na die eerste keer, sta ik hier voor de 3e keer. En 3 keer in scheepsrecht. Ik wil u meenemen in dat patroon, want het is ouder dan u denkt. Al in 1980, toen nog gemeente Brederwiede, was er een werkgroep die de woonschepen aan de Cornelisgracht eindelijk goed wilde regelen. In de stukken van toen staat het er droogjes bij. Resultaat nihil. Er gebeurt niets. In 1991 boog het college zich er opnieuw over en stelde een wethouder zelfs vast dat de gemeente haar recht had verwerkt door het jarenlange gedogen. En zo ging het door. Steeds opnieuw goede bedoelingen en steeds opnieuw bleef het liggen. Inmiddels zijn we 2 werkgroepen verder. We zijn er steeds met goede bedoelingen ingestapt. En we hebben zelfs de verslagen bijgehouden om de afspraken vast te leggen. Maar van de gemeente kwam daar nooit een reactie op terug. Pas later begreep ik waarom dat nooit iets opleverde. Zo'n werkgroep heeft geen enkele bevoegdheid. En zonder vooraf afgesproken doelen en mandaat blijft het een praatclub. En wat niet op papier komt, daar kan niemand later aan worden gehouden. De enige die hier echt over kunnen beslissen, dat bent u, de raad. Daarom staan we nu hier en niet opnieuw in een werkgroep. In 2012 schreef de gemeente in ons zelfs zwart op wit dat iedereen een ligplaatsvergunning zou krijgen. En dat daarin ook onze bouwwerken op de wal zouden worden opgenomen. Het doel was dus om het te regelen, niet op ons weg te bestemmen. En 1 keer leek het ook echt te lukken. In 2014 kregen we de nieuwe ligplaatsvergunningen. Eindelijk, dachten we, is het geregeld en hebben we rust. En in 2022 was er nog een bijeenkomst met de hoopgevende titel Woonschepen goed geregeld. Maar nu ligt er een omgevingsplan dat alles weer openbreekt. Met nieuwe einddata. 1 januari 2029 voor de bouwwerken aan het water en 2036 voor de rest. Dat is geen oplossing. Dat is gewoon de volgende ronde onzekerheid alvast ingepland. En ondertussen blijven de dingen die ons dagelijks raken liggen. We vragen al jaren om veiligheid op de weg, bijvoorbeeld een 30-kilometerzone. Want het verkeer raast hier langs. Dat komt er niet. Maar onze erfscheidingen, die er juist staan vanwege dat verkeer, die worden van dit plan wel aangepakt. Voorzitter, ik vraag u, doorbreek dat patroon. Kijk niet alleen naar de tekening van vandaag, maar naar bijna 50 jaar geschiedenis. Wij vragen niet om een uitzondering. Wij vragen na al die jaren eindelijk om rust en zekerheid. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Van der Braken.
5: Graag gedaan.
0: Ik wil meteen even duidelijk maken dat het niet de bedoeling is dat er geluid vanaf de tribune komt. Ik begrijp dat er, dat er emoties er leven. Maar het is niet de bedoeling dat u of door enig geluid of door applaus reageert vanaf de tribune. Dat even aan de voorkant. Dus graag niet meer doen zometeen. Zijn er raadsleden die vragen hebben aan de heer Van der Braken? Meneer Van Duivenvoorde, VVD.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor het inspreken. Toch een stukje geschiedenis die anders ook niet meekrijgt. Ik vroeg me af, U heeft het over dat er nu nieuwe onzekerheden eigenlijk aankomen. Hè? Terwijl het idee natuurlijk om van dit vergunnen is dat jullie dan uiteindelijk straks de zekerheid hebben dat er... Nu zitten jullie in een soort van grijs gebied. En straks is natuurlijk het idee, jullie hebben dan een vergunning en dan weet je waar je van op aan kan, ook bij verkoop. Dus dan is het eigenlijk gelegaliseerd. Wat is dan die toekomstige onzekerheid waar u dan nu het meest zorgen over maakt? Gaat het om puur die bouwwerken aan de kade of gaat het over de erfafscheiding bij de weg? Wat zijn nou echt de zaken van u zegt... daar maken we ons zorgen over.
5: Nou kijk, die vergunning die hadden we dus al in 2014. En wij waren met z'n allen in de veronderstelling dat daar alles mee geregeld was. Dat blijkt nu door het TAM-plan niet zo te zijn. En de onzekerheid die zit erin dat wij bijvoorbeeld onze bouwwerken... die er staan, die moeten wij afbreken. Want bij de meeste... De meeste mensen zijn niet op de hoogte geweest dat de gemeente uiteindelijk een vlak ging intekenen op onze ligplaats waar alleen maar gebouwd mocht worden. Dus dat bij het merendeel klopt dat gewoon niet. En daarbij ook de schuttingen die weg moeten. Oftewel, de onzekerheid zit hem in dat wij de komende jaren heel veel kosten krijgen die niet voorzien zijn.
0: Ja, dank u wel. Helder. Meneer Duivoort, zijn er nog meer vragen aan de heer? Mevrouw Elgersma, D66.
9: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Braak, voor het inspreken. Ik heb eigenlijk heel veel vragen, maar ik wil toch een paar aan u stellen nu. Ik begrijp dat er een huurovereenkomst gesloten gaat worden voor het gebruik van de grond. Heeft u inzage gehad in die huurovereenkomst?
5: De huurovereenkomst, dat is een volgend traject.
9: Maar wat betekent dat dan voor als u daar bouwwerken plaatst en de huur wordt opgezegd of u gaat daar weg? Kunt u die dan meenemen? Of...
5: Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt.
9: En want ik begrijp ook dat als je een...
0: Wilt u korte verhelderende vragen stellen? We gaan niet in debat nu. Dus korte verhelderende vragen om...
9: Oh, maar het zijn ook geen debatvragen. Het zijn gewoon verhelderende vragen, hoop ik. Ik begrijp ook dat als je een woonboot aan de wal legt... dat er dan erosie kan ontstaan en dat je dan walbeschoeiing nodig hebt. Is er sprake van walbeschoeiing in uw situatie?
5: Er is sprake van walbeschoeiing in elke situatie.
9: En door wie wordt die straks dan onderhouden als u een huurovereenkomst sluit?
5: De intentie is dat de gemeente die gaat onderhouden. Maar we hebben nog niet zwaar op wit staan.
9: Oké, dank u wel.
0: Ja, meneer Schrijver, CDA. Volgens mij, mevrouw Elgersma, wilt u even uw microfoon uitdoen?
10: Dank u wel, voorzitter. Ook bedankt voor het inspreken. Ik heb nog een vraag. U heeft het erover dat u veel gesprekken heeft gehad met de gemeente, met de werkgroep. Hebben die gesprekken erbij ook bij u de indruk geleid dat er ook naar u geluisterd werd? Zijn er ook dingen die u heeft ingebracht verwezenlijkt? Of komen die terug in de afspraken?
5: We hebben vanaf 2019 zijn wij met een werkgroep met frisse moed begonnen om in overleg te gaan met de gemeente. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in één iets wat verwezenlijkt is. En daar is een verhaaltje bij. Ik zal het heel erg kort uitleggen.
0: Misschien kunt u gewoon antwoord geven op de vraag... Hebt u het gevoel dat er naar u geluisterd is? Want anders gaan we wel heel erg uit de tijd lopen.
5: Nou, ik heb over het algemeen niet het gevoel dat er naar ons geluisterd is. Er is alleen daadwerkelijk één verkeersremmende maatregel... is door de gemeente aangebracht. Maar het lijstje was nog veel langer en daar is niets mee gedaan.
10: En is er ook uitgelegd waarom er niks mee is gedaan?
5: In principe is daar geen uitleg bij geweest.
0: Okay. We stellen vragen even via de voorzitter, alsjeblieft. Meneer Van der Braken, dank u wel voor uw inspraak. U mag weer plaatsnemen. U krijgt straks aan het eind van de behandeling nog een korte gelegenheid... om nog iets toe te voegen.
5: Bedankt.
0: Of op te reflecteren. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Erkelens.

0: Goedenavond. Voorzitter, geachte raad. Ik ben Joke van Erkelens. In 1987 ben ik komen wonen in Giethoorn op de Rietlanden 1F. Mijn dochter is er geboren en mijn man is er inmiddels overleden. Ik kan u veel vertellen over de jaren van discussies over het woonbotenbeleid, maar dit keer wil ik graag heel simpel, inhoudelijk, opgaan op een paar punten van de zienswijze beschreven onder 5.11.k. Bij de opgestelde beheersverordening die in 2014 heeft plaatsgevonden, hebben wij als woonbewoners een overzicht gekregen waarin luchtfoto's werden getoond van de ligplaatsen als zodanig, met daarbij een inventarisatie van de bebouwing op de strook bossage liggende voor de boot. Hierbij zijn geen duidelijke afmetingen gepresenteerd, waardoor het voor bewoners daarom ook niet duidelijk was dat er klaarblijkelijk wel afmetingen waren gedaan door de gemeente. En deze nu als leidend gelden. Onder punt 5.11.k van de zienswijze staat dan ook het verwijt van de gemeente dat indiener van de zienswijze, ik dus, niet correct heeft gehandeld in het verleden door gemaakte afspraken over gebruik van gronden niet te hebben doorgegeven. Ik vraag me dan ook af hoe ik dit gedaan zou moeten hebben als ik in al die jaren verstoken ben geweest van enigerlei duidelijke, vermelde en controleerbare metingen gedaan door de gemeente. Er werd steeds aangegeven dat de situatie illegaal was en er daarom ook geen enkele mogelijkheid was om hierover in discussie te gaan met de gemeente. Kortom, er wordt mij nu verweten iets niet te hebben aangegeven wat ik nooit heb kunnen aangeven vanwege de illegale situatie en gebrek aan juiste informatie. Ik vind het verwijt dan ook niet gegrond. Tevens wordt er onder 5.11.k een melding gemaakt van het vervallen van een vergunning uit 1966. Aangezien deze blijkbaar is vervangen door een vergunning zonder opgave van metingen behorende bij deze vergunning. Bij de fusie van de gemeente Giethoorn naar de gemeente Brederwiede weet ik te vermelden dat er door gemeenteambtenaren van Vollenhoven is toegegeven dat betreffende de gegevens over de ligplaatsen het een en ander verloren is gegaan. Bij de fusie tussen de gemeente Brederwiede en de gemeente Steenwijkerland was deze nog steeds onvolledig. En mijn vermoeden is dan ook dat dit de reden is voor een opvolgende vergunning zonder maten. Ik vind het dan ook kwalijk dat door rommelig handelen van de gemeenten in het verleden de officiële vergunning van 1966 van geen enkele waarde terzijde wordt geschoven. Ik vind het dan ook niet gegrond dat zo'n bewijsstuk is komen te vervallen door een vage vergunning zonder duidelijke maten en metingen.
1: Mevrouw van Erkelens, wilt u afronden? U hebt vijf minuten en u bent bijna aan het eind van de vijf minuten.
0: Nou, dan ga ik even snel. Wijlen, mijn man, heeft in het verleden een aanvraag gedaan bij de gemeente Vollenhoven om eens langs te komen om de situatie te bekijken betreffende afmetingen. En de betreffende ambtenaar die is komen kijken wist mijn man te vertellen dat er eikpunten in de grond zaten. Bij nader onderzoek zijn deze dan ook gevonden en heeft mijn man naar aanleiding van deze eikpunten een schutting neergezet. Bladibladibla, daar staat dat onder 5.11.k de feitelijke situatie is aangehouden. Dit is niet conform de huidige feitelijke situatie, aangezien de schutting nu ineens op gronden staat van de buren. Ik vind het dan ook niet gegrond. Ik zou dan ook het verzoek in willen dienen om naar aanleiding van mijn betoog eens iemand persoonlijk te kunnen zien van de gemeente die de huidige situatie in ogenschouw zou willen nemen. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw van Erkelens. Zijn er raadsleden die een vraag hebben aan mevrouw van Erkelens? Nou, dank u wel, mevrouw van Erkelens. Dan mag u weer plaats nemen.
0: Ja,
1: dan
0: was het helder.
1: En u krijgt ook straks de gelegenheid om nog een korte reactie te geven aan het eind van het onderwerp. Dan geef ik het woord aan mevrouw Weidsma. Ook u krijgt 5 minuten. En ik waarschuw u als de tijd bijna om is. Aan u het woord.
2: Voorzitter, raadsleden. Ik ben Annelies Weidsma. In 2017 kwam ik wonen in onze woonboot aan de Dwarsgracht. Het voelde meteen goed. Ook als ik er 's nachts alleen was, omdat mijn man werkte. Het heeft ook zijn nadelige kanten. Boten varen soms zo hard langs dat bij ons de linnenkastdeuren openvallen, ondanks de magneten. Toeristen die langs varen of fietsen roepen van alles, soms positief, soms negatief. De dubbeldekkerbussen kijken aan de wegkant zo over de schutting heen. En iedereen lijkt altijd haast te hebben om van A naar B te komen. Dat voelde vaak niet fijn. Juist daarom hadden we een fijne schutting. Die hebben we in 2021 nog verplaatst in overleg met de gemeente, omdat hij te dicht op de weg stond. En dan hoor je enige tijd later ineens dat hij nog maar 1,20 meter hoog mag zijn. Dat voelde als lekkere communicatie. Worden wij als mens wel serieus genomen? En zo gaat het vaker. Ze rijden hard op de weg. Het voelt onveilig. Er wordt door de berm gereest tot de modder op de schutting zit. Wij zetten witte paaltjes neer. Dat voelt veiliger. Handhaving aan de deur, dat mag niet. En enige tijd later plaatst de gemeente zelf 2 dikke palen bij alle uitgangen naar de weg. Wij willen de berm opfleuren met een zakje bloemenzaad van natuurmonumenten. Dat voelt natuurlijk. Mag niet, wordt gewoon weggemaaid. Je gaat bijna denken, ik kan me beter niet te veel voelen. We hebben ook een opmerking gemaakt over de inmeting van onze ligplaats. Maar daar lees ik niets van terug. Waarom niet? Laat ons gewoon weten, in Jip en Janneke taal, waar wij straks in overtreding zijn. Want we hebben in 2021 onze schutting al aangepast en het gaat ons opnieuw geld kosten. Wij willen ook duidelijkheid over onze tuin en onze schuurtjes. We denken graag mee en hebben zelf ideeën voor onze tuin. Maar geef ons daar dan de tijd voor en zet ons niet al over een paar jaar onder een sloopdatum. De beschoeiing langs het water hebben we trouwens zelf laten plaatsen en betaald. Dus laat dat onderhoud gewoon bij ons. Of de gemeente daar echt rekening mee gaat houden, dat wil ik graag denken. Maar eerlijk gezegd voel ik dat nog niet zo. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Weidsma. Zijn er vragen aan mevrouw Weidsma vanuit de raad? Mevrouw Elgersma, D66.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet niet of u de juiste persoon bent om die vraag te beantwoorden, want misschien speelt het niet bij u. Maar is de grond ook aangeboden om te kopen aan u?
2: Wij hebben zelf aangegeven dat we het wel willen kopen. Maar dan wordt afgedaan als dat. Daar beginnen we niet aan.
3: Oké. Okay. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Weidsma. Dan mag u ook weer plaatsnemen. Ja. Dan ga ik naar de volgende inspreker. Dat is de heer Huismans. Oh, die ga ik dadelijk doen. Meneer Huismans, u krijgt ook 5 minuten.
4: Dank u. Ik woon aan de Cornelisgracht. Het gaat mij hoofdzakelijk om de zwaaikom. Broer, maar net als ik hierheen kwam, er staat van alles in de berm. De gemeente heeft vorig jaar bermpaaltjes geplaatst. En al jaren mee bezig om daar wat meer ruimte te krijgen. Maar helaas, de gemeente maakt het gat steeds kleiner. En er staat steeds meer spullen in de berm waar je door niet uitwijken kunt. Meerdere keren hier op gemeentehuis geweest. Overleg gehad in 2021 en 2023. Maar er wordt niets gedaan. Nou is mijn vraag, hoe lang gaat dit nog duren voordat hier eens iets aan gedaan wordt? Of moet er eerst dooi vallen? Want daar gaan we naartoe. En dan over de schuttings. Nou, ik bedoel, normaal gesproken is een meter langs de weg normale hoogte. Nou, goed, ze mogen van mij die 20 centimeter hebben, maar wel zo, dat is dan ook niet meer. En dan over de schuurtjes, dat is nou ook een iets. Ze bouwen op gemeentegrond. Mag ik ook niet, dus hun ook niet. Niet bouwen op gemeentegrond. Ja, dat mag wel, maar dan op de grond die als net zo groot is als de woonboot. En niet verder. Want als ze verder gaan, zou ik zeggen, dan moet je huur betalen. Dat is bij mij heel normaal. Ik bedoel, je bouwt al op andermans grond, dus nu regels maken. En dan ook goed. En mijn voorstel is, als er dan schuurtjes gebouwd moeten worden, laat de gemeente dan nou eens met de bewoners in overleg gaan, dat we één soort schuurtjes krijgen en één grote. En niet van alles wat zoals het nu is. Het is nou gewoon een, nou ja, mag ik misschien niet zeggen, ik vind het een puinhoop. Er staat van alles en nog wat. En het is niks. En dan hebben ze langs de Rietlanden vorig jaar de berm gevreesd, struikjes geplaatst. Bij de gebiedscoördinator geweest van, hey, wie gaat dit onderhouden? Ja, dat gaan ze zelf doen. Nou, moet nu voor de aardigheid eens ingaan en kijken hoe groot de puinhoop als het is. Het wordt niet onderhouden, dus de gemeente is straks weer aan zet om daar geld in te steken. Ik vind het heel erg jammer dat het op deze manier moet. En dat daar zo lang over gediscussieerd moet worden voordat als daar eens uitkomst over komt. Als ik dan kijk dat ik in 2021 hier bij de wethouder geweest ben. En nu zijn we 5 jaar verder en er is nog niks gebeurd. Vind ik heel erg jammer. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Huismans. Zijn er vanuit de raad vragen aan de heer Huismans? Meneer Ruitenberg, BGL.
5: Ja, bedankt voor uw inspraak. Maar wat zou u volgens de oplossing wezen om de betere veiligheid te creëren op die weg? Wat is volgens u de beste oplossing?
4: Overzicht. Veranderen in de zwijk om overzicht moeten komen. In 2024, nee, oh, nou lig ik in 1984 dan met mijn zus en mijn zwager een ongeluk gehad. En toen was het ook een puinhoop, noem ik het maar even. Misschien wel niet het goede woord. Maar ik bedoel, maar toen is de gemeente Brederwiede, hebben wij handtekeningen verzameld op Dwarsgracht en al wat er achter ligt. En toen heeft de gemeente Brederwiede besloten dat de boskage in de Zwaaikom niet hoger mocht wezen dan 30 centimeter. Dus waar is de handhaving?
1: Zijn er nog meer vragen aan de heer Huismans? Als dat niet het geval is, dan dank ik u, meneer Huismans.
4: Ja, ik heb nog even één ding. Ik bedoel, maar dan, in die brief staat ook van, als de schutting is dan 1,20 en de boskage mag dan wel hoger. Maar ik bedoel, maar dan staan we hier over een paar jaar weer. Want dan gaan ze heggen plaatsen en dan, die zijn ook dicht. Dus dat, ik bedoel, maar dan ben je hier zo weer. Ik bedoel, maar dat helpt niet. Dus één regel maken.
1: Dank u wel, meneer Huismans. Uw verhaal is duidelijk. U mag ook weer plaatsnemen en u krijgt straks nog de gelegenheid om kort te reageren. Dan ga ik naar meneer Balvert. Als ik uw naam goed uitspreek, tenminste, dat weet ik niet. Maar ook u krijgt 5 minuten.
6: Goedenavond, voorzitter en leden van de raad. Mijn naam is Remco Balvert en ook woonboot-eigenaar. Ik spreek hier namens meerdere indieners. 14 van de 17 eigenaren hebben een zienswijze ingediend. Dat is geen toeval. Er loopt een duidelijke rode draad door de zienswijze. Dit proces loopt al lang. Van de 35 punten die wij samen hebben ingebracht, leiden er volgens de gemeente maar 5 tot aanpassingen. En als ik inzoom op wat ons dat als bewoners raakt, blijven er misschien 2, misschien 3 over. Na al die jaren is dat wel erg mager. Sta me even toe om terug in de tijd te gaan. Sinds de jaren 60 liggen hier woonboten. Er is veel over gesteggeld en het blijft maar terugkomen. Kijkt u mee in de stukken. Er zijn oude vergunningen. Er kwam een woonschepenverordening in 2009. In 2012 volgde er een uitgebreide inventarisatie waar alles nauwkeurig staat beschreven. Daarna kregen we nieuwe vergunningen met luchtfoto's waar zelfs onze schuurtjes op aangeduid stonden. Elke keer leek het geregeld. En nu staan we hier met een omgevingsplan dat lang niet op alle punten recht doet aan wat wij al die tijd mochten verwachten. Want hier botsen 2 verhalen. De gemeente zegt eigenlijk was hier niks geregeld. Wees dus blij. Nu leggen we het vast en is het allemaal netjes geregeld dadelijk. Wij zeggen, we wonen hier al een leven lang. We waren ervan overtuigd dat het al lang goed geregeld was. 2 eerlijke belevingen, allebei te begrijpen, die nu hard tegen elkaar inlopen. En neem het woord illegaal. In de eigen besluit van het college van 1995 staat zwart op wit dat er legale en illegaal geplaatste bouwwerken waren. De gemeente erkende toen zelf ook dat er legale bouwwerken bestonden. Vandaag heet het: zonder vergunning is alles illegaal. Maar de redenering leunt.

0: Of de bewijslast. In de reactienota wordt deze als punt AF terzijde geschoven, wat ons betreft te gemakkelijk. En daarmee wordt u als raad eigenlijk gevraagd om partij te kiezen. Dat voelt niet goed, niet voor u en niet voor ons. Maar wij zijn Nederlanders opgegroeid in de poltercultuur. Er moet toch altijd een compromis te vinden zijn die redelijk is voor de meeste van ons. Het compromis ligt wat mij betreft dichtbij. Bevries het bestaande gebruik op de wal. Wat er nu staat, staat er al jaren en leidt niet tot problemen. Het bestaand gebruik moet gewoon kunnen worden voortgezet en positief worden bestemd op basis van de werkelijke, feitelijke situatie. Want die inmetingen kloppen lang niet. Bij Joker niet en bij mij ook niet. De gemeente zegt de ene meter langs het water nodig te hebben om met materiaal te kunnen werken om de beschoeiing aan te brengen. Prima. Maar het dwingt niemand om zijn bestaande schuurtje weg te halen. Geef de mensen gewoon de keuze. Wie zijn schuurtje niet laat staan binnen die meter, neemt tot de koop toe dat de gemeente daar even zelf niet bij kan. Een harde sloopdatum is dus nergens voor nodig. Want laten we eerlijk zijn, het gaat hier vooral om keuzes. Het zijn geen zwaarwegende belangen, we liggen er al ruim 60 jaar. Denkt u ook aan de uitvoering. Met al die nieuwe regels belast u straks ook weer de handhaving van de gemeente. En uit eigen ervaring weet ik dat meldingen hier zomaar een jaar kunnen blijven liggen. In de stukken staat ook dat er geen kosten worden verwacht. Maar die komen er wel, vanuit de handhaving natuurlijk. En het aanbod van de gemeente om de schuttingen te vervangen voor groen. En de regeltjes moeten vervolgens ook weer gehandhaafd worden. De huur van de lichtplaatsen is een apart verhaal. Daar lopen al zaken voor en die hoeven dit plan niet op te houden. Concreet vraag ik u 3 dingen. Bevries het bestaande legale gebruik op de wal. Bestem het positief op basis van de werkelijke, feitelijke situatie. Corrigeer de inmetingen waar het niet klopt. Schrap de harde einddata van 2029 en 2036. Geef de bewoners de keuze rond de onderhoudsmeter. En laat de beschoeiing de verantwoordelijkheid van de gemeente. Behandel de huur en de lichtgelden in een apart los traject, zoals dat nu ook al loopt. Wij zoeken geen gevecht, wij zoeken rust en zekerheid in onze eigen tuin. Geef ons alsjeblieft een plan dat klopt bij de werkelijkheid van ruim 60 jaar. Uiteindelijk ligt de beslissing bij u. Wijze mensen nemen wijze besluiten, daar vertrouw ik dan maar op. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Balvert. Zijn er vragen aan de heer Balvert vanuit de raad, meneer Ruitenberg, PGO?
2: Ja, ook bedankt voor uw verhaal. Daar staat in het stuk dat er veelvuldig met de bewoners is overlegd. Kunt u indicatie geven van hoe vaak als het overleg geweest is met de gemeente over deze zaak?
0: Ja, de afstemming is er geweest. En overleg is denk ik, want het gaat 2 kanten op. Ik denk dat dat daar heel vaak geen sprake van was. Maar er is een heel lijstje van overlegpunten in het omgevingsplan opgenomen. Maar er zijn nooit geen verslagleggingen van geweest of wat dan ook. Dus ja, we hebben heel veel punten aangedragen waar we denken dat onze leefomgeving mooier en beter ingepast kan worden. Maar eigenlijk het plan wat toen gepresenteerd was, onder andere over de schuurtjes en de 25 meter en die 1,20 meter voor de schutting, die voor ons heel zwaar wegend was, er is nooit op bewogen.
1: Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Als dat niet het geval is, dan mag u ook weer plaatsnemen. En dan krijgt u straks na afloop nog korte gelegenheid om reflectie te geven. Dan was er nog een 6e inspreker, de heer Van der Helm. Maar ik heb net doorgekregen dat meneer Van der Helf afziet van inspreken. Ik weet niet, is meneer Van der Helf het? Dat klopt, u wilt niet meer inspreken. Helemaal goed, dank u wel. Duidelijk. Dank je wel. Dan gaan wij over naar bespreking van het agendapunt. En van de gemeenteraad wordt het volgende gevraagd om in te stemmen met de reactienota op de zienswijzen, in te stemmen met de nota van wijzigingen. Geen exploitatieplan. Ik moet wel even bij het goede. Ja, dat ben wel bij de goede. Geen exploitatieplan voor te bereiden. En het TAM-omgevingsplan gewijzigd vast te stellen en het daarna ter inzage te leggen. Wie mag ik hierover het woord geven? Begin ik bij BGL, meneer Ruitenberg.
3: Oh.
1: Op uw beurt wachten, meneer Tromp.
3: Voorzitter, bedankt. Afgelopen jaren bij de belastingverordening lichtgelden en woonschepen heeft de Raad meerdere malen aangegeven dat de lichtgelden van de werven in Steenwijk en de lichtgelden van Cornelisslag liet landen mijlenver uit elkaar lagen. Om te zien, er was 85 om 980 euro. De situatie is dan niet helemaal vergelijkbaar, doordat de werven ook huur betaald wordt voor de wal met toebehoren en de Cornelisslag rietlanden wel gebruik wordt gemaakt van de wal met bebouwing, maar geen huur in rekening wordt gebracht, omdat het in het bestemmingsplan niet geregeld was. Op 18 december 2024 heeft

0: de wethouder de volgende toezegging gedaan. Dat de verhoging van het lichtgeld en de huur voor de woonschepen kan ingaan het jaar nadat de omgevingsplan voor de Rietlanden Knielsgracht is vastgesteld. 16 december 2025 heeft de raad besloten om enige verhoging toe te passen. De werven was op 1048 en de patiënt en de Knielsgracht Rietlanden vastgesteld op €220. Nu ligt het TAM omgevingsplan Giedoorn woonschepen Knielsgracht Rietlanden voor, zoals de wethouder destijds heeft toegezegd. Mooi te lezen dat er veelvuldig met de bewoners is gesproken, ook aan hun wensen tot op zeker hoogte gehoor is gegeven. Niet allemaal, zo hebben we hier vanavond gehoord. Echter neemt niet weg dat niet alle eisen kan worden voldaan, gezien ook de vele reacties en zienswijzen die binnengekomen zijn. In de reactienota worden de zienswijzen uitgebreid weerlegd. Als BHL vinden wij het goed dat de illegale situatie wordt gelegaliseerd en nog enige wijzigingen in het ontwerpplan zijn doorgevoerd en planologisch wordt vastgelegd. Aan de noordkant wordt de bebouwing boven de 25 vierkante meter tot 2036 gedoogd onder de noemer uitsterfbeleid. Mooier was geweest dat het overgangstermijn werd genoemd. Aan de zuidkant van het personeel is een persoonsgebonden regeling tot 2029 met een breedte van 1 meter van de waterkant. Wethouder, hoe is de staat van onderhoud van die beschoeiing? Is voor 2029 geen onderhoud nodig en is die walbeschoeiing ook goed tot die tijd? In de stukken lezen we ook dat op bepaalde woonschepen een recreatieve bestemming rust. Kan de wethouder uitleggen hoe dit in elkaar steekt? Na inwerkingtreden van dit omgevingsplan zal de gemeente een huurovereenkomst moeten sluiten voor de gronden. Maar als de bewoner niet eens is met de situatie en dus niet tekent, wat is dan de rechtspositie van de gemeente? Voorzitter, tot zover. Bedankt.
1: Dank u wel, meneer Ruitenberg. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Elgersma van D66.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, het is de fase van de beoordeling. En eigenlijk vindt de fractie van D66 nog heel lastig om hier een oordeel over te vellen. Dus ik ga gewoon een aantal dingen die ons nog puzzelen, ga ik met u delen. In de hoop dat die nog beantwoord worden voordat we in de raad over dit stuk moeten beslissen. In het stuk staat dat het de wens was van de raad om situaties gelijk te trekken. En onze vraag is dan ook, is dat hiermee ook gerealiseerd? En dan niet alleen financieel, maar ook ruimtelijk gelijk en ook qua toekenning van verworven rechten, eigendomsrechten, huurrechten, etc. In het stuk wordt ook gesproken over die verworven rechten. Heel veel inwoners in Steenwijkland zouden graag rechten verwerven. En onze vraag is dan ook, waarom krijgen sommige inwoners wel verworven rechten en anderen niet? Het college wil legaliseren. Maar is dat dan ook vanwege die wens van de raad tot gelijktrekken? Heeft de raad dat zo gevraagd? Gaan we nu ook meer illegale situaties legaliseren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? En dan die normen. Hoe komt het college bij die normen van 1,20 meter erfafscheiding, 25 vierkante meter aan bijgebouwen? En zijn er andere situaties waarin deze gelden? Zijn er referentiekaders? Waar komen deze vandaan? Waarom is de inhoud van de huurovereenkomst niet duidelijk? Wie gaat de beschoeiing regelen? Er staat ook in het stuk dat uit de toelichting van het TAM omgevingsplan blijkt dat de wijziging van de functies kan voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen en dat het voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, het zogenaamde EFTAL. Maar die toelichting is speciaal voor dit plan geschreven. Waar is dit nou aan getoetst? Is het getoetst aan de omgevingsvisie? Zo ja, waar blijkt dit dan uit? Zo nee, waarom niet? De omgevingsvisie is immers vastgesteld. En dan een hele praktische vraag, voorzitter. Als wij als gemeenschap toestaan dat er op schepen gewoond wordt en die schepen op deze plek mogen liggen, gunnen we deze inwoners dan geen gewone tuin? Net als ieder ander met omgevingsplannormen, zoals bij ieder ander. En bijvoorbeeld door de grond te kopen. En wat is het belang van de gemeente om dit niet te doen? Het betreft hier toch gelijkwaardige inwoners. Voorzitter, er zitten heel veel vragen in. Ik weet niet of de wethouder die allemaal kan beantwoorden, maar het is voor ons wel van belang. Dus het mag ook via schriftelijke beantwoording van de vragen, voor zover dat mogelijk is.
1: Ja, dank u wel, mevrouw Elgersma. Dat laten we straks even aan de wethouder om daar een reactie op te geven. Geef ik nu het woord aan mevrouw Drijfhout van de ChristenUnie.
3: Ja, dank u, voorzitter. Laat ik beginnen met zeggen dat we goed begrijpen dat dit voor de bewoners van de woonschepen aan de Cornelisgracht geen eenvoudig dossier is. Voor sommige bewoners is de huidige situatie al jarenlang de dagelijkse werkelijkheid. Dan is het niet makkelijk om te horen dat de grenzen worden gesteld aan wat mogelijk is en dat er na al die jaren duidelijkheid komt over wat wel en niet is toegestaan. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de gemeente rechtlijnig consequent handelt. De raad heeft eerder uitgesproken dat woonschepen op verschillende locaties gelijk behandeld moeten worden. Dat uitgangspunt onderschrijven wij. Gelijkheid vraagt soms om keuzes die niet voor iedereen prettig zijn, maar wel noodzakelijk zijn om recht te doen. Voorzitter, we zijn daarom blij dat het college nu heeft doorgepakt. En om eerlijk te zijn, misschien hadden eerdere colleges deze situatie al veel eerder moeten aanpakken. Dan was er voor bewoners veel eerder duidelijkheid geweest. Maar dat neemt niet weg dat het goed is dat er nu een voorstel ligt dat een einde maakt aan een jarenlang slepende situatie. Wat de ChristenUnie aanspreekt is dat er niet gekozen is voor een harde saneringsaanpak, maar voor een zorgvuldig legalisatietraject. Uit het voorstel blijkt dat er veel overleg is geweest met bewoners, dat zienswijzen serieus zijn gewogen. En ja, ook wij zien dat er niet alle zienswijzen overgenomen konden worden. En dat op deze onderdelen wel enige aanpassingen zijn gekomen op het omgevingsplan. Ook het overgangsrecht vinden wij hierin belangrijk. Ik noem het overigens wel overgangsrecht, merk ik nu de heer Ruitenberg. Voor bestaande situaties wordt ruimte geboden om geleidelijk toe te werken naar de nieuwe situatie. Daarmee wordt rekening gehouden met de belangen van bewoners zonder het principe van gelijke behandeling los te laten. En wat ons betreft is dit de kern van het voorstel. Duidelijkheid en een zorgvuldige oplossing voor een situatie die jarenlang onduidelijk is geweest. Dat zal niet alle bezwaren wegnemen, maar het is wel een eerlijk en uitlegbaar voorstel. Daarom zijn wij voornemens om volgende week in te stemmen.
1: Dank u wel, mevrouw Drijfhout. Mevrouw Elgersma, had u een vraag aan mevrouw Drijfhout? Ja, gaat u gaan.
2: Ja, voorzitter. Mevrouw Drijfhout zegt net van het is een oplossing voor een jarenlange onduidelijke situatie. Waarbij nu eigenlijk op een manier wordt ingegrepen, u noemt dat overgangsrecht. Ik sluit meer aan bij de term sterfconstructie van meneer Ruitenberg, want ze gaan erop achteruit. Hè, dus zo voelt het ook voor de woonschepeneigenaren. Die onduidelijkheid is niet aan hun te wijten. Dus hoe komt het dan dat we wel vinden dat ze erop achteruit moeten gaan? Dat is mijn vraag aan u. Dus ik noem het wel overgangsrecht, ik noem het geen sterfconstructie, maar ik kan het gevoel bij de inwoners wel voorstellen dat ze dat wel zo ervaren.
1: Mevrouw Drijfhout.
3: Wij kunnen ons dat gevoel ook even ervaren. Dat heb ik net ook aangegeven. Maar er is wel sprake van een situatie die op dit moment niet vergund is. Waar we al jarenlang over spreken. De insprekers zeggen het hier ook al. Er zijn al jarenlang gesprekken met de gemeente. Dus daarom vinden wij het ook belangrijk dat daar helderheid in komt. En dat er dan ook... Je had ook verder kunnen handhaven. Je had ook op de regels nu kunnen handhaven. En gewoon kunnen zeggen, ja, nu moet alles weg en dat gaan we doen. Dus er is nu ook een hele lange termijn gekozen. In ieder geval die termijn. 2036 is echt een behoorlijke termijn die nu gekozen is. Het had ook anders gekund en daar is niet voor gekozen.
1: Mevrouw Elgersma, u hebt nog een aanvullende vraag.
2: Sorry, voorzitter. Dit vind ik wel een hele interessante discussie met mevrouw Drijfhout nu even. Omdat het gaat aan de ene kant over hele lange, langdurige situaties waarin niet gehandhaafd is. Er wordt zelfs gesproken in het stuk van verworven rechten. Dan zeg je eigenlijk van je kan niet meer handhaven. Dus u zegt er kan nog steeds gehandhaafd worden. Ik vind dat... Ja, ik zoek naar wat is nou inderdaad de positie die we hier als raad in moeten nemen. Ik vind hem vrij lastig. Hij is voor u helder, maar ik vind als je zo lang niks doet, en u zegt zelf ook het had al veel eerder moeten gebeuren, bij eerdere colleges waarschijnlijk. Hoe kunnen wij onszelf dan nog recht in de ogen kijken? Als we nu zeggen van ja, we hebben het heel lang verprutst en nu gaan we het op een manier recht doen waar deze inwoners eigenlijk op achteruit gaan.
1: Wilt u daar nog op reageren, mevrouw Drijfhout? Ja,
3: dat is aan u om daar volgende week dan uw eigen oordeel op te geven.
1: Dat lijkt me goed. Mooi om daar volgende week over verder te praten. Meneer Brus, CPB.
4: Ja, voorzitter, het is altijd lastig als je een dossier voor je krijgt wat al 40, 50 jaar loopt. De eerlijkheid gebieden zeggen dat dit stukje vanavond voor ligt en de heer Ruitenberg memoreert het al omdat wij erom gevraagd hebben, in meerderheid. Omdat zaken geharmoniseerd moesten worden, vonden wij met z'n allen. Op inhoud en op geld. Zeg het maar even in Jip en Janneke taal. En dat betekent dat je aan het nivelleren komt. En dat je gaat kijken wat er wel en wat er niet kan. wat er de inwoners gegund kan worden en wat er de inwoners vergund kan worden. Het is maar een klein voorzetsel. En in onze beleving heeft het college best wel haar best gedaan om te kijken daar waar wat vergund kon worden om dat ook te doen. En nee, niet alle wensen zijn ingewilligd. En mijn ervaring leert dat dat ook helaas altijd niet kan. Want dan staat altijd de gang naar de rechter open en dan hebben wij wellicht een verkeerde beslissing gemaakt. En wij zullen vanavond toch, volgende week ook, moeten afgaan op de juridische kennis van dit gemeentehuis. Wij zijn geen juristen met z'n allen. We hebben te doen met de stukken die voorliggen. En daar zullen partijen het niet altijd mee eens zijn. En helaas, zeg ik dan, staat dan als laatste de gang naar de rechter open voor- en tegenstanders. Dat is een lastige. Wij waren niet voornemens om op elke punt en komma vanavond een discussie te voeren of de heg nu in 20 of in 40 moet worden en of de beschoeiing nu wel of niet van de gemeente is en wie dat gaat doen. Voor mij gaan we dan te ver de details in. Ik besef ook dat een aantal dingen nog hierna in de uitwerking komen. Dat is dan maar zo. Maar ik denk dat hier een redelijke balans ligt tussen wat er vergund kan worden en wat er gegund is. En daar wou ik de eerste instantie bij laten, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Brus. Mevrouw Elgersma, u had nog een vraag.
2: Ja, voorzitter. Meneer Brus die zegt, ik besef dat het hierna nog in de uitwerking komt. Maar hoe kijkt meneer Brus dan aan tegen het feit dat er ook de inhoud van de huurovereenkomst nog helemaal niet gesproken is? Dus je stemt zo meteen in, of je gaat wel of niet in bezwaar tegen het TAM omgevingsplan. Maar vervolgens, heb je dan nog iets te vertellen over die huurovereenkomst? En heb je daar nog iets, kun je überhaupt nog onderhandelen?
1: Meneer Brus.
4: Ja, voorzitter, ik ga ervan uit dat de opdracht was om te harmoniseren op zowel inhoud als geld, zeg maar, op lasten. Vergelijkbaar met de andere locatie die in het stuk staat vermeld. Ik ga er vooralsnog vanuit dat ook de huurovereenkomst in die richting wordt opgesteld. Dat is uitvoering. Daar gaan wij niet direct over. Kunnen we ook met z'n allen wat van vinden, maar daar gaan we niet direct over. Ik ben er wel nieuwsgierig naar, maar dat wachten wij dan maar af. Dat vertrouwen gunnen wij het college.
1: Dank u wel, meneer Brus. Dan ga ik naar meneer Ter Horst van Forum voor Democratie.
5: Dank u, voorzitter. We hebben de stukken gelezen, de reactienota bestudeerd, de insprekers gehoord en daarna zijn er verschillende bewoners bij onze fractie langs geweest om hun zorgen toe te lichten. We zijn ook zelf ter plaatse gaan kijken aan de Cornelisgracht. Wat ons opviel is dat niet alleen een juridisch dossier is, maar vooral een dossier over mensen. En toen wij daar zelf gingen kijken, zagen we geen verloedende situatie. Integendeel, het ligt er verzorgd en netjes bij. Bewoners hebben zichtbaar geïnvesteerd in hun woonomgeving en dragen daar verantwoordelijkheid voor. We begrijpen dat een gemeente een juridische afweging moet maken. Maar politiek gaat niet alleen over wat juridisch mogelijk is. Politiek gaat ook over redelijkheid en de menselijke maat. Deze situatie bestaat niet sinds gisteren. De gemeente kent deze locatie al tientallen jaren. De lichtplaatsen zijn vastgelegd. De situatie is in kaart gebracht in 2012, schreef de gemeente zelf. Dat ze ook de bijbehorende bouwwerken op de wal zouden worden meegenomen in het vergunningstraject. Juist daarom begrijpen wij de zorgen van deze bewoners. Mensen die hier soms al tientallen jaren wonen, geven aan dat deze procedure hun heel veel onzekerheid bezorgt en zelf slapeloze nachten oplevert. Dat mogen wij als raad niet wegzetten als een juridisch detail. Voor onze fractie staat de vraag centraal of de rekening van tientallen jaren bestuurlijke stilstand niet te veel bij de bewoners terechtkomt. Wij vinden een betrouwbare overheid niet alleen eentje die naar regels kijkt, maar ook verwachtingen die ze zelf heeft gewekt. En naar mensen die door haar besluiten worden geraakt. Daarom roepen wij het college op maximaal te zoeken naar maatwerk. Naar legalisatie waar het mogelijk is en naar oplossingen die bewoners echte rechtszekerheid bieden. Want uiteindelijk gaat het niet alleen om de vierkante meters en planregels, maar over de mensen en hun thuis.
1: Er is een interruptie van de heer Brus.
4: Ja. Ja, meneer Troost, heeft u de indruk, gelezende stukken hebbende, dat het college niet de maximale inspanning gepleegd heeft, gezien het feit dat er ook een aantal dingen wel gegund en vergund kunnen worden?
5: Nee, in mijn beleving niet. En dat komt vooral omdat het zo lang al toegelaten is, snap je wel? De mensen die hebben altijd geloof van het mag op deze manier. Dus daar zit ik het meeste mee.
1: Ja, voldoende, meneer Brus. Dan geef ik het woord aan mevrouw Welvaart van GroenLinks, Partij van de Arbeid.
6: Dank u wel, voorzitter. Oh, volgens mij doet hij het. Ik hoop dat ik niet te veel in herhaling val, want wij zitten eigenlijk een beetje grotendeels op de lijn van mevrouw de Rijfhout en meneer Brus, maar ik zal toch mijn bijdrage bijdragen. Voorzitter, allereerst dank aan de opstellers van de reactienota. De 15 zienswijzen zijn overzichtelijk samengevat en beantwoord. Dat helpt ons als raad om een zorgvuldige afweging te maken. We begrijpen dat dit voor de bewoners van de Booschepen een heel gevoelig onderwerp is. Het gaat om situaties die soms al lang bestaan en waar mensen aan gehecht zijn geraakt. Tegelijkertijd moeten wij als raad niet alleen kijken naar individuele belangen, maar ook naar rechtsgelijkheid, ruimtelijke kwaliteit, onderhoud van de oever en een heldere juridische regeling. Met dit TAM omgevingsplan wordt het gebruik van de grond als tuin juridisch vastgelegd. Ook wordt 25 vierkante meter aan bijgebouwen toegestaan met een maximale hoogte van 3 meter en wordt een erfscheiding tot 1,20 meter mogelijk gemaakt. Voor bestaande bebouwing die daar niet binnen past is overgangsrecht opgenomen binnen het bouwvlak tot 1 januari 2036 en voor bouwwerken richting het water tot 1 januari 2029 vanwege het noodzakelijke onderhoud aan de walbeschoeiing. We zien ook dat naar aanleiding van de zienswijze aanpassingen zijn gedaan, onder meer aan de noordgrens van de functie tuin en aan de aanwijzing van het gebied als voorerf. Daarmee is volgens ons serieus gekeken naar wat nog mogelijk en redelijk is. Niet alle wensen van bewoners kunnen in het omgevingsplan worden opgelost. Onderwerpen als huur, verkeersveiligheid en weginrichting vallen buiten de reikwijdte van dit plan. Alles afwegende vinden wij dat dit een zorgvuldig en verdedigbaar voorstel. Onze fractie kan instemmen met het gewijzigd vaststellen van dit omgevingsplan. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Welvaart. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Andel, de lijst Van Andel.
7: Voorzitter, dank u wel. Allereerst wil de lijst Van Andel haar waardering en volledige steun uitspreken voor de bewoners van de Cornelisgracht die vanavond hebben ingesproken. Het is een stressvolle situatie voor de inwoners, begrijpen we al. We hebben u gehoord en uw frustratie is naar ons idee volkomen terecht. We zijn een nieuwe fractie en waren nog pittig onbekend met dit dossier. Maar als je er dan even doorheen gaat, schrik je er toch wel van. En dan kijken we ook naar het persoonsgebonden overgangsrecht. Ook wel uitsterfbeleid. Zodra bewoners hun woonboot verkopen of komen te overlijden, vervalt het recht op de schuur en moet de sloophamer er direct in. Dat, voorzitter, is naar ons idee echt pure kapitaalvernietiging. Het is voor ons idee dus ook een verkapte onteigening. De lijst Van Andel beschermt het eigendomsrecht van onze burgers en we horen graag het college waarom dat de bestaande in 2012 ingemeten situatie simpelweg positief wordt bestemd. We horen ook al van inwoners dat daar kritiek op is. Vanuit daar ook is eigenlijk onze oproep: gun deze mensen ook dus hun privacy. Waarom staat het college de erfafscheiding van 2 meter hoog niet toe tegen de toenemende drukte en luidruchtige pleziervaart? Net zoals dit wel mag op de locatie de werven.
1: Meneer Van Andel, een interruptie. Ja? Eerst meneer Van Duivenvoorde.
7: Yes.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou nog even terugkomen op het stuk wat u zei over verkapte onteigening.
7: Ja.
8: Er is hier natuurlijk sprake van een huursituatie waarbij er eigenlijk voor de tuin in al die jaren nooit iets is betaald.
7: Nee.
8: Dus hoe kan het dan onteigening zijn?
7: Nou ja, dat is voor ons idee de beleving van de inwoners. Of voor de mensen die langs die gracht wonen.
1: Ja,
8: ik snap het eerlijk gezegd nog niet precies hoe dat nou zit. Maar er is natuurlijk een huursituatie waarin er illegale bouwwerken zijn gebouwd. Ja. Volgens mij is daar geen twijfel over. Hè. Er lag niet een recht of een toestemming dat er iets gebouwd mocht worden. Het is wel gedaan. En daarna gaan we klagen over van, nou, misschien moet er ergens een stukje af. Dan is dat gelijk een heel groot probleem.
7: Nou ja, wij staan op dat gebied wel principieel voor eigendomsrecht.
8: Ja, maar er is geen sprake van eigendom.
7: Oké, misschien op dat gebied. Maar ja, goed, er staat wel een schuurtje.
1: Ja, meneer Van Andel, het lijkt me goed dat u verder gaat met uw bijdrage.
7: Laten we het ook maar kort houden. Tot slot, voorzitter, dat het college het ingrijpende plan doorpakt. Ja, daar staan we wel even van te kijken. Ook stiekem dat ter inzage leggen van het plan op 24 december... exact voor de kerstvakantie, dat haalden we ook van de zienswijzers. Ja, dat vinden wij wel zeer bedenkelijk. Daar houden we dan even voor nu even bij. Dank, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Van Andel. Dan ga ik naar meneer Holterman van STEM.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag bespreken wij de gewijzigde TAM-omgevingsplan voor de woonschepen in het Wasgracht. Dit dossier kent een lange geschiedenis en speelt al sinds 1980-2001 en al zelfs eerder. Vanaf STEM hebben wij gesproken met verschillende bewoners en kennis genomen van de ingediende zienswijzen. Naar aanleiding daarvan hebben wij nog een aantal vragen voor de wethouder. De vergoeding voor de woonschepeigenaren. Kan de wethouder toelichten dat de grondtoeslag is voor de vergoeding, wat de grondtoeslag is voor de vergoeding die voor de woonschepeigenaren wordt gevraagd? Op basis van welke uitgangspunten en beleidskaders is deze vergoeding vastgesteld? Dan over de beschoeiing en de bestaande voorzieningen. In de stukken lezen wij dat langs de waterkant ruimte beschikbaar moet blijven voor het plaatsen of vervangen van de beschoeiing door de gemeente. Hoe wordt omgegaan met situaties waarin bewoners in het verleden zelf beschoeiing hebben aangebracht en de kosten of onderhouden? Welke rechten en verantwoordelijkheden gelden dan hierbij? De uitvoering van deze beschoeiing. Kan de wethouder aangeven wanneer de gemeente voornemens is om de noodzaak werkzaamheden aan de beschoeiingen in dit gebied uit te voeren? Is hiervoor een concrete planning of een termijn beschikbaar? Bewoners geven aan dat er in de periode van, nou ja, zoals ook is ingesproken, 2001, 4 en 14 en 2021 diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met ambtenaren en vertegenwoordigers van de gemeente. Waarom zijn eventuele gemaakte afspraken uit deze trajecten niet of onvoldoende schriftelijk vastgesteld? En hoe beoordeelt het college dit achteraf? Dan de gelijke handeling binnen de gemeente, waar het eigenlijk om gaat, zeg maar, om de gelden, zeg maar, de huurovereenkomsten. Kan de wethouder bevestigen dat met de vaststelling van dit omgevingsplan wordt gestreefd naar een eenduidige en gelijke behandeling van gelijkbare situaties binnen de gemeente Steenwijkerland? Wij denken daarbij aan specifieke aan onderwerpen zoals beschoeiingen, bergingen, verhardingen, schuttingen ten behoeve van de toegang en aanleg aanwezigheid van nusvoorzieningen. Tot slot, voorzitter. Kan de wethouder aangeven op welke wijze de belangen van de huidige bewoners zijn meegenomen bij het opstellen van dit gewijzigde plan? En welke mogelijkheden zijn er nog om knelpunten in de uitvoering weg te nemen? Voorzitter, tot zover onze vragen.
1: Dank u wel, meneer Holteman. Dan geef ik nu het woord aan de heer Schrijver van het CDA.
10: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het verhaal met twee kanten. De Raad heeft het college een duidelijke opdracht gegeven. Maar dat maakt de lange geschiedenis van de bewoners van de woonschepen langs de Cornelisgracht niet minder lang. En de uitkomst van de gesprekken niet minder wrang en van de procedure. Ondanks de substantiële overgangsperiode betekent dit nogal wat voor de bewoners. Tegelijkertijd horen we een ander geluid vanuit de wijdere omgeving. De zienswijze en de reactie zijn volgens CDA in de kern erg juridisch van aard. Daarom is onze hoofdvraag aan het college: hoe zeker weten we, dus hoe grondig, is dit juridisch getoetst? En heeft er een second opinion plaatsgevonden door bijvoorbeeld een externe partij? De afgelopen jaren heeft er veel jurisprudentie plaatsgevonden rondom deze thema's. Thema's om die lastig zijn om politiek te maken, dat willen we eigenlijk ook niet. Maar we willen wel zeker weten dat wat we hier als gemeente zeggen, dat dat waar is en klopt. Kan de wethouder aangeven, kan het college, pardon, aangeven waar de gemeente de bewoners in tegemoet is gekomen? Hoe kijkt het college aan tegen het proces en de communicatie richting de bewoners voorafgaand aan deze procedure? Kan het college ook reageren op de bewering van de woonschippers dat er in 2014 al een vergunning of een andersoortige erkenning zou zijn geweest? En dat erkenningen in het verleden zoek zijn geraakt en dat dit dan nu het probleem is van de bewoners? Dat vind ik wel heel interessant hoe het college hier dan tegenaan kijkt. En hoe kijkt het college aan tegen het argument van de bewoners? Dat is een herhaling van wat ik net zei. En dat zijn eigenlijk wel antwoorden die we graag beantwoord willen hebben voordat we hier echt wel een gedegen oordeel over kunnen vellen. We wachten even de reactie van het college af erop. Dank u wel, voorzitter.
1: Mevrouw Drijfhout heeft een vraag aan de heer Schrijver.
3: Ja, ik was even getriggerd door uw vraag over de juridische houdbaarheid. Denkt u nu echt dat de wethouder vanavond, nadat hij dit stuk voorgereden heeft, vanavond gaat zeggen: we weten niet zeker of het juridisch houdbaar is, misschien moeten we nog een second opinion doen?
1: Meneer Schrijver.
10: Ik weet, ik denk niet dat hij dat gaat zeggen. Nee, dat denk ik niet. En tegelijkertijd is het misschien, vind ik het wel als raad belangrijk om ons, zeg maar, in ieder geval hiertoe te verhouden. Van, dit is wel echt een heel juridisch stuk. Er is hier heel veel in de landen, is er gewoon heel veel op het moment aan de hand. Rondom verjaring, rondom zulke thema's. Er wordt hier beroep gedaan op verjaring. En er wordt om allerlei redenen gezegd dat het hier niet van toepassing is. Ik vind dat best wel ingewikkelde thema's. En ik zou wel graag in ieder geval de bevestiging willen krijgen van de wethouder dat hier door meerdere specialisten naar gekeken is. En ik zonder ons eigen ambtelijk apparaat tekort te doen, dat wil ik helemaal niet. Ik geloof dat hier hele kundige mensen werken. Maar ik zou wel graag willen weten, is dit, zeg maar, zijn het stellingen, of de stellingen die we hier hebben gedaan, zijn dat in de landen aanvaarde, zeg maar, stellingen hoe je om kunt gaan met deze principes van verjaring rondom deze thema's. Het gaat niet om verjaring van eigendom of van grens, maar juist op de randen daarvan. Nou, dat is juridisch heel ingewikkeld en daar is gewoon veel om te doen. En ik wil gewoon zeker weten dat er echt goed naar gekeken is. En dat vind ik in de kern eigenlijk het belangrijkste van het stuk, hoe degelijk is dit. En ik verwacht dat de wethouder daar positief op reageert, maar ik wil het wel zeker weten.
1: Dank u wel, meneer Schrijver. Dat is een heel uitgebreid antwoord op een best kort vraag. Gaan we naar meneer Van Duivenvoorde van de VVD.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Dit dossier laat één ding pijnlijk duidelijk zien. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Al meer dan 50 jaar is hier sprake van een grijs gebied. Een situatie waarin inwoners niet precies weten waar ze aan toe zijn, maar waarin ook de gemeente eigenlijk niet scherp genoeg is geweest en daar ook niet goed naar heeft gehandeld. Gemeentelijke grond is in gebruik genomen als tuin. Er zijn bouwwerken geplaatst, erfafscheidingen neergezet en jarenlang is daar niet of nauwelijks op gestuurd vanuit de gemeente. En dan krijg je precies dit. Verwachtingen bij bewoners, onzekerheid bij de gemeente en uiteindelijk een dossier waarin niemand nog tevreden is. Voor de VVD is één ding helder. Dit moet worden geformaliseerd. Of je legaliseert wat juridisch, ruimtelijk en maatschappelijk verantwoord is, of je gaat handhaven op de huidige situatie. Maar blijven hangen in vaagheid, dat kan niet langer. Daarom is het goed dat de gemeente gestopt is met wegkijken en samen met de inwoners aan de slag is gegaan met het formaliseren van de situatie. Tegelijkertijd zien wij dat er op dit dossier twee fundamentele vragen blijven hangen. Dat is eigenlijk het verlengde van de heer Schrijver. Ten eerste, kan er juridisch gezien sprake zijn van verjaring? Kan een eigendom van gemeentelijke grond door verjaring zijn overgegaan aan een huurder? Daarop willen we eigenlijk concreet antwoord van het college. En de tweede is, kan er juridisch gezien sprake zijn van een achtertuin? Of een voortuin. En hoe zeker zijn we daarvan dat dat klopt? Want daar zijn heel veel van die waardes van 1,20 meter... bijvoorbeeld voor de erfafscheiding, op gebaseerd. Voorzitter, als we kijken naar het voorstel, dan zien wij dat de gemeente de bewoners op heel veel punten tegemoet is gekomen. Er wordt überhaupt bebouwing toegestaan op grond die niet van de bewoners is. Er komt rechtszekerheid doordat de grond kan worden gehuurd. Er mag 25 vierkante meter aan bijgebouwen blijven staan. Er komt een overgangstermijn van 10 jaar voor bebouwing boven die 25 vierkante meter of hoger dan 3 meter. Aan de waterkant komt er een overgangstermijn tot 2029. De afstand tot de weg wordt geen 1,5 meter, maar 1,30 meter. De afstand tot de wal wordt geen 1,5 meter, maar 1 meter. Erfafscheiding mogen tot 1,20 meter. En wie echt privacy wil, kan nog kiezen voor een hoge haag. En laten we niet vergeten, al die jaren is voor deze gemeentelijke grond 0 euro huur betaald. Dan lezen wij als klap op de vuurpijl in de reactienota ook nog dat de gemeente heeft aangeboden om op haar kosten schuttingen te verwijderen en ter vervanging een haag te planten. Voorzitter, dan wordt het wel heel erg bont. Dan gaan we op kosten van de belastingbetaler illegaal gebouwde schuttingen verwijderen en op kosten van diezelfde belastingbetaler nieuwe hagen plaatsen. Het moet niet gekker worden. En toch is het nog niet gek genoeg voor de bewoners. Want hier, wat hier feitelijk wordt gevraagd, is geen redelijke legalisatie. Wat hier wordt gevraagd, is een legalisatie van bestaande illegale situaties.
1: Een interruptie van de heer Holteman.
9: De heer Duivenvoorde, hier is het over kosten voor eventuele schuttingen weghalen, zeg maar. Dat het voor de gemeente zelf komt. Hoe ziet u dan de vergelijking met de woonschepen elders in de gemeente? Hoe die kosten zijn betaald? En door wie zijn die betaald? Weet u dat?
1: Meneer Van Duivenvoorde.
8: Het eerste van de vraag gaat natuurlijk over... Eigenlijk de vraag die ik eerder had gesteld... van is hier nou sprake van een voor- of achtertuin? Als hier sprake is van een voortuin... dan geldt dezelfde regels voor deze schepen... als wat ook geldt voor mensen met een huis. En daar zijn bepaalde richtlijnen voor... En dat betekent dat hier gewoon echt sprake is van heel veel illegale bouwwerken. En als er sprake is van illegale bouwwerken... is het normaal gesproken voor de eigenaar van die bouwwerken... om die kosten op zich te nemen en niet de gemeente.
1: Meneer Holteman.
9: Dus u maakt verschil met woonschepen die in Steenwijk liggen... en in Giethoorn bij de Cornelisgracht. Dat de beschoeiing en de nutsvoorziening en schuttingen... zeg maar, geplaatst worden door de gemeente.
1: Meneer Van Duivenvoorde.
8: Volgens mij is de huurprijs in Steenwijk ook 3 keer zo hoog. Dus misschien moeten we dat dan ook maar gelijk trekken, meneer Holteman.
1: Nog 1 keer, meneer Holteman.
9: Daar hoort u mij niet over. Daar ben ik het wel mee eens, dat gelijk trekken. Maar dan moet u dat ander ook gelijk trekken.
8: Ja, ik denk...
9: en als het beloofd is, zeg maar, in 2021... dat een schutting verplaatst kan worden in 1,30 meter vanuit de weg, zeg maar... en als dat toe is gezegd door de gemeente... ja, dan is het nu te gek voor woorden dat die schutting nu 1,20 meter hoog moet worden... en de kosten zijn voor de eigenaar.
1: Meneer Van Duivenvoorde.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil heel even kort reageren, maar als het dan gaat om die kosten... Ja, de gemeente kan wel iets hebben toegezegd... maar wij vinden als VVD dat als jij illegaal iets bouwt... op een plek die niet van jou is, dan als dat moet worden weggehaald... is dat gaat het ook op jouw eigen kosten. Dan gaat niet de gemeenschap daarvoor betalen. Ik zal verder gaan met mijn betoog. Even kijken. We begrijpen dat de inwoners duidelijkheid willen. We begrijpen dat de bewoners privacy willen. En we begrijpen dat mensen gehecht zijn aan wat zij jarenlang hebben gebruikt. Maar begrip is iets anders dan eigendom. Begrip is iets anders dan een vergunning. En begrip is ook iets anders dan het volledig belonen van een situatie die nooit goed geregeld is geweest. Voorzitter, wat ons opvalt is dat in meerdere zienswijzen zorgen worden geuit over de verkeersveiligheid. En die zorgen nemen wij serieus en zijn denk ik ook wel terecht. Maar dan moeten we ook eerlijk durven zijn. Als bewoners zelf schuttingen en bouwwerken tot dicht bij de weg hebben geplaatst. Dat is wat merkwaardig om dan vervolgens de verkeersveiligheid als argument tegen de gemeente te gebruiken. Sterker nog, dit roept bij ons een bredere vraag op. Is dit überhaupt nog wel een geschikte plek voor woonschepen in deze vorm? Als de combinatie van weg, wal, bebouwing, schuttingen, onderhoud aan beschoeiingen en verkeersveiligheid structureel wringt, dan moeten we misschien niet alleen praten over legaliseren, maar ook om ook de vraag stellen of dit gebied op termijn anders moet worden ingericht zonder woonboot. Voorzitter, de VVD wil af van bestuurlijke halfheid en lafheid op dit dossier. Geen grijs gebied meer, of we gaan formaliseren, of we moeten het gebied herontwikkelen. Wij zien uit naar de beantwoording van het college op onze vragen en zullen daarna beoordelen of we voor of tegen zijn.
1: Mevrouw Elgsma.
2: Ja, voorzitter, ik heb een aanvullende vraag aan meneer Van Duivenvoorde. Hoe ziet de VVD-fractie er tegenaan wanneer de gemeente het perceel verkoopt aan de woonboot-eigenaren? Want, dat is mijn vraag.
1: Meneer Van Duivenvoorde.
8: Nou, als daar goede afspraken over gemaakt zouden kunnen worden... dan zou dat wellicht helemaal best wel een optie kunnen zijn. Ik snap ook niet waarom dat niet eerder eigenlijk al is gedaan misschien. Maar ja, zou best een optie kunnen zijn. Maar we moeten wel eerst 1 uniform plan hebben voor eigenlijk dat hele gebied.
1: Mevrouw Drijfhout, ChristenUnie.
3: Ja, ik heb uw hele betoog gehoord en ik dacht, nou, dat is overduidelijk. Die gaan voorstemmen. Nou, misschien dat ze nog die kosten voor die schutting en die heg... dat wordt misschien nog een dingetje. En ik hoorde u aan het einde zeggen... en dan bepalen we dan wel of we voor of tegen stemmen. Op welke gronden zou u tegenstemmen? Is dat echt alleen die kosten of zit er dan nog iets anders in het voorstel? Want als u tegenstemt, dan gebeurt er helemaal ook weer niks.
1: Even duidelijk worden.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, ik denk de essentie is, we willen dit gewoon goed regelen. Hè? Dus we willen dit legaliseren op een manier dat zowel de bewoners als gemeente daar op een goede manier uitkomen. Maar we zitten dus nu ook in een situatie waarin heel veel bewoners zelf aangeven dat er een verkeersonveilige situatie is. Waarbij we dan op een gegeven moment ook wel kunnen zeggen van als dat zo nijpend is, ja, dan is wel de vraag of deze situatie op langere termijn houdbaar is. Hè? Misschien moet je dan bijvoorbeeld wel tot 1,50 meter vanaf de weg bijvoorbeeld besluiten. Dus ja, wij wachten eigenlijk eventjes de reactie van het college af op onze vragen als het gaat om verjaring, als het gaat om de juridische waarde van die andere vragen. En daarna gaan we beoordelen of we voor of tegen zijn. Dus dat doen we doorgaans heel vaak bij de politieke markt.
1: Ja, dank u wel. Dan kijk ik naar de deur en ik zie wethouder Smit verschijnen om een heleboel vragen te beantwoorden, waarvan er ook een aantal zeer technische bij zijn. Dus dan moeten we even kijken of dat allemaal beantwoord kan worden. Wethouder Smit, aan u het woord.
11: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ga in ieder geval een poging wagen om zoveel mogelijk punten te beantwoorden. Ik denk dat het de insprekers en het gesprek hier in de politieke markt wel goed beeld geeft van de verschillende belangen die spelen, maar ook van de verschillende afwegingen die zijn gemaakt. Het is algemeen bekend al jarenlang dat het op zijn minst ruimtelijk panologisch hier niet goed geregeld is. Hè? En ook qua huur van de gronden. Dus daarom werd het ook wel tijd om hier eens mee aan de slag te gaan. En ik proef daar ook wel breed steun voor. En die behoefte was er ook wel, tenminste wat ik uit de participatie heb begrepen, bij de woonschip-eigenaren. Die wilden dit ook wel graag een keer regelen, want dat biedt juist rechtszekerheid. Nou, tot zover waar we het bijzonder over eens zijn. Maar dan zie je wel die verschillende belangen die gaan spelen. Wat ons betreft ligt er nu een mooi voorstel, hè, waarbij we rechtszekerheid bieden na 50 jaar onzekerheid. Juist ook voor de eigenaren van woonschepen die weten waar ze zijn als ze hun woonschip verkopen. Maar we geven ook grenzen wat wel en niet kan. Net zoals dat voor ons allemaal geldt hier in de gemeente. Maar ook echt wel met oog voor de situatie die de afgelopen 50 jaar is ontstaan. Dat hebben we daar echt in meegenomen. Want ondanks alle goede bedoelingen die we van beide kanten hadden, zien we het startpunt, het uitgangspunt waarvan we naar deze situatie kijken, verschilt. Hè? Wij als gemeente zien daar gemeentegrond waar gebouwen op zijn geplaatst zonder vergunning, zonder toestemming van de gemeente en waar niet voor is betaald. Maar voor de woonschip-eigenaren is de huidige situatie zoals die nu is het uitgangspunt. En wij hebben ons best gedaan om daar zoveel mogelijk in tegemoet te komen. Om dichtbij te komen, maar wel met een goede evenwichtige toedeling van functies en locaties. Hè, om maar even een antwoord op mevrouw Elgersma al een beetje te geven. Op basis van ons beleid wegen we af wat daar wel en niet kan. En je probeert zoveel mogelijk mensen op een gelijke manier te behandelen. Niet alleen de woonschepen, maar ook u en ik zoals we in deze gemeente wonen. En wij denken dus dat we een heel eind bewogen hebben richting de wensen van de woonschip-eigenaren. Maar u heeft ook kunnen horen en lezen in de zienswijze dat dat niet helemaal is gelukt. Dus we zijn elkaar een eind genaderd, maar niet helemaal. En de VVD schetst het al mooi. Hè? We bieden rechtszekerheid, de mogelijkheid om de grond te huren. Legalisatie van een heel groot deel van het gebruik. Hè? Het is niet dat de gebouwen allemaal weg moeten. Er mag 25 vierkante meter aan bijgebouwen blijven staan. We bieden overgangstermijnen voor gebouwen die niet binnen die grenzen passen of die groter zijn. We hanteren niet 1,50 uit de weg, maar 1,30. We hanteren niet 1,5 tot 2 meter vanaf de waterkant om goed met onze gemeentelijke beschoeiingen aan de slag te gaan, maar 1 meter. En nou inderdaad, we bieden ook nog aan om de schuttingen te verwijderen en daar een nieuwe haag te planten. En daarom denk ik dat we als gemeente best ver zijn gegaan. En daar staan we ook echt achter. Omdat wij ook snappen dat de situatie die in de loop der jaren is ontstaan, ja, dat doet ook wat. En ik begrijp ook best als we hier, als u hiermee instemt, want het is aan u om die afweging te maken, dat dat op termijn voor die woonschip-eigenaren heus wel wat betekent. Want soms moet een huisje, een bijgebouw verwijderd worden of een beetje verplaatst worden. Maar daarom geven we wel een overgangstermijn van 10 jaar... of bij de verkoop van het schip. Dat even als algemene aftrap, voorzitter. En dan ga ik nu proberen om een heel aantal van de vragen te beantwoorden. Kan er sprake zijn van verjaring aan huurders? Hè? Nou, het meest simpele antwoord, meneer Van Duivenvoorde, is nee. Omdat huurders, het zegt het eigenlijk al, geen eigenaars zijn. En huurders kunnen nooit aanspraak maken op verjaring. Want je weet namelijk dat je geen eigenaar bent. Je bent huurder. En mensen betalen lichtgeld. Die huren ze voor het woonschip, die locatie, daar wordt lichtgeld voor betaald. Daar weet je ook dat het water waarin het schip ligt niet van jou is. Dat zou het ook wel heel raar zijn als de aangrenzende grond dan wel van jou is. Dus dat zijn wat ons betreft allerlei argumenten waarom hier geen sprake kan zijn van verjaring. Daarbij heeft de gemeente regelmatig aangegeven uiteindelijk huurovereenkomsten voor deze grond te willen sluiten. Woonschip-eigenaren hebben ook aangegeven dat ze de gronden graag willen kopen en ook daar blijkt wel uit dat ze wisten dat ze geen eigenaren waren. Dan het voortuin-achtertuin discussie. In de beheersverordening is niet aangegeven wat de voortuin is. En dan kijk je naar, naar de praktische invulling. Hè? Dus de praktische kenmerken. Waar is de brievenbus? Waar parkeer je de auto? Waar is de weg? Hoe loop je naar het woonschip toe? Waar is de voordeur? En dan kan er volgens mij maar één conclusie zijn, dat de voorkant is aan de kant van de weg. Dus dat is voorerfgebied. Maar mocht het alsnog achtererfgebied zijn, dan stond de beheersverordening alsnog geen bijgebouwen zonder vergunning toe. En er zijn geen vergunningen. Dus die gebouwen zijn ten alle tijde, staan daar zonder vergunning en in feite illegaal. Dan wat vragen van BGL. Heb ik staan. Even kijken. Over de beschoeiing, de staat van de beschoeiing. Het is een gemeentelijke beschoeiing. Dus of mensen in het verleden, dat hoorde ik nog van een andere partij, zelf aan die beschoeiing hebben, de beschoeiing hebben vertimmerd, dat kan. Maar het is onze beschoeiing. Wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Daar hadden we in 26 gelden voor gereserveerd. Maar omdat we het ook redelijk vonden om enige tijd te geven om de bouwwerken die dicht bij die beschoeiing staan naar achteren te verplaatsen, hebben we een overgangstermijn van 2029 gehanteerd voor de walkant. Dus de gemeente blijft verantwoordelijk voor die beschoeiing. Eens even kijken. Ja, die huurovereenkomst, dat is een traject dat na het omgevingsplan gaat spelen. Want het zou natuurlijk heel gek zijn om huurovereenkomsten te sluiten over bebouwing die daar illegaal staat. Dus het is wel belangrijk dat je het eerst planologisch goed regelt en dan het traject van die huurovereenkomsten aangaat. Dus dat gaan we hierna doen. En meneer Ruitenberg vroeg, geloof ik, goh, wat als iemand die huurovereenkomst nou niet wil tekenen? Ja, het is onze gemeentegrond. Dus ja, als je die huurovereenkomst uiteindelijk niet wil tekenen, dan betekent dat in het slechtste geval dat dan de bebouwing helemaal weg moet en dat er geen huurovereenkomst op gemeentelijke grond tot stand komt. Maar laten we hopen dat we niet zo ver komen dat we over dat soort zaken moeten hebben. Dan waren er een heel aantal vragen van D66. Nou, over verworven rechten, verjaring, daar heb ik net al wat van gezegd. Huurovereenkomsten heb ik ook al wat van gezegd. Hè. Dit ruimtelijke plan gaat over wat daar wel en niet mag. Dus 25 vierkante meter bebouwing binnen een bepaald bouwvlak. Het gaat nog niet over de huurovereenkomst. Nou, de beschoeiing heb ik ook al wat over gezegd. Dan vroeg u de etval, hè, de evenwichtige toedeling van functies aan locatie. Waar toets je dat dan aan? Nou, in de onderbouwing is dat uitgebreid beschreven. Hè. Die zit bij de stukken. Maar dat is feitelijk ons vastgestelde beleid, het provinciale beleid. Dus daar wordt aan getoetst. En op die manier wordt, net zoals voor heel veel plannen die we hier hebben en die vanavond langskomen, gekeken of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locatie. Dan had de lijst van Andel vragen over onteigening. En jullie zijn principieel, als het gaat om eigendomsrecht, nou, als u daar heel principieel in bent, het eigendom is van de gemeente. En dat is eigenlijk het belangrijkste antwoord op uw vraag. En ook over de terinzageleggingen. Het ligt 6 weken in totaal ter inzage. Dus het heeft tot goed in februari ter inzage gelegen.
6: Mevrouw Elsma, u had een vraag.
2: Ja, voorzitter. Sorry, de wethouder was al doorgegaan naar de volgende. Maar ik had nog een vraag gesteld over welk belang heeft de gemeente erbij om het niet aan de woonscheepeigenaars te verkopen?
6: Wethouder Smit.
11: Nou, wij moeten sowieso bij de walbeschoeiing, maar het belangrijkste is eigenlijk de ligplaats waar de mensen liggen, is ook gemeentelijk eigendom, gemeentelijke vaarweg. Dan zou het niet logisch zijn om de grond daarnaast te verkopen. Dus het is straks huur-huur. De plek waar de boot ligt, het woonschip en de plek waar de bijgebouwen staan, is allebei gemeentegrond.
6: Mevrouw Elgersma.
2: Maar liggen daar dan geen particuliere gronden aan gemeentelijke vaarwegen?
11: De woonschepen liggen in gemeentelijk water en de aansluitende grond is ook gemeentelijk eigendom. Dus dan is het logisch om zowel het woonschip als de grond daarnaast in eigendom van de gemeente te houden. Dat kan. Even kijken, dan waar was ik? Dan gaan we richting stem. Nou, de beschoeiing heb ik ook al wat van gezegd, hoe wij terugkijken op al die jaren uit 2001 en gesprekken die er zijn gevoerd. Nou, daar sluit ik aan bij wat sprekers hiervoor. Hè. We hebben het eindelijk een keer geregeld. We hebben eindelijk een keer doorgepakt dat hier echt een plan ligt, een ruimtelijk plan, waar ook goed naar gekeken is. En dan ga ik direct maar even naar het CDA. Degene die dit stuk heeft geschreven is een meester in de rechten, een advocaat die dit voor ons heeft gedaan. Dus dat is wel degelijk goed getoetst, meneer Schrijven. En daar mag u ook van uitgaan als wij u hier stukken voorleggen. En dat geldt ook voor de volgende plannen die u hier vandaag behandelt. En veel vragen over de vergunning die in het verleden zou zijn verleend. Uiteindelijk gaat dat allemaal over de ligplaatsvergunning. Dus de vergunning om het woonschip neer te leggen. Niet over de bijgebouwen. En er is wel eens in stukken gesproken over het inventariseren van legale en illegale gebouwen. Hè. Maar uiteindelijk is een inventarisatie nog heel wat anders dan een vergunning. Hè. En uiteindelijk is in de inventarisatie gebleken dat er eigenlijk geen vergunde bouwwerken staan. Dus alle gebouwen die er staan, staan daar zonder vergunning. En ja, dan wordt het wat juridisch. Hè. Dat gaf meneer Schrijver ook al aan en Forum gaf het eigenlijk ook aan. Het gaat over mensen. Tegelijkertijd moeten wij op deze zienswijze juridisch steekhoudend reageren. Want nou ja, je kan wel op je vingers natellen natuurlijk dat dit uiteindelijk bij de Raad van State belandt. En dan moet ook onze onderbouwing goed zijn, scherp zijn. En ook de reactie op de zienswijze moet zowel menselijk zijn als kloppend.
6: Mevrouw Elgersma.
2: Ja, voorzitter, daar sla ik toch wel even op aan. Dat komt misschien ook wel omdat ik jurist ben. Maar ik heb de wethouder een verhaal horen houden in antwoord op de vraag over verjaring. En toen begon de wethouder te zeggen dat het omdat hier een huurovereenkomst is. Maar volgens mij is er nu nog geen huurovereenkomst. De gronden worden gebruikt. En voor verjaring is het van belang of de gronden in bezit genomen zijn. En wat er daarna is gebeurd. Dus ik krijg hier geen steekhoudend verhaal van de wethouder. En hij zegt dat hij het belangrijk vindt dat er steekhoudende verhalen worden gegeven. Dus ik denk, ik zou dit toch graag wat verder onderbouwd willen zien. Of er inderdaad geen sprake is van verjaring.
11: Nou, ik heb geprobeerd om dat op een zo duidelijk menselijk mogelijke manier aan te geven. Maar dan verwijs ik u toch naar de reactienota 5.7 bij G. Waar ook de juridische onderbouwing van het deel verjaring is aangegeven. Dus dat is wel degelijk, is daarop ingegaan. Dus 5.7 reactienota punt G. Maar uiteindelijk voor het vaststellen van het omgevingsplan is het ook niet van belang wie de eigenaar is. De gemeente kan altijd regels stellen ten aanzien van het gebruik van de grond en de bouwmogelijkheden. Dus eigenlijk is het ook niet van belang of er sprake is van verjaring. Ik denk dat ik een heel aantal vragen heb beantwoord, voorzitter. Ik vermoed dat ik er ook een paar heb gemist, maar daar zal ik nu wel op gewezen worden.
6: Dat gaan we inderdaad dan even vragen. Of alle vragen zijn beantwoord of dat er iets is blijven liggen. Ik kijk meneer Stem, of meneer Holteman. Dan zeg ik hetzelfde als meneer Brussen. Dat is elke fout. Meneer Holteman van Stem.
12: Lastig. Geeft niks mevrouw Woldering voor deze keer, maar het is de fractiestem. U gaf net aan van het vastleggen van eerdere afspraken. Maar waarom, eigenlijk was het goede antwoord niet van de jaren. Maar waarom zijn de gemaakte afspraken van die trajecten niet of onvoldoende schriftelijk vastgelegd van al die jaren? Dat wordt nu wel misschien wel gedaan, maar al die jaren is dat niet gebeurd. Wat is daar de reden van? Dat is de eerste vraag.
6: Wethouder Smit?
11: Ja, u vraagt mij dan terug te blikken op periodes 2001, 2004. Hè. De uiteindelijke vastlegging van afspraken gebeurt in een vergunning. En die zijn niet boven tafel gekomen, ook niet vanuit de mensen van de woonschepen zelf, die ingaan op het gebruik van de wal en dan het toestaan van bouwwerken. Dus afspraken landen bij voorkeur dan in een vergunning en liever nog nu in een omgevingsplan. En we zijn blij dat we zover zijn dat die nu voor ligt.
6: Ja, meneer Holterman, was nog een vraag blijven liggen?
12: Ja, we hadden zeg maar voor de vergoeding voor de woonschipeigenaren. Dat wethouder kan toelichten wat de grondslag is voor de vergoeding die de woonschipeigenaren wordt gevraagd. Op basis van welke uitgangspunten en beleidskaders is deze vergoeding vastgesteld?
6: Wethouder Smit?
11: Nou, die is nog niet vastgesteld hè, voor het gebruik van de wal. Dat volgt hierna. Maar wij zullen daar, dus even mijn aanname, de grondprijzenbrief voor hanteren. En anders kijken we naar vergelijkbare situaties in onze gemeente of omliggende gemeenten. En zo bepalen we de prijs voor het gebruik van de wal.
6: Meneer Holterman?
12: Dan is mijn vraag, zeg maar, wat ik de feitenvraag dus had, die sluit daarbij aan. Kunt u dan bevestigen dat met deze vaststelling van dit omgevingsplan wordt gestreefd naar een eenduidige en gelijke behandeling van vergelijkbare situaties binnen de gemeente Steenwijkerland? En we denken specifiek, wat ik dus aangaf, aan de ontwerpen, soort beschoeiing, bergingen, verhardingen ten behoeve van de toegang en aanleg aanwezigheid van nusvoorzieningen. Want dat is elders in de gemeente ook en dat is door de gemeente betaald. Gebeurt dat dan nu aan de Cornelisgracht ook, dat de gemeente al deze voorzieningen dan betaalt? Krijgen wij daar nog een informatienota van? Of inlichting, zeg maar, wat de kosten daarvan zijn allemaal? En wat er gaat gebeuren? Bouw van een Lindense beschoeiing?
1: Wethouder Smit.
11: Ja, dat regelt dit omgevingsplan niet, hè, dus is het traject daarna. Maar ik hoor volgens mij uw oproep, om dit op dezelfde manier te behandelen. En daar zullen we mee aan de slag gaan. Maar dit plan wat vandaag, of wat nu wordt besproken en volgende week ter besluitvorming voor ligt, gaat over het omgevingsplan en nog niet over de lichtgelden, het gebruik van de wal en de euro's die daarbij horen.
1: Ja, kijk ik nog even naar die kant. Zijn er nog meer vragen blijven liggen? Zijn alle vragen beantwoord? Meneer Ruitenberg.
13: Ja, bedankt, voorzitter. We hebben het over gehad van bepaalde woonschepen liggen relatieve bestemming op. Hoe zit dat in elkaar en heeft dat nog gevolgen voor dit traject?
11: Ja, dat ziet weer op de lichtplaatsen. Hè. Daar gaat dit voorstel niet over. Dus ik heb daar ook niet helemaal inzicht in. Volgens mij klopt het wat u zegt, hè, dat een paar woonschepen de bestemming recreatie hebben. Destijds is volgens mij bij de beheersvordering het huidige gebruik vastgelegd. Maar dat is wel dat is hier vanavond niet wat voor ligt, want dit gaat over het gebruik van de wal. En uw vraag gaat volgens mij over de lichtplaats zelf.
1: Ja, kijk ik nog verder naar rechts. Zijn er nog meer vragen blijven liggen? Nee? Dan dank ik de wethouder voor de beantwoording van de vragen. En dan wil ik aan de insprekers gelegenheid geven om nog een korte reflectie te geven als daar behoefte aan is. En dan geef ik het eerst het woord aan de heer Van der Braken. Ik zie meneer Van der Braken niet. Hebt u nog behoefte aan om te reageren?
14: Ik wil het kort graag laten aan de heer Enkelbal.
1: Duidelijk. Mevrouw Van Erkelens. Ja, ik kan u niet zo goed verstaan als u van die kant iets probeert te zeggen. Mevrouw Van Erkelens, aan u het woord.
15: Ja, dank u wel. Mijn man heeft ooit een bouwvergunning aangevraagd voor de schuur op de wal. En de gemeente heeft toen gezegd, dat kan niet, want het is illegaal. Dus de bereidwilligheid van bewoners om het al jaren terug legaal af te handelen is altijd door de gemeente geweigerd, omdat men het afdeed als illegaal. Dus de bewoners worden nu verweten dat ze maar illegale gebouwtjes hebben neergezet. Maar als je dan bij de gemeente aankwam om een bouwvergunning aan te vragen, werd die geweigerd. Is pertinent. En dat vind ik toch een beetje krom.
1: Ja, dat is helder. Dank u wel, mevrouw Van Erkelens. Ga ik naar mevrouw Weidsma. Mevrouw Weidsma, hebt u nog behoefte om kort te reageren? Mevrouw Weidsma, nu is het woord.
16: Dank u wel. Ik wil nog even terugkomen op het verhaal beschoeiing. Want er wordt gezegd dat die door de gemeente aangelegd gaat worden of al aangelegd is. Wij hebben hem 10 jaar terug zelf aangelegd, zelf betaald. En wij willen gewoon het onderhoud ook zelf in eigen handen houden. Dat wilde ik nog even aangeven. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Weidsma. Nou, ga ik naar meneer Balvers.

0: Ja.
1: Ik wil graag even reageren op wat meneer Brus aangaf. We worden daar de rechter doorgestuurd. Dat was wel erg makkelijk. En net hoorde ik van Melvin Smit eigenlijk ook van... Nou, we hebben het zorgvuldig gekeken, gewogen. En nou, nu eisen eigenlijk alleen nog een gang naar de rechter. Nou, dat vind ik ook wel erg makkelijk. Want het, af en toe denk ik van... Nou, jullie als gemeente mogen het ook gewoon wat beter motiveren. En als je gaat kijken in de reactienota... wordt er ook cherrypicking toegepast. Hè? Dus de ene keer gaat het over de ene kant... en dan gaat het weer over de andere kant en praat... Ja, jezelf eigenlijk tegen. Dat vind ik eigenlijk wel slecht. En er wordt in de vergunning van 2014 gesproken dat er zaken nodig zijn op de wal die het wonen op het water noodzakelijk maken. En als we dan kijken naar de werven, waar we elke keer als referentie mee worden vergeleken, daar zijn wel degelijk schuurtjes geplaatst door de gemeente. Nou, daarmee erkent eigenlijk de gemeente toch ook dat wij wel degelijk dergelijke voorzieningen nodig hebben om wonen op het water mogelijk te maken. Maar de werven worden toegestaan, wordt het zelfs door de gemeente gedaan. Joke geeft het aan. Wij hebben het ook geprobeerd, hè, gevraagd van kunnen we een vergunning aanvragen? Nee, dat kan niet. En nu wordt het gezegd als zijnde illegaal. Ja, dat is wel een beetje gek. En er wordt ingesproken ook in de reactienota over dat er zorgvuldige inmetingen hebben plaatsgevonden. Nou, en dat is gewoon feitelijk op een aantal punten onjuist. Dus ja, maar we worden naar de rechter gestuurd, dus gaan we daar wel uitvechten. Maar ik vind het wel een zwak debat. Meneer Duivenvoorde, in hoeverre is er sprake van verjaring, vroeg u? Nou, de wethouder Scheringa heeft in december dit jaar aangegeven... toen het over de verhoging van het licht...

0: natuurlijk zichtbaar als mensen achter zo'n pilaar zitten. Maar het is ook wel belangrijk dat hij er staat, denk ik. Anders dan krijgen we een ander probleem. Meneer Huismans, aan u het woord.
1: Er wordt gesproken over dat de woonschepen er liggen van af 1960. Nou, er liggen er wel een stuk of wat vanaf 1960. En de Zwaaikom, misschien die vijf die ze liggen, die zullen er misschien vanaf 1960 liggen. Maar aan de Rietlanden, toen zij naar het Wasslaag naar school gingen, toen lagen er maar een stuk of vijf, hooguit zes. Dus ik bedoel maar, die sprake gaat ook niet op. Ik bedoel maar dat de woonschepen er al liggen vanaf de jaren 60. Ja, een stuk of wat, maar niet allemaal. Er liggen er nu 12 en toen lagen er misschien een stuk of 5, 6. Toen in, nou ja, 66, 67. Dus dat ik bedoel maar, ze kunnen wel praten van... de woonschepen liggen er al vanaf de jaren 60. Is niet waar. En dat wou ik nog even kwijt.
0: Dank u wel, meneer Huismans. Dan komen wij tot een afronding van dit agendapunt. En ik denk dat mijn conclusie juist is dat dit als bespreekstuk naar de raad gaat. anders dan val ik van mijn stoel van verbazing, zou ik haast zeggen. Maar ja, is dat een juiste concludering? Dan gaat dit volgende week als bespreekstuk naar de raadsvergadering. Ik wil nu even heel even kort pauzeren, want ik denk dat er misschien nog wat gewisseld moet worden aan tafel. Dan kunnen we eventjes of de benen strekken of wat dan ook. Gaan we over een paar minuten weer verder.

0: Wij gaan weer verder met agenda punt 5.2. Dat is het gewijzigd TAM-omgevingsplan Schaarweg 22 te Sint-Jans Klooster. Ik even mijn goede papiertje erbij bijpakken. Aan de Schaarweg 22 te Sint-Jans Klooster is een agrarisch bedrijf gevestigd. Dit bedrijf gaat stoppen. Het bestaande erf aan de Schaarweg 22 wordt getransformeerd tot een woonerf. Op het aangrenzende perceel ten zuiden van het erf worden 22 nieuwe woningen gerealiseerd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met reactienota op de zienswijzen en in te stemmen met een nota van wijzigingen en vervolgens het gewijzigde TAM-omgevingsplan vast te stellen en vervolgens ter inzage te leggen. Ik kijk even rond. Ja, heeft iedereen weer een plekje gevonden? Dan geef ik het woord aan de heer Lohman van de VVD.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi plan voor Sint-Jans Klooster. En laat ook maar weer zien dat huisbouw is veel meer dan alleen stenen stapelen. Dit geeft perspectief aan het dorp. Hè? Het geeft perspectief en toekomst aan degene die daar straks gaat wonen. We kunnen weer 23 woningen bouwen. Een mooi initiatief. Agrarisch erf die omgebouwd wordt. Die dicht bij het dorp ligt. Wat woningbouw wordt. Dus al bij al een goed plan. Wordt ook al lang om gevraagd. Hè? Sint-Jans Klooster hebben ook al iets gehad. En dit is al een mooie vervolgstap. Ik denk ook niet dat we er dan nog zijn. Hopelijk komt dan ook straks Molenkampen ook dichtbij. Hè? 2029, zoals in de stukken staat. Mooie vooruitzichten. En wat ons betreft, mits we geen andere inzichten vanavond opdoen, is dit voor ons volgende week een hamerstuk.
0: Dank u wel, meneer Lohman. Ga ik naar meneer Van Beekhuizen, CDA.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, mooi dat er gebouwd kan worden in Sint-Jans Klooster. Daar zijn we aan toe. Er is een grote vraag naar goed betaalbare woningen. En vooral voor de jeugd. En door gronden hiervoor beschikbaar te stellen, wordt er een stap in die richting gemaakt. Het CDA wil zich ook zeker sterk maken voor woningbouw in Sint-Jans Klooster. Ten aanzien van dit plan is er toch nog de nodige onzekerheid. De projectontwikkelaar en de initiatiefnemer zijn nog niet helemaal in staat gebleken om de zorgen uit de buurt daar weg te nemen. Uit de zienswijzes blijkt het nodige ongenoegen. En ook uit het handelen van de initiatiefnemer blijkt dat er nog niet echt consensusgericht is. Het CDA maakt zich dan ook zorgen over het vervolg van dit proces. Als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, kan er spoedig gebouwd worden. Zoals de zaken er nu voor liggen, kan er ook nog het bezwaar gemaakt worden. En dan kan het nog lang duren voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Graag vernemen we van de wethouder wat de inschatting is, wanneer er dan gebouwd gaat worden en hoe het vervolgtraject gaat lopen. En ook wat de inschatting is ten aanzien van procedures. Daarbij ook graag nog een uitspraak ten aanzien van belemmeringen vanuit natuurvergunning om de verwachtingen nog wat te managen. Daarnaast blijkt ook dat er ook nog wat meer rekening gehouden kan worden.
0: De interruptie van de heer Lohman.
1: Ja, dank u wel. Ik sloeg even aan op die zienswijze die wij ook gezien hebben. Hij heeft ook het belang voor die woningbouw en schetst ook het grotere belang. Hè. Dus dat geeft voor ons de doorslag. Maar wellicht heb ik in de zienswijze iets gemist wat dan ook echt steekhoudend is. En misschien kunt u dat aangeven, dat u zegt van dat zijn echt zienswijzes, daar maken we ons zorgen over. Dat vinden we echt dat opgelost moet worden. Waar ook dit misschien een belemmering is voor dit plan. Want wij hadden hem zo direct niet gezien, dus wellicht kunt u ons helpen.
0: Ja, meneer Van Beekhuizen.
2: Inderdaad. Die zienswijzes, die zijn in de basis prima weerlegd door de uitleg als reactie op die zienswijzes. Maar het zit mij meer in de gang van zaken daaromheen. Dat ik me zorgen maak over het feit dat je, ondanks dat je wel of geen gelijk hebt met je zienswijze, dat je daar best nog wel bezwaar op kunt maken en een procedure kunt starten ten aanzien van de vergunningverlening, zeg maar. Daar zit meer de zorg dan dat ik nu heel specifiek kan zeggen, dit punt daar gaat het volledig mis, zeg maar. De heer Lohman denkt nog even na. Dat geeft mij de ruimte om verder te gaan met het verhaal.
0: Ja, meneer Lohman, u hebt toch nog een vraag aan de heer Van Beekhuizen?
1: Nou, wat eigenlijk gaf de heer Van Beekhuis niet helemaal antwoord. Dat zegt u zelf ook. Uiteindelijk moet het natuurlijk wel juridisch houdbaar zijn. En vandaar dat ik ook die vraag stel. Van welk belang wegen wij het zwaarst? Nou, wij zeggen echt, die woningen moeten er komen. We hebben niet iets gezien wat dat echt in de weg staat. Maar daarom voeren we natuurlijk ook deze discussie. Misschien hebben wij iets gemist. Maar ik hoor daar nog niet echt een antwoord op.
0: Meneer Van Beekhuizen.
2: Ja, dank u wel. Nee, maar dat is prima deze aanvulling. Wij vinden elkaar hier. Dat denk ik ook. De zorg zit meer in de tijd die het nodig heeft. En dat wordt gevoed, zeg maar, vanuit de zienswijzes. Dus daar maken we ons zorgen over. In die zin. Ik zie dat de heer Lohman daarmee...
0: Gaat u verder met uw bijdrage, precies. Meneer Van Beekhuizen.
2: Waar we in dit verhaal nog wel als CDA nog wel verder naartoe willen... is dat er rekening gehouden wordt met de wens van de bevolking... om vooral in eigen beheer te kunnen bouwen. Jongeren in Sint-Jansklooster willen graag in eigen beheer woningen bouwen... om zo de kosten laag te houden. Woningen zijn tenslotte van rekening al duur genoeg. Doordat het plan uit handen is gegeven aan een projectontwikkelaar... Wordt het lastig om dit eigen initiatief te stimuleren... of hier invulling aan te geven. En daarom is het volgens de CDA om naast dit projectplan... ook is het enorm van belang om haast te maken... met de ontwikkeling van Molenkampen 4... Door dit gebied te ontwikkelen kan er veel meer invulling worden gegeven... aan de daadwerkelijke behoeften van de jeugd in Sint-Jansklooster... om zelf te gaan bouwen en niet afhankelijk te zijn... van de eisen en kosten van een projectontwikkelaar. Graag vernemen we nog van de wethouder wat volgens hem de mogelijkheden zijn... om hier versneld aan het werk te gaan... kijkend naar kosten, vergunningverlening... en het beschikbaar maken van Molenkampen 4. We zouden graag in ieder geval een deel daarvan gelijk op laten trekken. Tot zover onze bijdrage.
0: Ja, dank u wel, meneer Van Beekhuizen. Mevrouw Muizelaar, CPB.
3: Dank u wel, voorzitter. Ook de CPB vindt het mooi dat er door een particulier initiatief... 23 woningen bij gaan komen. Broodnodig, aangezien er volgens onderzoek in Sint-Jansklooster... vraag is van 40 tot 60 koopwoningen. Zelf ben ik ook naar de inloopbijeenkomst geweest... waar de plannen te zien waren. En dat werd druk bezocht en de tekeningen zagen goed uit. Wij zijn positief en zien de voordelen van het plan. En over Molenkampen 4, daar zou in de nabije toekomst natuurlijk ook voldoende woningen te bouwen zijn in Sint-Jansklooster. Wij vragen ons ook af hoe de stand van zaken daar is. Wellicht kan de wethouder een tipje van de sluier houden. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Muizelaar. Meneer De Vries, D66.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Een hartstikke mooi voorstel om wanneer bebouwing leeg komt te staan... dat je dat vervolgens vormgeeft tot meerdere woningen, huizen... zodat we in ieder geval weer plekken hebben om te wonen. En als je nou kijkt naar dit voorbeeld... en we kunnen dat uitrollen in het hele gebied... Op plekken waar de agrarische bebouwing leeg komt te staan... ja, dan maken we ontzettend veel mogelijk... terwijl we toch nog ons landschap koesteren... Waarbij we zorgen dat het mooi inpasbaar is... en dat het niet in één keer heel stedelijk wordt. Dus ik hoop dat we dit meer zullen zien... en dat vol kunnen houden in het gebied... En wat aanvullend heel mooi is aan het geheel... is dat je natuurlijk ook de boswallen eromheen hebt. Dus al met al ga je van kaal gras en schuren... ga je in één keer door naar bossages en meer biodiversiteit. Dus dit is een heel mooie winstontwikkeling... zodat er snel gebouwd wordt en dat er weer wat gerealiseerd kan worden. Ja, en ik kan natuurlijk aangeven...
0: Meneer Van Beekhuizen heeft een vraag aan u, meneer De Vries.
4: Nou, zegt u het.
2: Ja, ik ben er. Ja, sorry. Ja, ik ben toch even getriggerd. Ik vind het heel bijzonder. Op zich een mooi verhaal. Hè. Verder niks aan te merken. Maar u stelt dus op het moment dat je meer gaat bouwen... meer woningen gaat stellen... krijg je ook meer biodiversiteit. Ik vind het een hele bijzondere.
4: Wanneer we een stuk gras hebben... en we hebben daar een schuur naast staan... en we veranderen dat naar wat woningen waar bomen omheen staan... met wateropvang en sloten, dan komt er meer biodiversiteit. Ik hoop dat het zo in Jip en Janneke duidelijk is, meneer Van Beekhuizen. Dus ja, dat zijn mooie ontwikkelingen. En Molenkaarten 4, we hopen dat het natuurlijk snel komt als de rest... want dat geeft nog meer kansen voor Sint-Jansklooster. En ik denk dat het hier wel duidelijk is. En hoop dat we wat ons betreft volgende week goed allemaal kunnen instemmen.
0: Dank u wel, meneer De Vries. Dan gaan we naar meneer Voogd van de ChristenUnie voor zijn maiden speech. Dat is de eerste keer dat u hier in deze zaal het woord gaat voeren. Aan u het woord.
5: Klopt. Dank u wel. Voorzitter, de ChristenUnie is een voorstander van het voorgestelde plan. We juichen het toe dat er meer woningen beschikbaar komen in Sint-Jansklooster. Met name voor starters is de vraag naar betaalbare nieuwbouw behoorlijk. We zijn dan ook blij dat een groot deel van de te bouwen woningen aangemerkt worden als betaalbare koop. Ook voor andere categorieën wordt er gebouwd. Dat vindt de ChristenUnie belangrijk, want we willen genoeg woningen voor verschillende generaties, voor jong en oud. Het is daarom positief dat met dit plan het woningaanbod in Sint-Jansklooster met 23 huizen in verschillende soorten en maten wordt vergroot. Er wordt daarbij voorzien in een prettige groene leefomgeving, aangepast aan het huidige landschap. Ook dat vinden wij positief. Want voor de ChristenUnie is wonen meer dan een huis hebben. Bovendien vinden wij natuurinclusief inrichten van woonwijken van groot belang. Ten slotte, voorzitter, zijn we gunstig gestemd over de winst op gebied van duurzaamheid. Het plan is goed voor de biodiversiteit en reduceert stikstof. Zo kunnen ook onze toekomstige generaties leven in een gezonde leefomgeving. Derhalve zien wij deze wijziging in het omgevingsplan in het algemeen belang van de inwoners van Sint-Jansklooster. Kortom, de ChristenUnie ziet vooral voordelen in het voorliggende omgevingsplan.
0: Ja, dank u wel, meneer Vogt. De kop is eraf en hartstikke mooi binnen de tijd. Compliment. Dan gaan we naar Forum voor Democratie. Nog een debutant, zou ik zeggen. Meneer Boot, ook voor uw maiden speech.
6: Zeker, dank u wel. Voorzitter, Forum voor Democratie is positief over de bouw van 23 woningen in Sint-Jansklooster. Er is woningbehoefte bij de inwoners en dit voorstel voorziet daarin. Bovendien loopt de gemeente volgens het voorstel geen financieel risico. Tegelijk past hierbij wel de plicht om zorgvuldig te kijken naar de uitvoerbaarheid en de onderbouwing van het plan. Allereerst het water. Uit de stukken begrijpen wij dat het waterhuishoudkundig plan is aangepast na overleg met het waterschap. Dat geeft op papier vertrouwen en theoretisch lijkt de gekozen aanpak daarmee verdedigbaar. Tegelijkertijd leert de praktijk dat juist bij dit soort oplossingen de uiteindelijke werking pas echt blijkt in de uitvoering en in de jaren daarna. Zeker waar waterafvoer, infiltratie en beheer samenkomen. Kan iets wat in de berekening sluitend lijkt in de praktijk toch kwetsbaar blijken. Bijvoorbeeld bij piekbuien, we zien het ook buiten deze week, veranderende grondwaterstanden of tekortschietend onderhoud. Daarom horen wij graag van het college hoe wordt geborgd dat eventuele toekomstige knelpunten tijdig worden gesignaleerd en opgevangen. Ook zijn er zienswijzen ingediend die laten zien dat omwonenden kritisch hebben meegekeken naar onder meer leefklimaat, alternatieven en verkeersveiligheid. Dat is op zichzelf begrijpelijk en hoort ook bij een zorgvuldige procedure. Wij constateren dat de gemeente deze zienswijze gemotiveerd heeft beantwoord en dat op basis van de stukken niet direct blijkt dat hier nog wezenlijke punten open zijn blijven liggen. Voor onze fractie lijkt het er daarom op dat deze bezwaren door de gemeente serieus zijn afgehandeld en afdoende zijn afgehandeld. Voorzitter, Forum voor Democratie steunt deze woningbouw. Voor onze fractie resteert daarom alleen nog de genoemde vraag over de waterhuishouding. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Boot. Ook voor u is de kop eraf en ook keurig binnen de tijd. Nou, als we het allemaal zo blijven doen, dan komt het helemaal goed. Dan ga ik nu naar GroenLinks Partij van de Arbeid, mevrouw Welvaart.
7: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn aan de Schaarweg gaan kijken en kunnen niet anders zeggen dan dat de plannen voor de 23 nieuwe woningen voor ons als een heel mooi straatje erbij uitzien. Voor de woningen blijft nog een stuk weiland, waardoor de afstand tot de bewoners die zienswijze indienden behoorlijk blijft. En wanneer je naar het grotere geheel kijkt, kleven er veel voordelen aan dit plan. Allereerst een enorme reductie van de 95% stikstofuitstoot. Daarnaast draagt het plan bij aan de lokale woonbehoefte met in dit geval een aanbod dat varieert van 14 rijtjeswoningen tot één vrijstaande woning. Zowel de extra woning op het erf van de huidige boerderij als de 22 ten zuiden daarvan te bouwen woningen worden goed landschappelijk ingepast. Er worden geen nadelige gevolgen verwacht voor het milieu of de waterhuishouding. En doordat de hindercontuur wordt verwijderd omdat het agrarisch bedrijf stopt, hoeft er minder afstand gehouden te worden wat betreft de op termijn te bouwen woningen in Molenkampen 4. Er zijn voor de gemeente geen financiële risico's door de gesloten anterieure overeenkomst, en het plan wordt, met uitzondering van de twee indieners van de zienswijze, door de hele omgeving goed ontvangen. Kortom, we vinden dit een mooi plan wat past in deze kern en op deze locatie, en zullen er dus zeker mee instemmen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welvaart. Gaan we naar meneer Holtereman van Stem.
8: Ja, voorzitter, dank u wel. We kunnen kort zijn. We zijn heel blij dat dit plan nu rond is. Dat een agrarische ondernemer dit heeft voor elkaar gekregen met een projectontwikkelaar. Het is een heel mooi plan. Er zijn 23 woningen en er komen dus extra. En we zeggen, dus de schop kan niet snel genoeg de grond in.
0: Dank u wel, meneer Holtereman. Meneer Van Andel, van lijst Van Andel.
9: Dank voorzitter. Ook wij kunnen, hoeven het niet heel lang te duren. Lijst Van Andel vindt het ook een goed initiatief dat wordt gebouwd door ons Sint-Jansklooster. Aangezien de woningnood groot is, begrijpen wij ook het woonagenda. Er zijn natuurlijk ook starterswoningen al eerder gerealiseerd in Sint-Jansklooster. Dus ook goed dat dit doorgaat. We hebben nog wel een kleine zorg over de uitvoerbaarheid. Van onze eigen inwoners. Want in de eerste zienswijze wordt wel gewezen op een verwachte vraagprijs van circa €390.000. Nou, er wordt ook wel bijgezegd dat is onbetaalbaar voor lokale starters en middeninkomens. Kunnen we wel in mee. Maar Lijst Van Andel wil dus ook wel kijken dat iedereen de kans krijgt om ook rond of in een eigen woonplaats te kunnen blijven wonen. Het college heeft natuurlijk al een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten. Maar is het college ook voornemens bijvoorbeeld harde afspraken of sturingsinstrumenten in te zetten om ervoor te zorgen dat deze 23 woningen, waaronder de rijwoningen, ook bij onze eigen inwoners terechtkomen? Of is Molenkamp misschien volgens het college daar eerder voor bedoeld? Dat is daarmee eigenlijk onze enige vraag. Want we zijn hier positief over gestemd al wel. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Van Andel. En dan gaan wij tot slot naar meneer Daan van BGL.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook BGL is natuurlijk hartstikke positief over als een agrarisch bedrijf stopt en daar 23 woningen komen in een hele groene omgeving, zoals meneer De Vries al zei. En in zo'n groene omgeving is ook groen gras en dat is bijna allemaal voor mijn voeten weggemaaid. Dus wat ons betreft, het is het gewoon een hamerstuk voor BGL. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Daan. Ik denk even, waar gaan we heen met groen gras? Hebben we ook andere kleuren gras? Dan kijken we even of wethouder Smit deze kant op kan komen. Want er zijn, er zijn niet heel veel vragen gesteld, maar toch nog wel een paar. Onder andere over de Molenkampen. Dat staat eigenlijk niet op de agenda vanavond. Maar misschien kan de wethouder daar toch wel iets over zeggen. Wethouder Smit, aan u het woord.
11: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor het enthousiasme voor dit mooie plan. Dat delen we dan met elkaar. Het is weer een mooie stap voor de woningbouw in Sint-Jansklooster. En naar dat wetland wonen na tientallen jaren een stuk grondbraak heeft laten liggen. Daar zijn 20 woningen gebouwd, zowel huur, sociale huur als koop. En die zijn allemaal gegaan naar mensen uit Sint-Jansklooster. Zowel koop als de sociale huurwoningen. Dus dat was een mooie stap. Die zijn vorig jaar opgeleverd. En nu deze 23 woningen. En nog weer het perspectief op Molenkampen 4... waar we ook zeker 50 tot 60 woningen minimaal kwijt kunnen. Dus er is voldoende perspectief voor Sint-Jansklooster voor de komende jaren. Met deze ontwikkeling worden niet alleen woningen toegevoegd. Het erf wordt mooier gemaakt, biodiversiteit wordt ruimte voor geboden. Maar ook belangrijk, de stangcirkel wordt weggenomen. Mevrouw Welvaart die had dat goed gezien. En daardoor wordt Molenkampen beter te ontwikkelen en kunnen we daar ook meer woningen kwijt en kunnen we beter met die woningen schuiven. Dus door het beëindigen van die stangcirkel van die boerderij kunnen we Molenkampen ook beter ontwikkelen. Dan de natuurvergunning, die is er nog niet, hè, maar hier wordt 95% gereduceerd. Dus dit voldoet aan alle voorwaarden waardoor andere stoppende agrariërs ook die vergunning krijgen. Dus daar hebben wij alle vertrouwen in. Alleen de provincie die verleent die vergunning. Dus hier wordt 95% stikstof gereduceerd. Dan D66, die zegt, ja, dit is fantastisch. Hè, laten we dit bij alle vrijkomende agrarische erven doen. Nou, dat is misschien iets te ambitieus. Want daar hebben we ons VAP-beleid voor. En daar staat wat je per erf mag en qua afstand tot de kernen. Maar deze is wel wat uniek, want dit ligt dicht tegen de kern aan. Stijf tegen de kern aan. En het te ontwikkelen gebied. Dus daarom hebben we de provincie dit wel voor elkaar gekregen, dat hier ook wel wat extra's kan. Juist ook omdat die behoefte in Sint-Jansklooster er is. Dan eventjes voor de lijst van Andel. Hè. Zoals ik net al aangaf, zijn die 20 woningen in de kern van Sint-Jansklooster allemaal naar mensen uit Sint-Jansklooster gegaan. Als wij gronden uitgeven, mogen we geen voorrang verlenen. Maar het voordeel hiervan, wij geven de gronden niet uit, maar een ontwikkelaar. En ik kan me heel goed voorstellen dat die ook een voorkeur heeft dat die woningen gaan naar mensen uit de buurt. Maar die gaan daar zelf over en wij niet. Maar wij zouden dat niet mogen doen als wij die gronden verkopen. Dan Molenkamp. Nou, daar hebben we een paar jaar geleden goede discussies over gevoerd. Daar lag een pachtovereenkomst, een eeuwigdurende pachtovereenkomst op. Die heeft u in december beëindigd, dus dat is weg. Er lag nog wel een nabetalingsverplichting op, die ligt er nog. En die is tot 2029. Dus wij kunnen beginnen met de planvoorbereiding. Nu we Roskam of dit erf verder hebben geholpen, kunnen we starten met de planvoorbereiding, zodat u in 2029 het omgevingsplan vast kan stellen. Doen we dat voor die tijd, geldt er een nabetalingsverplichting. Doen we dat na die tijd, is die eraf. En dat komt dan ook weer ten gunste aan aan de verkoop van de gronden en de prijzen daarvoor. Dus al met al veel perspectief volgens mij voor Sint-Jansklooster. Nog een vraag van Forum over water en hoe wij daarop toezien.
0: Ik zie een interruptie van meneer Lohman.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Even voor de duidelijkheid en misschien ook even voor de verheldering. Hoe groot is die nabetaling daar op die molenkamp? Weet u dat?
0: Met Ole Smit, ja.
11: Ik wacht keurig op u.
0: Ja.
11: Daar hebben we een paar jaar geleden uitgebreid over gewisseld. Ik heb dat niet meer helemaal gezegd. Het gaat om tonnen. Dat ging ook echt over serieus geld. Maar daar heeft u in december geld voor beschikbaar gesteld. Dus volgens mij volgt het elkaar ook mooi op. Hè. Als we nu allebei in de markt zouden zetten. Ja, het is ook mooi als de woningzoekende van over een paar jaar nog aanbod hebben. Dus ik denk dat het elkaar Wetland, dit erf, Molenkampen, heel mooi opvolgde voor Sint-Jansklooster. Ik was bezig met de beantwoording, voorzitter, van Forum over het waterplan en hoe daarop toegezien wordt. Voor het deel rondom die woningen nemen wij dat over als gemeente, het openbaar gebied. Wij zijn daarmee ook toezichthouder. Dus wij zullen toezien dat wat daar afgesproken wordt, voordat wij het overnemen, dat ook klopt met wat we af hebben gesproken en hoe dat berekend is. En wij volgen daarbij de LIOR, de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. En dat is gemeentelijk beleid. En daar toetsen we het ook aan. Dat was de beantwoording, voorzitter.
0: Ik zie dat meneer Van Beekhuizen zijn hand opsteekt. Dus daar is vast iets blijven liggen. Meneer Van Beekhuizen.
2: Nou ja, ook dank u wel. Inderdaad, ook naar aanleiding van de discussie over molenkampen en wat het kost en hoe het werkt. Dat staat natuurlijk los van het raadsvoorstel wat hier ligt. Maar zou het ook mogelijk zijn om in beeld te krijgen nog, gewoon dat het afzonderlijk naar de raad wordt gestuurd, dat de kosten die ermee gemoeid zijn, dat we dat in beeld krijgen om die molenkampen toch vrij te krijgen. Ook in verhouding met de afweging met stijgende kosten en een afweging die je maakt om ook op langere termijn een of dat zinvol is om dat nu te doen, of in 29, zeg maar.
0: Dat ligt eigenlijk nu niet voor. Dat zei u zelf al, dat het niet voor ligt. Maar misschien kan de wethouder daar wel even kort op reageren. Want in december hebben we daar inderdaad een besluit over genomen. Volgens mij stonden daar wel bedragen bij.
11: Ik ga er toch even, ja, als u het goed vindt, ga ik er toch even kort op in. Want ik bedacht me ook dat ik niet op de indieners van de zienswijze ben ingegaan. Dus dat doe ik ook even. Er zaten bedragen in het raadsvoorstel, maar dat was voor de ontbinding van de eeuwigdurende pacht. Dat was één. En daarnaast zat er een nabetaling op. Daar hebben we een paar jaar geleden uitgebreid over gesproken. Ik kan dat kunnen we weer inzichtelijk maken. Natuurlijk, wat die nabetaling is. Alsnog zou ik er dan niet voorstellen, zal ik maar eerlijk zeggen, omdat we juist in die fasering zitten. En dan gaat er wel gemeenschapsgeld naartoe, terwijl je het plan misschien 1 of 2 jaar naar voren haalt. Maar goed, dat is een afweging die uiteindelijk bij u ligt. Dus wij zullen dat inzichtelijk maken wat die nabetaling nog is. Dan wat betreft de zienswijze. Ik weet dat de initiatiefnemer op zijn minst met 1 van die indieners van de zienswijze in gesprek is. Dat volg ik niet. Hè. Dus dat is aan de initiatiefnemer om dat met de indiener van de zienswijze te doen. Beroep kan altijd bij de Raad van State. Dat staat mensen vrij. Ik zie daar onvoldoende aanleiding voor, maar mensen mogen dat altijd doen. En ik hoop natuurlijk dat de initiatiefnemer en de indiener van de zienswijze elkaar wellicht kunnen vinden op nog een punt. Maar dat staat wat mij betreft los van het vaststellen van dit plan. Want er is geen grond om op basis van die zienswijze het plan aan te passen wat ons betreft.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kijk even of wethouder, sorry. Zijn alle vragen beantwoord? Ja, dat is wel, de wethouder gaat er al vandoor. En het is u gelukt, meneer Van Beekhuizen, om een toezegging te krijgen over iets wat niet op de agenda staat. Dus dat is best knap, laten we maar zeggen. De wethouder heeft toegezegd dat hij inzichtelijk gaat maken hoe het zit met de nabetaling en het vooruithalen van het plan de Molenkampen. Ja? Dan gaat dit stuk volgende week naar de agenda voor de raadsvergadering, als hamerstuk of als bespreekstuk. Hamerstuk? Ja? Hamerstuk. Dan gaan wij verder naar... Ik ben wel een beetje in de war met die agenda, zo hoe dat helemaal zo andersom hebben gedaan. Dan gaan we naar de aankoop van de Stationsstraat 4244 in Steenwijk. In de stille verkoop wordt sinds kort een bedrijfslocatie bestaande uit een bedrijfswoning en diverse bijgebouwen aangeboden. Het geheel ligt op een perceel van 1792 vierkante meter. Locatie Stationsstraat 4244 te Steenwijk. Betreft een voormalige steenhouwerij met bedrijfswoning, deels aangewezen als karakteristiek. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bedrag beschikbaar te stellen van €700.000 voor de aankoop van de bedrijfswoning en de bijbehorende bedrijfsgebouwen en de koopovereenkomst met de eigenaar van de bedrijfslocatie voor de aankoop te sluiten, met daaraan verbonden ontbindende voorwaarden voor een bodemonderzoek en goedkeuring door college en raad daarin opgenomen. Ik zie dat er nog weer wat van plek gewisseld worden. We krijgen nog wat meer debutanten, zeg ik dan maar even, aan tafel. Als iedereen zit, dan gaan wij beginnen. En dan geef ik het eerste het woord aan mevrouw Hilbink van het CDA.
12: Dank u wel, voorzitter. Dank aan het college voor dit voorstel. Het CDA kan zich vinden in de aankoop van Stationsstraat 4244... en ziet dit als een logische en verstandige stap. Dit voorstel sluit aan bij een eerder door onze fractie ingediende motie over inbreiding en herontwikkeling van vrijkomende locaties, met name rondom het schoolterrein. Het is positief dat het college deze lijn nu concreet oppakt. Het pand van de buurman is slechts 1 keer te koop. We hebben hier te maken met een locatie die vanwege de nabijheid van het spoor en de daarmee gepaardgaande geluidsoverlast niet eenvoudig breed inzetbaar is. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente hier regie neemt en vooruitkijkt. Daarnaast zien wij de samenhang met het naastgelegen schoolgebouw dat vrijkomt zodra de unielocatie gerealiseerd is. Door nu te handelen ontstaat de mogelijkheid om deze locaties in samenhang te ontwikkelen. Voorzitter, het CDA vindt het belangrijk dat deze kans benut wordt om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte, de leefomgeving te versterken en de passende woningbouw te realiseren binnen een bestaand gebied in de combinatie met het vrijkomende gebied van de school. Wij ondersteunen daarom het voorstel en kijken uit naar een verdere uitwerking. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Hilbink. Ga ik naar meneer Holterman van Stem.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de behandeling van het voorstel voor de aankoop van de Stationsstraat 4244 was voor onze fractie enigszins verrast. Wij begrijpen dat deze aankoop mogelijk onderdeel uitmaakt van de toekomstige gebiedsontwikkeling rondom de voormalige LTS-locatie. Naar aanleiding van het voorstel hebben wij toch nog een aantal vragen voor de wethouder. Kan de wethouder nader toelichten wat de concrete plannen en ambities zijn voor de herontwikkeling van de voormalige LTS-locatie? In de stukken wordt gesproken over verdere uitwerking binnen een gebiedsontwikkeling. Maar wat is op dit moment de beoogde richting en doelstelling van het college? In de kanttekening wordt gewezen op mogelijke risico's, waaronder bodemverontreiniging. Kan de wethouder aangeven hoe dit risico wordt ingeschat? En kan hij toezeggen dat indien blijkt dat sprake is van ernstige en kostbare verontreiniging, alle mogelijkheden worden onderzocht om deze kosten te verhalen op de verkoper of om de aankoop te heroverwegen, indien dat juridisch mogelijk is? Wat zijn de plannen voor de woning aan de Stationsstraat die onderdeel uitmaakt van deze aankoop? Aangezien het pand de status gemeentelijk monument heeft, hecht onze fractie veel waarde aan het behoud ervan. Kan de wethouder toezeggen dat het behoud van dit monumentale pand het uitgangspunt blijft binnen de verdere planontwikkeling? Is er op dit moment al sprake van een projectontwikkelaar of andere marktpartij die betrokken is bij de toekomstige ontwikkeling van het totale gebied rond de LTS-locatie? Dan de rol van de gemeenschap bij de aankoop. Indien er al een ontwikkelende partij in beeld is, waarom wordt deze aankoop dan door de gemeente gedaan en niet rechtstreeks door die partij? Welke meerwaarde ziet het college in een actieve grondpositie van de gemeente op deze locatie? Voorzitter, tot slot. Kan de wethouder aangeven welke financiële en ruimtelijke voordelen deze aankoop volgens het college oplevert voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied en voor de inwoners van Steenwerkerland? Voorzitter, tot zover onze vragen namens STEM. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Holteman. Ga ik naar mevrouw Elgersma, D66.
13: Ja, voorzitter, wat ik bij de fractie STEM beluister, dat nou, die stelt nog de nodige vragen. En wij kwamen als fractie tot de conclusie dat het wel een, ja, eigenlijk wel een mager voorstel is. En dat de stationslocatie ontwikkeld moet worden en dat het daar waar we die scholen bezitten ook ontwikkeld moet worden, dat vinden we logisch. Maar om nou te zeggen, ja, we kopen dit aan en daarna gaan we wel precies kijken wat we ermee gaan doen, dat gaat ons een beetje te ver. Dus het was mooier geweest als er bijvoorbeeld een aantal plaatjes bij gezeten hadden van, nou, dit zijn de mogelijkheden die we daar zien. Want als je er goed naar kijkt, en nou, ik hoorde meneer Holtman ook al zeggen, ja, dat pand, dat is monumentaal, dus die woning, hè, dat bedrijfswoning, die moet waarschijnlijk in stand blijven. Dan heb je het dus over het achterstuk. Nou, dat is een bedrijfterrein. Ik zie een hand, mevrouw de voorzitter.
0: Ik zag hem niet, maar ik keek ook niet die kant op. Meneer Loeman.
1: Ik hoorde net dat het verzoek is om het helemaal omhoog te steken. Dus vandaar dat ik het zo omhoog stak. Maar,
13: ik ja, zag u. Nee.
1: Mevrouw Elsma, ik had even een vraag. U heeft natuurlijk terecht de vraag, hè, van hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit daar, hè, en ook de onmogelijkheden van zo'n pand. Maar uiteindelijk heeft dit soort zaken natuurlijk ook een praktische insteek. Hè. Er komt iemand die heeft iets te koop en op dat moment moet je handelen, zeg maar. Hè. Dan moet je die kans pakken zonder dat je misschien alle plannen hebt klaar liggen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want in dat oogschouw had hij dan gezegd, nou, wacht maar even, en dan de kans dat hij naar een andere partij gaat, zeg maar. Had u dat dan liever gehad, bijvoorbeeld?
13: Nou, meneer Loman, het is zo dat zelfs als het pand van mijn buurman te koop zou komen, weet ik nog niet of ik dat zou kopen. Want wat ga ik er dan vervolgens mee doen? Ik kan maar één keer wonen. He, dus je gaat nadenken over je aankoop. En dat vind ik in meneer deze, met gemeentegeld.
0: Meneer Loman heeft nog een interruptie.
1: Ja, ja, hier haak ik wel even op aan. Want nu doet het je net of het uit de lucht komt vallen. Kijk, we hebben natuurlijk de visie op Steenwijk vastgesteld. Daar is dit gebied van. En we hebben ook een motie wat CDA terecht aan refereerde over die schoolgebouwen, niet alleen deze, maar ook de Ekeringen. Daar willen we mee aan de slag. En er moet een plan liggen voordat straks de Unielocatie daar klaar is. Dus er komt een plan, alleen weten we nog niet alleen precies wat. Tuurlijk, ik had ook liever gehad dat het plan er al was. Maar dan is zo'n gebouw die er direct naast staat, is natuurlijk wel een hele logische stap.
13: Nou ja, meneer Loman, dat is nou eigenlijk precies de vraag die wij hebben. Is deze aankoop nodig voor het plan wat we daar willen ontwikkelen? Want als we die woning in stand houden, en ik ben blij dat we het dan daar, he, samen kritisch op zijn, want we doen wel een aankoop van tonnen. En los van alle onderzoeken die meneer Holteman nog wil plegen, die ik normaal vind, he, je wilt weten wat je koopt, maar je wilt ook weten wat je ermee gaat doen en wat je ermee kunt doen. Nou, het grenst aan de spoorzone, dus je weet al dat daar een heleboel niet kan. Het is nu een bufferzone als een bedrijf verblijf. Want het is een buffer eigenlijk tussen de spoorzone en de woningen. Althans nu de school die er staat. Dus je zou het nu ook al op kunnen lossen met een groenstrook tussen deze woning en wat je daar wilt ontwikkelen op de locatie van de school. En dan is het mijn vraag, wat is dan de meerwaarde om, als je die woning laat staan, om daarachter, ja, wat ga je daar doen? Ik lees groen en ik lees verkeer. Ik zie daar achter die woning niet snel wegen ontstaan, want je zit achter een woning. En ik zie daar voor groen ook niet echt een meerwaarde om achter die woning een groenstrookje te hebben. Waar? Voor die wijk waar die woningen komen van, het, van die voormalige scholen gebouw. Dus ik zie het nog niet. En ik vind dat we het moeten ontwikkelen. Maar de meerwaarde van deze aankoop passend in een plan met behoud van die woning, ik zie het niet. En dat is ook de vraag die we hebben. Van, kan er niet een schets bij of kunnen er niet drie tekeningen bij van, nou, dit is ongeveer wat de gemeente dan voor ogen heeft. Of de projectontwikkelaar, hè, dat die dat samen meeneemt. Wat meneer Holtman ook vraagt van, gaat hij dit dan ook ontwikkelen? En wil hij dat wel hebben überhaupt? Hè? Dan kan voorstand die zegt van, ja, hier ga ik mijn vingers niet aan branden. Want ik mag hier niks. En dan moet ik het opofferen. Afwaardeerde naar groen. Afwaardeerde naar straat. U weet precies hoe het gaat. Dat is een kostbare aankoop. En we hebben de nodige onroerende zaken aangekocht en ook om strategische redenen. En met een heleboel onroerende zaken hebben we nog steeds niet gedaan wat we daar strategisch mee van plan waren. Dus ja, ik zeg alleen maar, wij vinden het mager. Ik ben blij dat u mij hierin toch een beetje steunt zo van, nou, leg eens uit waarom. Dit vind ik dat het wel meer body kan krijgen. Het is een heel klein raadsvoorstel. Over 7 ton. Ik vind het nogal wat. Of onze fractie vindt het nogal wat.
0: Dank u wel, mevrouw Elgersma. Meneer Brus, CPB.
14: Ja, voorzitter, in aanvulling op het CDA. Inderdaad, buurmansgrond is maar één keer te koop, alhoewel het tegenwoordig vaker te koop komt. En ondanks dat we een vastgoedagenda hebben, waarbij het adagium is verkopen als we die nodig zijn, vinden wij dit een uitstekende strategische aankoop. En ja, wellicht is het mager, maar op het moment dat het in de markt is, moet je weten wat je wil. En als je nog niet helemaal weet wat je wil, dan verpas je je kans, zeg maar. Zo simpel is het ook. Ik dacht even met de reactie van de fractie Stem van, hey, als sanering ondergrond, heeft u de tekst van het vorige stuk van de aankoop Meppelweg heeft u voorhanden. Volgens ons staat keurig daarin beschreven hoe wij handelen als wij dit soort dingen tegenkomen. En waar ik helemaal blij van word, is dus los van de mogelijkheden die het biedt voor invulling van de ruimte voor wonen, werk of wat dan ook, die zal wellicht beperkt zijn. Maar we hebben daar wel ruimte nodig op die kruising. Die kruising van die Eesveenseweg met de stations, met het spoor. Als je daar elke dag ongeveer 20 tot 30 keer overgaat, dat is een drama. Is daar gelijk de Eesveenseweg mee opgelost? Nee. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om één, en de rapporten geven dat ook aan, om een van de gevaarlijkste kruisingen voor fietsers wellicht op te lossen. En wellicht kan de wethouder daar iets van vinden. Zwaai je naar mij?
0: Mevrouw Elgersma. Dat wil ik wel doen. Mevrouw Elgersma.
13: Sorry, voorzitter. Ja, ik vind het toch wel bijzonder dat de CPB-fractie, die zo lang getwijfeld heeft en zo kritisch was ten aanzien van de kosten voor de Unielocatie, zo makkelijk nu deze 7 ton uitgeeft. Dat begrijp ik niet helemaal, meneer Brus.
14: Nee, dat snap ik. Maar ik begrijp me heel goed. Want uiteindelijk hebben wij als raad gekozen voor de Unielocatie. En dan is dat een gegeven. En daar mag je dan mee verder. Sterker nog, daar moet je dan mee verder. Dus dat is één. Uw opmerking die u maakte over, we hebben in het verleden was vaker vastgoed aangekocht en we hebben daar dan niks mee gedaan. Ja, kijk ik even naar Giethoorn. Dat pand, de deukt in de Rodemond. Dat doet mij, onze fractie, intentie dat we daar na bijna 10 jaar... 8 tot 10 jaar... nog helemaal niks mee gedaan hebben. Maar dit is een kans, die moet je niet voorbij laten gaan.
0: Meneer Holteman.
8: Dank u wel, voorzitter. Ja, dan triggert mij toch de vraag, meneer Brus. U heeft het dan over de gevaarlijke verkeerssituatie. En ja, in de wandelgangen hebben wij ook al iets gehoord over een eventuele rotonde. Maar als die rotonde eventueel daar gerealiseerd wordt, wat heeft dan de aankoop van die woning daarmee te maken? Bedoelt u daarmee bewust dat net als het pand aan de Welkoop, van de Welkoop aan de Tuksenweg, dat deze woning afgebroken wordt? Bent u daar voorstander van?
0: Meneer Brus.
14: Ja, voorzitter, korte reactie. De aanleg van de rotonde ligt nu niet voor. Maar wat we daar ook willen, en wat hier voorbij komt, zal komen, want wij gaan daar als raad mede over, daarvoor ben je nodig ruimte. Dus we gaan nu wat mij betreft geen discussie voeren over een rotonde die er wel of niet komt. ligt gewoon nu niet voor. En we gaan zeker geen discussie voeren over het welkompand, wat er gelukkig nu af is.
0: Mevrouw Elgersma, had u ook nog een vraag, aanvullende vraag aan meneer Brus? Nee? Helemaal goed. Gaan we naar mevrouw Lampen, BGL.
12: Ja. Nou, dank u wel, voorzitter. Wij liggen vooral in de lijn van de CPB en het CDA. Ik vind het een fantastische kans. En ik vind het zelf heel geruststellend. Spreek ik misschien voorbij de BGL-fractie. Maar dat we een gemeente hebben die hier proactief op acteert. Het moment dat je dit niet aankoopt en dus een projectontwikkelaar regie geeft, als het ware, op de zo belangrijke spoorzone. Ja, ik denk alleen maar wat fantastisch dat ze zo'n kans pakken. Ik kan het heel kort houden, want alle andere dingen zijn al genoemd. Ik denk integraal, je houdt zelf regie. Als je daar, want als je het aan een projectontwikkelaar geeft of verkoopt, dan moet je onderhandelen, je moet weer meebewegen. Je moet zelfs extra betalen.
0: Komt een interruptie van meneer Holteman van Stem.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijp ik dan van u dat de gemeente dan de ontwikkelingen doet, zeg maar, en het realiseren van het oude LTS-locatie voor woningbouwkantoren, locaties, et cetera, en geen projectontwikkelaar die dat aankoopt?
12: Ik denk dat je de regie houdt op wat de projectontwikkelaar daar eventueel gaat doen. Er zit nu woonbedrijf op, hè, want er wordt gewoon nog gewoond. En kan ik misschien direct even zeggen iets over de verkeersveiligheid. Want er is nog een bedrijf en die heeft de op- en uitrit aan de Stationsstraat, heel vlak bij de spoorwegovergang. Dus volgens mij gaat het daar over dat stukje veiligheid. Dus niet over rotondes of wat dan ook, maar de kruising Tremlaan Stationsstraat aan de zijde van de stad van het spoor.
0: Mevrouw Elgersma heeft ook een vraag aan mevrouw Lampen.
13: Nou ja, ik begrijp de zorgen van mevrouw Lampen niet zo goed alsof daar een projectontwikkelaar het aan zou kopen.
12: Ik denk het is nu in de stille verkoop.
13: Het is niet aan de orde.
0: We gaan even via de voor. Nu gaan we heel snel door elkaar. Mevrouw Lampen, mag antwoorden.
12: Ja, aan de orde is of wij krediet willen geven om tot deze aankoop over te gaan, toch? En ik denk dat dat een goed idee is. Wij denken dat het een goed idee is van BGL.
0: Meneer Holteman van Stem.
8: Dan begrijp ik goed voor mevrouw Lampen, voor de aankoop van de stationslocatie in verband met de veiligheid, wat u zegt. Er is naar mijn weten nog nooit een ongeluk gebeurd dat u voor 7 ton deze woning wil kopen om de situatie veiliger te krijgen. Dat begrijp ik van u. Of ik heb het verkeerd.
0: Nog één keer reactie van mevrouw Lampen. We gaan nu heel erg op de verkeersveiligheid. Dat staat
12: ja,
0: niet op de agenda vanavond.
12: Excuse. Ik heb zelf gezegd, het is een heel licht argument. Hè, die verkeersveiligheid die genoemd wordt. Maar het is wel een argument die erbij hoort. Maar het is zeker niet de reden om dat te doen. Ik zei, de gemeente is proactief. Ik vind dat geruststellend dat je een actieve, proactieve gemeente hebt die zegt, hier is een kans, zegt Wim Brus ook. En dat moet je gewoon doen. Ik ben het helemaal eens. Ik kan het niet anders verwoorden. Ik denk, de omgevingsvisie, spoorzone, ingewikkeld genoeg. Hou je eigen regie.
0: Dat was uw bijdrage, mevrouw Lampen. Want u bent nog vragen aan het beantwoorden, maar dat was uw bijdrage ook.
12: Nou ja, ik kan er niet zo heel veel meer van maken wat er gezegd is. De stadsvisie, ambitiedocument, spoorzone, eerdere moties die hier ook geweest zijn, die heb ik niet helemaal allemaal nagelezen. Maar de klimaatadaptatie, mobiliteit en woningbouw. Om dat integrale verhaal goed te kunnen wegzetten, denk ik. Of je dat zelf doet over projectontwikkeling, dat wil ik zelfs nog in het midden laten. Maar volgens mij is dat een kans die je niet moet laten liggen. BGL.
0: Mevrouw Elgersma, nog één keer.
13: Ja, dan vraag ik me toch af, wat ziet u daar dan ter plekke gerealiseerd worden wat overeenkomt met die stadsvisie? Want u bent er zo zeker van dat ik denk dat u plannen heeft gezien.
0: Mevrouw Lampen.
12: Nee, dat is het niet. Het gaat mij echt om die regie houden op dat gebied. Wat nog ter ontwikkeling ligt. Ik weet niet meer dan u. Maar ik denk wel, als het in handen komt van een projectontwikkelaar, dus dit pand kopt op de markt. Volgens mij is het trouwens niet monumentaal, maar karakteristiek. Dat nog even terzijde. En het is een eigendom van iemand anders. Wat kun je daar dan weer doen? Wat botst met de locatie van de oude LTS. Het is een groot stuk. Ja, heb ik dan uw vraag een klein beetje beantwoord of nog niet helemaal?
0: Ik denk dat we hier nog even over na moeten denken en op een later moment op terugkomen. Ik denk niet dat we eruit komen vanavond. Ik ga nu naar de ChristenUnie, meneer De Boer. En als ik goed geïnformeerd ben, is dit ook de eerste keer dat u hier het woord gaat voeren. Dus ook uw middenspeech. Ga uw gang, meneer De Boer.
15: Bedankt, voorzitter. De ChristenUnie staat positief tegenover het voorstel om tot aankoop over te gaan voor de locatie Stationsstraat 42 tot 44. Wij zien het als een strategische aankoop waarmee de gemeente regie houdt op de toekomstige ontwikkeling van de spoorzone. Door nu stappen te zetten creëren we kansen voor een veilige, groene en leefbare spoorzone. Het is goed dat het college voorzichtigheid neemt met betrekking tot de bodemgrondreiniging en dat het nader onderzocht wordt. ChristenUnie vraagt zich wel af, stel dat de grond ernstig verontreinigd blijkt en de aankoop wordt daarom ontbonden, dan is de kans aanwezig dat een marktpartij dit perceel koopt. Hoeveel belemmering kan het opleveren voor de herinrichting van de oude LTS en de spoorzone? Als ChristenUnie vinden we fietsveiligheid belangrijk en we zullen ons hier ten alle tijde hard voor maken. Daarom willen we het college nadrukkelijk meegeven om bij de verdere uitwerking rekening te houden met onze meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Zoals het CPB ook al aangaf, dit verkeerspunt wordt door veel inwoners als onveilig ervaren en zeker voor jonge verkeersdeelnemers. Juist voor een gemeente die de ambitie de afgelopen jaren heeft laten zien een fietsgemeente te willen zijn en waarmee het aankomende college dit ook in een akkoord onderstreept, moeten we oog hebben voor hun veiligheid en positie in het verkeer. Eén vraag die nog bij ons opkomt en die niet per se over de aankoop van het perceel zelf gaat: hoe ziet het college het voor zich om enerzijds de karakteristieke bedrijfswoning te behouden en anderzijds het gevaarlijke kruispunt daadwerkelijk veiliger en overzichtelijker in te richten? Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer De Boer. U bent ook keurig binnen de tijd geëindigd. Het is nog niet alle raadsleden gelukt bij dit onderwerp, moet ik zeggen. Dan gaan we nu over naar Forum voor Democratie. Meneer Ter Horst.
16: Ja, voorzitter, laat ik beginnen met een compliment naar het college. Bij eerdere voorstellen heeft Forum voor Democratie samen met de fractie van Stem en van Andel kritische vragen gesteld over de risico's die de gemeente loopt bij de aankoop van vastgoed en gronden. In dit voorstel zien we dat het college daar lering uit heeft getrokken. Er zijn ontbindende voorwaarden opgenomen voor het bodemonderzoek. En daarmee wordt voorkomen dat de gemeente vastzit aan de aankoop wanneer er sprake blijkt te zijn van ernstige verontreiniging. Dat vinden wij een verbetering ten opzichte van de eerdere voorstellen die hier behandeld zijn. Maar tegelijkertijd blijven er voor ons wel een aantal vragen bestaan die eigenlijk net ook al de revue hebben gepasseerd. We begrijpen dat het college deze aankoop ziet als een strategische kans binnen de ontwikkeling van de spoorzone. Wij begrijpen ook dat het college wil voorkomen dat deze locatie in handen komt van een andere partij. Maar een strategische kans is nog geen reden om automatisch €700.000 belastinggeld beschikbaar te stellen. In het voorstel wordt de aankoop vooral onderbouwd vanuit toekomstige ontwikkelingen binnen de spoorzone. Er wordt gesproken over kansen voor wonen, werken, vergroening, mobiliteit en duurzaamheid. Maar tegelijkertijd constateren wij dat de concrete invulling van deze locatie nog niet vaststaat. Daarnaast wordt er bij deze aankoop nadrukkelijk gekoppeld aan de toekomstige ontwikkeling van de naastgelegen schoollocatie. En volgens dit voorstel komt deze locatie pas rond 2030 beschikbaar. En dat roept de vraag bij ons op welke rol deze aankoop de komende jaren precies vervult. En welke kosten en risico's de gemeente in die tussenliggende periode op zich neemt. Dat is toch al gauw 4 jaar. Wat Forum voor Democratie daarnaast opvalt is dat in het coalitieakkoord, reeds verschenen, wordt gesproken over ambitie van 1000 tot 1500 woningen in de omgeving van het station, met nadrukkelijke inzet op hoogbouw. Maar tegelijkertijd lezen wij in dit voorstel dat deze locatie vanwege de nabijheid van het spoor niet direct in beeld is voor woningbouw. En dat roept bij ons de vraag op hoe deze aankoop zich precies verhoudt tot de woningbouwambitie. Welke functie ziet het college voor deze locatie binnen de toekomstige ontwikkeling van de spoorzone? De kosten van deze aankoop zijn op zich helder, maar het is nog onvoldoende duidelijk wat de vervolgstappen zijn. Welke concrete perspectieven heeft het college voor deze locatie? Welke aanvullende investeringen zijn er in de toekomst mogelijk nog mogelijk of nodig? En welke maatschappelijke resultaten worden er uiteindelijk nagestreefd? Voorzitter, Forum voor Democratie is niet tegen de ontwikkeling van de spoorzone. Maar we vinden wel dat een investering van deze omvang moet worden gebaseerd op meer dan alleen een wens om een strategische positie veilig te stellen. De Raad moet ook duidelijkheid scheppen over het vervolg, de risico's en de consequenties op lange termijn. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Ter Horst. Dat was niet helemaal binnen de tijd. nu we toch over tijden nou steeds hebben. Ga ik nu naar meneer Ten Wolde van de lijst van Andel. En ook dat is de eerste keer aan het woord in deze raad. Ga uw gang, meneer Ten Wolde.
17: Dank u wel, voorzitter. Lijst van Andel vindt het goed dat er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van woningbouw in Steenwijk rondom de LTS-locatie. Ook mogen we uit het raadsvoorstel halen dat er hiermee kansen ontstaan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de nabijheid van het aan te kopen pand. Dit vindt Lijst van Andel een goed idee. Dat de ontwikkeling van het gebied gepaard moet gaan met klimaatadaptatie en andere ideologische planologie betreuren wij overigens wel. Daarnaast heeft Lijst van Andel nog enkele andere kritische kanttekeningen. Zo wordt de bedrijfswoning maar ten dele aangewezen als karakteristiek. Lijst van Andel is kritisch op het verbouwen van panden van voor de Tweede Wereldoorlog, gezien het cultuurhistorisch erfgoed van Steenwijk. Het pand komt namelijk uit 1910. Kan het college meer duidelijkheid verschaffen over welke delen van het pand als karakteristiek worden beschouwd? Als wij het goed begrijpen, wordt dit pand aangekocht, dit in het kader van het ambitiedocument Spoorzone 2040. Daarnaast haalt Lijst van Andel uit het ambitiedocument Spoorzone Steenwijk 2040, waar nou wordt verwezen op pagina 32, dat dit algehele project voor de ontwikkeling van het stationsgebied nog in afwachting is van subsidies en bijdragen. Is dat nog steeds het geval? Zo ja, heeft het college ook een plan hoe het pand van de hand kan worden gedaan als de subsidies niet worden vrijgegeven. Het zou anders spijtig zijn om onder druk op deze manier om te gaan met gemeenschapsgeld. En onze laatste vraag. In de inleiding van het raadsvoorstel staat dat er overeenstemming is over de aankoop van het pand. Is deze overeenstemming binnen het college of tussen de gemeente en de verkopende partij? Tot zover onze bijdrage. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Ten Wolde. Ook voor u geldt keurig binnen de tijd. Dank u wel. Gaan we naar de VVD, meneer Lohman.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een paar termen voorbij zien komen. Hè. Kansen, strategische kansen. Volgens mij vinden we elkaar daar allemaal.

0: Maar iemand die zijn huis verkoopt op die plek, die verkoopt hem nu. En niet volgend jaar of over 2 jaar. En dan komt hij weer mee. En dan moet je de beslissing maken als gemeente, gaan we dat doen of niet? En dan kun je niet alles helemaal ingekleurd hebben. En ik begrijp dat die behoefte er is. Die is er bij ons ook. Hè. Het liefst zouden we dat hebben gezien van, wat gaan we daar precies doen? Wordt dat een rotonde? Wordt dat woningbouw? Kan dat? Blijft het pand bestaan? Etcetera. Maar voor ons is het belangrijk, er liggen 2 belangrijke drijvers onder. De kans doet zich nu voor. Dus dat is timing. Zo werkt dat bij projecten. Dus die moeten we deze kans op dit moment pakken. De zorgen die we hebben, van hoe gaat het dan precies uitzien, dat willen we ook graag weten. Misschien heeft daar wethouder al ideeën bij. Kan hij ons daar al wat iets over vertellen? Dat zou helemaal mooi zijn. Maar een heel belangrijk punt vinden we, wat doen we in de tussentijd met dit soort panden? We hebben het gezien met de aankoop van de boerderij in Giethoorn. Dat staat al best wel lang leeg. Daar zal een ontwikkeling komen. Maar wat doen we in de tussentijd? Het station hebben we gezien, een gedeelte van het station hebben we aangekocht. Is een fantastische invulling gekomen met die onderwijsinstelling wat we daar hebben neergezet. Maar niet tussentijd hebben we ons ook gestoord aan hoe het station erbij stond. Dus we willen wel de wethouder op het hart drukken. En we willen eigenlijk een toezegging dat hij daar ook mee aan de slag gaat. Wat doen we daar in de tussentijd? En dat mag best tijdelijk verhuur zijn. Gewoon netjes passen op je eigendommen. Dat hoort er volgens mij bij. Dat vragen van onze inwoners en dat vragen we ook van onze gemeente. Dus dat was voor ons nog een punt van aandacht en een toevoeging. Timing en wat doen we in de tussentijd met het gebouw. Maar voor de rest is dit voor ons een heel goed plan.
1: Dankjewel, meneer Lohman. Meneer Elgersma, mevrouw Elgersma. Mevrouw Elgersma.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik luister naar uw betoog, meneer Lohman, en dan denk ik ineens aan hoe ik de VVD als partij altijd zie. En dan hoor ik oude VVD-corifeeën zeggen van, we moeten juist de rol van de overheid zoveel mogelijk terugdringen en we moeten zoveel mogelijk de markt aan het woord laat. En ik hoor u hier heel sterk betogen van, de overheid moet de regie nemen, de overheid moet aan het stuur zitten, de overheid moet aankopen doen. Dat strookt niet helemaal met mijn idee van de VVD. Maar misschien vergis ik me, meneer Lohman.
1: Meneer Lohman.
0: Nou, die corrigeren zitten er niet, maar terechte vraag, mevrouw Elgersma. Goeie vraag, want dat was ik eigenlijk in mijn betoog nog even vergeten. Dus bedankt dat u deze kans biedt. Ik hoorde bijvoorbeeld BGL zeggen van, dat het project, wat ons betreft gaat dit zo snel mogelijk de markt op. Hè? Gaan we de huizen bouwen, hè? Die spoorzone werkt. En dat moet ook echt de markt doen. Hè? Die zijn daar geschikt voor, die kunnen dat, die kunnen gas geven. Die weten hoe dat spel werkt. Alleen wij zijn als gemeente aan zet om de kaders te stellen. Wat willen we daar, hoe pakt dat uit? Als bijvoorbeeld wij als raad straks vinden die verkeersveiligheid is daar echt van groot belang. En daar kan ik me echt wel wat bij voorstellen. Kunnen ons allemaal wat bij voorstellen, volgens mij daar. Want dat is gewoon een rotpunt. Ja, dan is het wel handig dat
1: mevrouw
0: je dat in bezit heeft. Dus dat is altijd een afweging. Dus terecht de vraag, wat ons betreft, zo snel mogelijk terug naar de markt, maar wel zelf de kaders bepalen.
1: Mevrouw Elgersma en daarna meneer Terost.
2: Kaders stellen, snap ik helemaal. Kaders stellen, dat begrijp ik. Dat doet een overheid ook. Maar aankopen, dat is net iets anders. Dat hoeft niet. Een goede overheid kan ook een goede marktmeester zijn.
1: Meneer Lohman.
0: Ja, mevrouw Elgersma, daar gaan we volgens mij toch echt scheef. Hè? We zien het in Tuk, hebben we iets gekocht. Kijk, als dit wordt verkocht en iemand die daar ook weer gaat wonen, dan betekent dat bijvoorbeeld andere woningbouw kan blokkeren. Dus dit is wel een strategisch punt om hier in ieder geval voor de time being op de winkel te passen en die kaders te kunnen stellen. Want anders kom je er misschien ineens aan toe.
1: Meneer Terost.
3: Ja, ik hoorde de meneer Lohman zeggen woningbouw. Dan word ik gelijk enthousiast. Maar volgens mij stond er heel duidelijk in het stuk, vanwege geluidsoverlast, dat dit niet mogelijk was. En als dat volgens de VVD wel mogelijk is, is het natuurlijk voor ons een heel ander voorstel.
1: Meneer Lohman.
0: Mooie aanvulling. Het gaat niet per se om deze locatie, maar het gaat natuurlijk om de school ernaast, wat onderdeel is van die woonvisie. Nou, daar staat een hoogbouw. Kunnen we de hoogte in? Is al in de hoogte. Het gebouw moet volgens mij blijven staan. Kijk, en het kan zijn dat dit het blokkeert, hè, dat je daar ruimte nodig hebt, of voor de verkeersveiligheid. Dus op die manier kijk je integraal naar zo'n plan. Dus niet per se naar die locatie om daar te gaan bouwen, maar wel in dat hele stuk om te gaan bouwen. Ja, en wat ons betreft, zoveel mogelijk, meneer Terost.
1: Meneer Holteman, u had ook nog een vraag.
4: Ja, ik heb ook een vraag, eigenlijk dezelfde vraag, maar dan de heer Lohman. Want ja, u heeft het ook over de verkeersveiligheid weer. Wat heeft de verkeersveiligheid met de aankoop van dit pand te maken?
0: Dank u wel, voorzitter.

0: Even kijken. Ja, volgens mij komt er denk ik ook wel eens. Dat die spoorovergang daar, dat is echt een rotpunt. Mensen staan daar lang stil tot de rotonde. Iedereen kaagt daar steen en been. Ja, het kan best zo zijn dat je die locatie nodig hebt om daar een goede oplossing. Kan zijn, maar er staat ook in dit stuk, staat een opsomming woningbouw, verkeersveiligheid, alles. Dus ja, hoe dat er precies uit gaat zien, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar we kunnen wel constateren dat het een hele bepalende plek is waar we in de toekomst echt wel wat mee zouden kunnen.
1: Meneer Holteman, ik denk dat we wel tot de afronding komen. Meneer Put wil ook nog iets zeggen van GroenLinks Partij van de Arbeid. Meneer Holteman, nog een korte vraag.
2: Als ik u zo hoor, dan weet u het zelf ook niet helemaal, laat ik maar zeggen, hoe de vork in de steel zit. Als men dat niet weet en de plannen die liggen er niet en de tekeningen die liggen er niet. Gaan jullie als VVD vaker zulke soort plannen, woningbouwlocaties, alles kopen? Zijn jullie daar voorstander van?
1: Korte reactie, meneer Loma.
0: Ja, voorzitter. Volgens mij wil STEM gewoon iets in beton gieten van tevoren. Ja, en dat is nu typisch met dit soort projecten. Dat kan niet. De timing is nu. We weten allemaal dat daar wat staat te gebeuren. En dan moet je dit soort aankopen doen.
1: Meneer Put, u moest heel lang wachten. Maar nu het woord.
3: Nou, dat is voor mij geen probleem, moet het wachten. Ik heb een hele hoop positieve dingen gehoord. En voor ons is het een strategisch, een uitstekend plan. En voor ons ook een hamerstuk. Dat was het. Lekker kort.
1: Nou, dan lopen we mooi weer wat tijd in die we verloren waren. De wethouder komt ook al aangesneld om te reageren en wat vragen te beantwoorden over deze aankoop. Er staat portefeuillehouder Scheringa, maar meneer wethouder Smit gaat beantwoorden.
4: Ja, daar zijn we weer. Ja, soms komen de mooie kansen voorbij. En mevrouw Hilbink zei het al, meneer Brus. De grond van de buren komt maar één keer te koop. En die kwam te koop. En dan moet je soms ook snel schakelen. Ook als je nog niet je complete plan achter de hand hebt. Maar we moeten ook niet doen alsof dat er helemaal niet is. Hè. We hebben stadsvisie Steenwijk, een ambitiedocument spoorzone. Daar zien we dit gebied. Daar willen we met elkaar aan de gang. Dan komt ook nog de RSG vrij over een paar jaar. CDA heeft een motie inderdaad ingediend om vooruitlopend op dat pand vrijkomt alvast na te gaan denken wat je in dat gebied wil. Hè. Dus tegen 2030 moeten we dat wel voor elkaar hebben. Maar deze locatie komt nu vrij en de regie is daarin het sleutelwoord. Hè. Want als iemand anders het koopt, die daar andere plannen heeft, dat beïnvloedt weer de mogelijkheden die je hebt om het RSG-gebouw te ontwikkelen. Dus dit is een unieke kans die voor ligt en die willen we pakken. En dat leggen we aan u voor. Dus ligt er al een concreet plan? Nee. Ligt er een richting, een idee? Ja, dat is in de stadsvisie Steenwijk vastgesteld en in het ambitiedocument. Nou, we hebben twee ontbindende voorwaarden. Wij als college hebben overeenstemming met de verkoper. Alleen twee ontbindende voorwaarden, namelijk uw toestemming en of er ernstige bodemverontreiniging is. Als dat het geval is, kunnen we het ontbinden. Of we laten de aankoop alsnog doorgaan, maar dan hebben we aanvullend krediet nodig en daar gaat u over. Dus dan moeten we weer bij u terugkomen. Lijst van Andel was heel scherp, meneer Ter Wolde, over de aanduiding van het karakteristieke deel van de woning. Die ligt eigenlijk op het verkeerde deel van de woning, niet op het eigenlijke deel waar die eigenlijk op moet. Dus feitelijk mag je hem nu met een melding slopen, maar dat is niet in de geest van de aanduiding karakteristiek die op het achterste deel ligt. Een karakteristiek pand mag je slopen, maar wel met een omgevingsvergunning. Dus dat mag je niet zomaar doen. En u gehoord hebbende zullen we dat ook niet zomaar doen. Maar in het totaalplan zullen we met een plan komen. En als daar wel sloop van de woning in zit, dan zullen we dat enorm goed onderbouwen waarom dat volgens ons noodzaak is. Ja, het gaat wat ook over het verkeerskundige argument. Hè. Dat is één van de vele argumenten. Meneer Holteman, niet het belangrijkste, maar ook een argument. Nu kunnen daar vrachtauto's met materialen in en uitrijden. Dat maakt die kruising nog drukker. Daar, dat kun je eventueel wegnemen. Dus dat is ook nog een argument. Is er nu al een projectontwikkelaar? Nee, wij zijn eigenaar van die RSG-locatie. En wij gaan daar graag samen met u mooie plannen voor bedenken. En misschien zetten we dan met plannen al in de markt aan een ontwikkelaar. Hè. Dat zou nog kunnen. Even kijken. Wat heb ik dan nog niet gedaan? Ja, kijk, wat doe je met deze woning en bedrijf? En als je uiteindelijk deze ontwikkeling niet doet, ja, dan zetten we weer een bord in de tuin. En dan verkopen we hem weer, hè, in het slechtste geval. Maar ik hoop niet dat we zo ver komen dat we voor die tijd gewoon met een mooi plan komen waar deze locatie ook onderdeel van is. En dat mag nu gewoond worden. Kunnen we in de tussentijd, meneer Loman, ook gewoon blijven doen. Hè? We kunnen tijdelijk verhuren. Moeten we natuurlijk niet met verhuurbescherming zitten. We kunnen atelierruimte maken in de bedrijfsruimte. Maar ik hoor uw oproep goed. Laat het niet verslonsen. Doe er wat mee in de tussentijd. En zorg dat er een beetje mooie bij blijft staan. Die heb ik in mijn oren geknoopt. Nou, dat was al een heel deel, voorzitter. En tot zover.
1: Dank u wel, wethouder Smit. Ik zie meneer Holteman, dus er is iets blijven liggen, begrijp ik. Meneer Holteman, aan u het woord.
2: Ja, het is een, wat wij hebben uitgezocht, zeg maar. Het is een gemeentelijk monument. En ik heb eigenlijk nog niet het antwoord van de wethouder gehoord, zeg maar. Want onze vraag was, kan de wethouder toezeggen dat het behoud van het monumentale pand, dus zeg maar de woning zelf aan de Stationsstraat, het uitgangspunt blijft binnen de verdere planontwikkeling, dat het behouden blijft?
1: Daar heeft de wethouder wel iets over gezegd, heb ik gehoord.
4: Ja, het pand is niet monumentaal. Het heeft de aanduiding karakteristiek, maar die ligt alweer niet op het goede pand. Ik heb wel breed gehoord, heb aandacht voor dit pand in de verdere herontwikkeling. Mochten we alsnog met de plannen komen waardoor de woning wel gesloopt moet worden, dan leggen we dat eerst aan u voor, hè, want het is onderdeel van die totaalontwikkeling. En dan is daar nu af te wegen. Maar ik heb duidelijk de boodschap van meerdere partijen gehoord. Probeer te kijken of je dat mooie pand kan bewaren. Dus dat nemen we mee in de planontwikkeling.
1: Dank u wel, wethouder. Meneer Ten Wolde, u had nog een... Of er was nog een vraag blijven liggen?
5: Doet hij? Ja, hij doet het al. Bedankt, voorzitter. Bedankt, wethouder, voor het beantwoorden van de vragen. Heeft het college dan ook onderzoek onderzocht of hier in het kader van het ambitiedocument Spoorzone 2040 aanspraak gemaakt kan worden op subsidies voor de aankoop van dit pand? Of staat dit er los van? Bedankt, voorzitter.
1: Wethouder Smit.
4: Het onderdeel van de totaalontwikkeling, die subsidies en zo, die zullen we vooral moeten verkrijgen voor de fietstunnel onder het spoor door. En die hele aanpas, dat vraagt zoveel geld. Dat kunnen we als gemeente nooit alleen. Die RSG-locatie, die gaan we altijd ontwikkelen, want die komt vrij. Dus ja, het is onderdeel van die totaalontwikkeling. Maar ook als die fietstunnels, et cetera, niet doorgaan, gaan we alsnog met dit RSG-gebouw aan de slag. En dan is het alsnog goed om dit pand hiernaast in bezit te hebben.
1: Ja, voldoende zo. Ik kijk even rond. Voor iedereen voldoende behandeld. Dit gaat naar de raad volgende week. Bespreekstuk. Hamerstuk. Bespreekstuk. Gaat als bespreekstuk naar de raad. Ik wil er even op wijzen dat we inmiddels op 9:45 zijn aanbeland. En we hebben nog één bespreekstuk. En we hebben nog een heleboel hamerstukken die wij ook gaan bespreken. Zoals ik begrepen heb. Dus het is wel goed om even een beetje vaart te maken en dan kijken we hoe ver we komen. En anders gaan we morgenavond verder. Dat is de consequentie daarvan. Het volgende agendapunt wat voor ligt is de adviesvraag natuurverbinding Ossenzijl. De provincie Overijssel heeft het voornemen om een projectbesluit te nemen over de natuurverbinding Ossenzijl. En aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is geen bevoegd gezag, maar aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te reageren op de aandachtspunten die het college al heeft opgesteld. Daarop te reageren en eventueel nog aanvullende aandachtspunten mee te geven. Dus we gaan niet de natuurverbinding Ossenzijl bespreken, maar alleen de aandachtspunten en het advies wat u aan het college wilt meegeven. Het is ook niet de bedoeling om vragen te beantwoorden. Dus echt alleen aandachtspunten en advies. Ik kijk even op mijn lijstje en dan begin ik bij Roland Put, GroenLinks Partij van de Arbeid.
3: Voorzitter, GroenLinks is enthousiast over de plannen voor de natuurverbinding tussen de Wierribben en de Rottengemeente. Ook hebben wij de indruk dat er goed geluisterd is naar alle betrokken partijen. Behalve de natuurverbinding zelf wordt er ook rekening gehouden met een randweg, een ommetje en fietspaden in en om het plangebied. Tot zover het positieve nieuws, want voor de gewenste biodiversiteit en waterkwaliteit zijn er grote stappen te maken. Deze natuurverbinding is noodzakelijk om de zoetwaternatuur te verbeteren en een goede aansluiting te creëren met de natuur in Noord-Nederland. Ook is er een zeer urgente noodzaak om de biodiversiteit niet verder te laten afnemen en hopelijk te stabiliseren. Recente rapporten laten helaas zien dat landelijk de doelstellingen niet gehaald worden en zelfs teruglopen. De natuurgebieden en het oppervlaktewater blijven last houden van te veel stikstof, fosfor, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en PFAS. Ook de doorzettende klimaatverandering en de opkomst van invasieve planten en dierensoorten doen de natuur geen goed. Weet u dat nergens in Nederland oppervlaktewater is dat voldoet aan de meest minimale eisen? We moeten dus met elkaar blijven werken aan een goed en stevig milieubeleid dat bijdraagt aan een vitaal platteland, een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijke omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Ons advies dat we willen meegeven is het volgende. Ga door met de huidige plannen zoals beschreven in de plannen natuurverbinding Oosterzijl. 2. Laten we ook de kans grijpen om de besproken randweg, fietspaden, het ommetje en de aansluitende omgeving van Oosterzijl 100% natuurvriendelijk in te richten. En als laatste, de overgebleven hectares van het 120 hectare grote plangebied te verpachten aan agrariërs die dit gebied natuurinclusief willen gaan gebruiken. Voorzitter, bedankt.
1: Dank u wel, meneer Putz. Dan gaan wij naar de heer Wagman van Forum voor Democratie. En ook voor hem is het de eerste keer dat hij in deze zaal het woord gaat voeren. Dus aan u het woord.
6: Dank u wel, voorzitter. Forum voor Democratie heeft kennis genomen van de stukken. Veel aandachtspunten die wij belangrijk vinden zijn reeks door het college benoemd. Wij willen het college daarom één aanvullende aandachtspunt meegeven voor de verdere gesprekken met de provincie. Uit de stukken blijkt dat de Natura 2000-begrenzing niet wijzigt, maar dat de begrenzing van de natuurnetwerk Nederland wel wordt aangepast. Daarnaast wordt 74 hectare nieuwe natuur gerealiseerd als verbindingstuk tussen de bestaande natuurgebieden en ingericht voor de beschermde soorten. Forum voor Democratie adviseert het college om bij de provincie expliciet aandacht te vragen voor de volgende uitbreidingen van het natuurnetwerk Nederland en de aanwezigheid van de beschermde soorten op langere termijn kunnen hebben voor de inwoners, agrariërs, ondernemers en toekomstige ontwikkeling in en rond Oosterzijl. Dat aandachtspunt willen wij het college graag meegeven. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Wagman. Ook dit is ruim binnen de tijd. Nu had u ook 4 minuten, dus dat is wat meer dan bij de andere punten. Helemaal goed. Meneer Van Duivenvoorde, VVD.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb natuurlijk eigenlijk maar 2 minuten nu, dus dan ga ik me daar ook aan houden. Ik kan hier vrij kort over zijn. De voorgenomen aandachtspunten die het college heeft opgesteld in een stuk, daar kunnen wij ons goed bij aansluiten. Dat natuurlijk daar een natuurverbinding moet komen tussen Rottige gemeente en de Weerribben, dat is natuurlijk al heel lang duidelijk. Maar wat voor ons het belangrijkste is, en zo komt het ook in die aandachtspunten naar voren, is dat de ontwikkelingen die wij voor ogen hebben voor Oosterzijl, dat daar geen hinder komt door deze ontwikkeling van natuur. Dus wij vinden het belangrijk dat het fietspad naar Oldenmarkt door kan blijven gaan. Dat er een ommetje komt voor de bewoners. Dat we kunnen bouwen voor huizen in de toekomst. En dat we hopelijk ook die rondweg kunnen realiseren. En zo staat het eigenlijk ook in het stuk. En dat is voor wat ons betreft het belangrijkste wat benoemd moet worden in de bestuurlijke adviesgroep. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Van Duivenvoorde. Dat is zoals nog ruim binnen de 2 minuten. Mevrouw Drijfhout, ChristenUnie.
8: Ja, dank u, voorzitter. De ChristenUnie ziet in het voorstel een college dat er goed bovenop zit en op zorgvuldige manier de belangen van natuur, leefbaarheid en de omgeving probeert te verbinden. Dat hebben we eerder wel eens anders gezien bij natuurontwikkelplannen en we hopen dat we dit ook voor de toekomstige 4 jaren mogen ervaren. De genoemde aandachtspunten zijn herkenbaar en laten zien dat er oog is voor de belangen van inwoners, agrariërs en de toekomst van Oosterzijl. We vinden de natuurverbinding op zichzelf een mooie ontwikkeling. Het versterken van de biodiversiteit en het verbinden van natuurgebieden biedt kansen voor natuur en voor de beleving in het gebied. En ook waarderen wij dat er nadrukkelijk aandacht is voor een ommetje door het gebied. Maar toch heb ik nog een vraag over dat ommetje. En de heer Putt die had het net over natuurinclusief en volgens mij ook het woord bio-inclusief. En ik zou toch iets willen zeggen over een andere maat van inclusiviteit. En dat is namelijk de toegankelijkheid van dit ommetje. Kan het college bij de verdere uitwerking benadrukken dat het ommetje zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn voor iedereen, dus ook voor ouderen die slecht te been zijn en mensen met een beperking? Juist als recreatie en natuurbeleving belangrijke doelen zijn, vinden we het van waarde dat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik kunnen maken. Verder kunnen wij ons goed vinden in de voorgestelde aandachtspunten en geven wij deze graag mee aan de portefeuillehouder voor de verdere gesprekken met de provincie.
1: Dank u wel, mevrouw Drijfhout. Ik denk dat het een heel mooi advies is om mee te geven om te zorgen voor een toegankelijke ommetje. In plaats van om dat nog als aparte vraag te behandelen, dat bedoel ik. Lijkt me maar goed. Dan ga ik naar meneer De Vries van D66.
9: Ja, voorzitter. In het nieuwe coalitieakkoord staat de zin die vandaag eigenlijk richtinggevend zou moeten zijn. Natuur, recreatie en economie versterken elkaar. En dat is precies de bril waarmee ik naar deze natuurverbinding bij Oosterzijl kijk. En juist daar schuurt het ook aan het eerste aandachtspunt in de adviesaanvraag. Want daar staat dat de natuurverbinding compact en doelmatig moet zijn. En niet groter dan strikt noodzakelijk. De overige aandachtspunten die zijn logisch. Natuurlijk moet de randweg, de fietsverbinding, het ommetje, de participatie en het perspectief voor agrariërs ook goed geborgd worden. Daar zit volgens mij de discussie ook niet. Maar wel als we natuur, recreatie en economie echt elkaar willen laten versterken, dan moeten we niet beginnen met de vraag: hoe houden we de natuur zo klein mogelijk? Dan moeten we beginnen met: hoe maken we dit gebied sterker voor de toekomst? Want vandaag verscheen het Living Planet Report Nederland. En de boodschap daarin is helder. Herstel van zoetwater natuur is mogelijk, maar het herstel hapert wel. Minimale, zoals deze, en losse maatregelen zijn niet genoeg. Wat nodig is systeemherstel. Schoon water, voldoende ruimte, verbinding, goed beheer en monitoring. En de VVD vanavond die wilde eerder af van bestuurlijke lafheid. Laat dat hier dan ook de norm zijn. Stop met pappen en nat houden en durf te kiezen voor ruimte. En dat is precies waar deze natuurverbinding over gaat. We doen dit niet op een kaartje of een vinkje in een beheerplan, maar we doen het voor de soorten zoals de gevlekte witsnuitlibel, de grote vuurvlinder, de grote karakiet, moerasvogels en de otter. En die otter is dan misschien wel het mooiste succesverhaal, want ooit verdwenen uit Nederland, maar nu sterk teruggekeerd, omdat we het water schoner hebben gemaakt en de natuurgebieden weer hebben verbonden. En ook de Europese natuurherstelverordening komt eraan. Nederland moet de komende jaren werk maken van actief natuurherstel. En als wij hier nu toch aan de slag gaan, laten we dan daar vooruit lopen. Niet door minimaal te doen wat nodig is, maar door te doen wat robuust en verstandig is. En daarom vindt D66 adviespunt 1 teleurstellend. Sterker nog, het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Want in de stukken staat dat negatieve effecten waar nodig moeten worden gedempt. En normaal praten we van negatieve effecten van de mens op de natuur, maar hier lijkt het ineens te gaan over negatieve effecten van natuur op de mens. Ja, toch wel knap gevonden dat je zo redeneert. Voorzitter, dit gebied vraagt om duidelijke keuzes. Meer ruimte voor natuur kan duidelijkheid geven aan de omgeving. Het biedt recreatiekansen, een aantrekkelijk ommetje, versterking van het landschap en ook kansen voor natuurinclusieve landbouw rondom het gebied. Dus wat D66 betreft, schrap of wijzig adviespunt 1. Niet compact als uitgangspunt, maar robuust, meetbaar, toekomstbestendig. En dat is pas echt investeren in ons gebied. Natuur, recreatie en ook economie elkaar laten versterken. En dat is precies wat dat betreft daadkrachtig en dichtbij. Dat is ons advies, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer De Vries. Gaan we naar meneer Bus van BGL.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. De natuur in Nederland staat onder druk en herstel is nodig om weer toekomstgericht te kunnen investeren in bedrijven en woningbouw met oog op leefbaarheid in ons landelijk gebied. En de inrichting van de verbindingszone Oosterzijl maakt van twee losse Natura 2000-gebieden een groter, robuuster natuurgebied, waardoor de natuur wordt versterkt. Goed dat het college al 7 punten heeft opgeschreven die ze bij de provincie onder de aandacht wil brengen. En die sluiten aan op eerder vanuit het proces aangegeven zorgen vanuit de diverse betrokkenen. Graag zien wij dat de provincie vanuit een brede zienswijze naar het gebied kijkt en niet enkel vanuit een op de natuurontwikkeling gerichte eenzijdige bril vastgepind op een paar doelsoorten. Uiteraard zijn die van belang, maar het ecosysteem in zijn geheel is van bredere waarde dan de constatering of beoogde doelsoorten er straks wel of niet komen. We hopen van wel, maar indien niet, dan zijn we geen voorstander van aanvullende ingrepen voor die doelsoorten ten koste van andere voor onze inwoners relevante functies. Ten aanzien van de 7 punten, natuurverbinding moet compact zijn, doelmatig eens. De oppervlakte voor het inrichten van de verbindingszone mag niet meer dan de huidige voorziene 74 hectare bedragen. Dat is ook zo afgestemd met de omgeving. De resterende 46 hectare minus reservering, ruimte, rondweg en voor Ossencel andere relevante functies als zwemplas en dergelijke, die kan je dan weer als landbouwgrond inzetten. Aanvullend, wij willen van de provincie de garantie dat deze nieuwe natuurverbindingszone geen Natura 2000 status krijgt in de toekomst. Dit om verdere beperkingen, uitstraling van zone, naar andere belangrijke functies in de naaste omgeving te voorkomen. De negatieve effecten op de omgeving moeten minimaal zijn en waar nodig gecompenseerd. Daar zijn we het mee eens. En aanvullend vinden we dat hydrologische ingrepen voor het inrichten, in te richten moeras, die zijn nu doorgerekend. Vaak zien we dat dat niet altijd uitkomt. Dus over 3 jaar zouden we dat weer moeten evalueren. Valt het mee? Hartstikke mooi. Valt het tegen? Dan zijn de aanvullende compenserende maatregelen voor de omgeving nodig. De provincie is verantwoordelijk voor een goede participatie en een zorgvuldige afweging. Daar zijn we het mee eens. Maar hoe ga je hier de provincie in controleren? De natuurverbindingszone mag randweg Ossencel niet in de weg staan. Ook eens. We willen van de provincie de garantie dat deze verbindingszone de aanleg van de beoogde rondweg niet hindert. Met andere woorden, de nu gehanteerde zonering is ook in de toekomst van belang dat die ruim genoeg is. Aanvullend, ook willen we nu alvast aandacht vragen voor het reserveren van stikstofruimte, nodig voor vergunningverlening van de rondweg als de financiële middelen rond zijn. Door de aanleg van deze verbindingszone en het stoppen van een agrarische ondernemer ter plekke is zeer goed te beargumenteren dat de natuur verbeterende maatregelen op zich dan voldoende ruimte moet creëren om de rondweg te kunnen aanleggen. Het is wel belangrijk om dit steeds opnieuw te benadrukken. Als de overheid wil dat bedrijven en mensen zelf initiatief nemen om te investeren in natuurverbeterende maatregelen, dan moet je als dat gebeurt ook wel ergens dat kunnen belonen. De fietsverbinding moet zijn gegarandeerd, eens. Door het vervallen van de Tussenbroekweg valt ook een fietsverbinding weg. Hierdoor zijn gronden nodig voor de provincie en Staatsbosbeheer om deze aan te leggen. Dit dient dan wel eerst gerealiseerd te zijn voor Tussenbroekweg wordt onttrokken. En in de natuurverbindingszone moet een ommetje worden gerealiseerd. Eens, het liefst voor iedereen. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Bus. Dan geef ik het woord aan meneer Holterman van Stem.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen een beetje kort zijn. De ontwikkelingen die daar liggen, die benauwen ons wat. Want die komen dicht bij de bewoonbare wereld. We hebben de provincie vorige keer ook gevraagd van, wat gebeurt er dan met de Natura 2000-cirkel? Gaat die dan ook verder naar de bewoonbare wereld? Dat was nu niet te sprake. Maar ze konden er ook geen garantie op geven. Ja, en dat vinden wij, doordat ze dat niet kunnen geven. En ze gaven dus aan dat het een Europese iets was, dat die daar invloed op had. Dat het later, in de toekomst zomaar kon zijn. Dat ontkenden ze niet. Maar ja, dan komt die Natura 2000-cirkel bij de mensen in de achtertuin. En ja, dan heb je geen recht meer of geen zeggenschap meer over je eigen tuin, wat je ermee kunt doen. Dus het is eigenlijk te dicht, op de bewoonbare Ossencel. Dus wij vinden dit erg benauwd.
1: Dank u wel, meneer Holterman. Dan ga ik naar mevrouw Stoter van de CPB.
11: Voorzitter, dankjewel. De CPB onderschrijft net als de andere partijen de genoemde aandachtspunten. En ook is de CPB enthousiast over de fysieke ruimte die door de provincie is gehouden om zowel het fietspad, het ommetje als de rondweg Ossencel te realiseren. Maar deze fysieke ruimte is dan ook precies een van de twee punten die we vanavond even onder de aandacht willen brengen. Want wie wel eens in Ossencel komt, weet dat in de regio rondom Ossencel het niet ontbreekt aan fysieke ruimte. Geen issue. Maar wie in de hoofdstraat komt, merkt al snel dat de openstaande brug op een mooie zomerdag direct zorgt voor opstopping en file tot grote overlast van de inwoners. Een groot gebrek aan fysieke ruimte. Het plan om de rondweg Ossencel aan te leggen zal hier verandering in brengen. Om die fysieke ruimte daadwerkelijk goed in te richten, zou de CPB ook graag zien dat op de kaartjes die met onze bewoners worden gedeeld, de ruimte voor deze rondweg, een duidelijke wens ook, alvast een zichtbare plek krijgt op dit kaartje. Een plaatje blijft namelijk hangen. Daarnaast zijn we blij dat er goed is geparticipeerd met het plaatselijk belang en dat de boer die hier zat is uitgekocht en een nieuw bedrijf heeft kunnen vinden in Langweer Friesland. Wel betreurt de CPB het feit dat de Friese hem wel kunnen bieden wat voor deze boer in Steenwerkerland niet meer mogelijk is geweest, namelijk gewoon boer zijn. Maar ons belangrijkste verzoek vanavond blijft: laat op de kaarten die met de bewoners en andere betrokken worden gedeeld ook de gereserveerde ruimte voor deze rondweg zichtbaar terugkomen. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Stoter. Dan ga ik naar meneer Van Beekhuizen, CDA.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Inmiddels is de verbindingszone tussen Weerhebben en Rotte gemeente bijna realiteit. Medio jaren 90 was hier al sprake van. Toen zou 35 hectare genoeg zijn. Vervolgens werd het 48 hectare en door een uitruil binnen het gebied praten we nu over 75 hectare. Hier kunnen we niet veel meer aan doen. Dit is eigenlijk ook gewoon de realiteit. Maar in de vorige raadsperiode werd het gedrag van natuurorganisaties vaak vergeleken met rupsje nooit genoeg. Het proces hier onderstreept het nog maar eens. Als CDA-fractie juichen we toe dat het college hier nu wel actief betrokken is en we verwachten dan ook dat dit voortgezet gaat worden. De belangrijkste punten zijn eigenlijk al wel benoemd en staan ook wel verwoord in een voorliggende adviesafvraag. De volgende zaken wil het college toch nog wel graag meegeven. Het is voor de CDA-fractie nog onduidelijk hoe hard de toezegging is van de provincie om het vergunningstraject van de Randweg te ondersteunen. Uiteraard wordt er met de aanleg hiervan nu rekening gehouden, maar er gaat ook nog een vergunningstraject aan vooraf. Graag zouden we ook graag zien dat de provincie hier ook volop aan mee wil werken. Het zou jammer zijn dat deze natuurontwikkeling de toekomstige randweg op het gebied van vergunningsverlening onmogelijk maakt. Ondanks dat er nu al rekening mee wordt gehouden. Daarnaast kan het ook niet zo zijn dat er bij de ontwikkeling van de randweg een verplichting komt om elders nieuwe natuur te ontwikkelen. We willen het college meegeven om hier waakzaam op te zijn. Verder is het nog onduidelijk wat de externe werking naar de landbouw is. Er is hier geen sprake van Natura 2000 gebied, maar het wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Ook van hieruit is het wenselijk dat er geen of minimale externe werking ontstaat in het gebruik van omliggende landbouwgronden of de ontwikkeling van landbouwbedrijven. Maar dat geldt ook uiteraard voor de toekomstige woningbouw in Ossenzijl. Graag zouden we nog meer willen geven na te gaan welke maatregelen er worden genomen als blijkt dat het grondwater toch anders gaat stromen dan nu wordt verwacht. Er zijn modellen op losgelaten waaruit blijkt dat er geen hinder ontstaat vanwege het verhogen van het waterpeil in dit natuurgebied. Maar wat nu als het water zich niet aan de modellen laat voegen? Het zou goed zijn hier op voorhand een standpunt over in te nemen. En tenslotte zouden we nog graag willen dat de toezeggingen worden gedaan door de provincie met betrekking tot de 40 hectare welke nu wel aangekocht is, maar niet ingezet wordt voor natuurontwikkeling. Het mooiste zou zijn wanneer het teruggaat naar de landbouw en wellicht kan het college hier zich nog hard voor maken. Tot zover de aanbevelingen vanuit de CDA-fractie.
1: Dank u wel, meneer Van Beekhuizen. Dan gaan we naar meneer Van Andel van Lijst Van Andel.
12: Voorzitter, Lijst Van Andel kan hier ook kort over zijn. Wij denken dat het advies dusver goed is hoe het is opgesteld door het college. De randweg is zelfs al buiten de planzones gehouden. Er wordt benadrukt dat de natuurverbinding compact en doelmatig moet zijn. Er komt een ommetje voor de bewoners. De negatieve effecten moeten worden beperkt. Dat is belangrijk. En we kunnen op zich ook onderschrijven wat de ChristenUnie vermeldt over de toegankelijkheid van het ommetje. Ik denk dat we eigenlijk de inwoners die inderdaad wat slecht te been zijn ook niet uit het oog moeten verliezen. En voor de rest hebben we eigenlijk als Lijst Van Andel nog geen verdere aanvulling op de adviesnota. Dank, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Van Andel. Dan kunnen wij denk ik dit agendapunt afsluiten. Dit is niet een voorstel wat naar de raad gaat of waar we een besluit over nemen. Dit is een advies wat wij meegeven aan het college. Gelukkig hoef ik daar geen samenvatting van te maken, maar ik hoop dat het college goed geluisterd heeft en de aanbevelingen en adviezen die zijn gegeven meeneemt in de BAG, de bestuurlijke adviesgroep. Dan is het 10:55 en hebben wij nog een aantal hamerstukken liggen. Ik kijk even rond. Gaan wij, meneer Holteman?
2: We hebben aangegeven dat is nu 4.2, zeg maar, hadden we doorgegeven dat het voor ons een bespreekstuk was.
1: Wij gaan alle hamerstukken nog langs om te vragen of u daar een korte opmerking over wilt maken of dat u daar vragen over heeft. En ik wil eigenlijk wel de nadruk opleggen dat we dat kort gaan doen, want we hebben nog een half uur zoals we afgesproken hebben met elkaar. En het zou mooi zijn als we dit kunnen afronden vanavond. Kan iedereen zich daarin vinden? Dan gaan we naar het eerste hamerstuk. Dat is de overname van 2 particuliere beweegbare bruggen in Dwarsgracht. Wie wil daarover nog het woord voeren? Ik kijk naar meneer Ruitenberg van BGL.
13: Ja, voorzitter, bedankt. We hadden nog een vraag eigenlijk aan de wethouder. Van, in stuk staat dat het niet kan leiden tot precedentwerking. Maar in Beldschutsloot en Giethoorn zijn ook vele bruggen aanwezig. Kan de wethouder aangeven hoe stellig deze bewering dan ook is? Dit was onze vraag.
1: Dank u wel, meneer Ruitenberg. Zijn er nog meer vragen? Meneer Holterman.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Het agendapunt wat nu voorligt is met de opname van de particuliere beweegbare bruggen te Dwarsgracht roept bij onze fractie Stem nog een aantal vragen op. Wat is de reden dat de gemeente Steenbergenland deze 2 particuliere bruggen wil overnemen? Is het niet de verantwoording van de eigenaar zelf, ook omdat de andere brug in redelijke staat is? Bij 3.1 en 4.1 staat de vervangingskosten van de brug en beheer en onderhoud zijn relatief beperkt. Wat is in jullie ogen relatief beperkt? Het niet overnemen van de bruggen leidt tot risico's voor zowel de huidige eigenaren. Wat loopt de risico's of wat loopt de eigenaar als risico? Excuus. Wethouder, de passanten die over de brug gaan, bent u het met ons eens dat het de bewoners en de eigenaren van de bruggen zelf zijn? En de laatste vraag. Het trajectstrijd kan leiden tot precedentwerking. Is de wethouder ervan bewust dat er straks met meer van dit soort bruggen, wegen, paden, etc., die slecht onderhouden zijn door particuliere eigenaren, straks ook naar de gemeente toe komen? Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Holterman. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog meer vragen? En anders meneer Put van de GroenLinks Partij van de Arbeid.
3: Nou, even heel kort. Ik had de vraag gesteld van tevoren van om hoeveel bruggen gaat het? Het zijn brugjes eigenlijk, hè? Om hoeveel bruggen gaat het? Is het bij de gemeente goed in beeld? Om hoeveel bruggen het totaal zijn? Dat we niet de komende jaren elke keer een nieuwe brug horen waar iets mee moet gebeuren. Dat was de vraag.
1: Dank u wel, meneer Put. Wethouder Smit is al deze kant op gekomen voor de beantwoording van de vragen die er zijn gesteld.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben onze eigen bruggen, meneer Put, natuurlijk goed in beeld. Hè? Dus het beheer en onderhoud van onze bruggen. Dit zijn bruggen die nog niet in ons eigendom zijn, maar wel over een gemeentelijke vaarweg gaan, die open en dicht moeten. Maar ze hebben relatief lage doorvaarthoogte. En daar zijn niet zoveel andere voorbeelden van. Sterker nog, wij kennen ze niet in onze gemeente. Waar deze bruggen de enige toegang zijn tot de erven. In Beldschutsloot zijn er voorbeelden. Meneer Ruitenberg noemde het al, ook van beweegbare bruggen. Die zijn wel een stuk hoger, dus die hoeven veel minder vaak open en dicht. Maar het verschil daarmee is, die zijn aan de achterkant ontsloten door een weg. Dit zijn bruggen, de enige toegangsbruggen naar die percelen toe. Plus, die liggen vrij laag, dus die moeten vaak open en dicht. En het zijn beweegbare bruggen. En daarmee is het echt onderscheidend met andere bruggen in onze gemeente. En daarom verwachten wij ook geen precedentwerkingen hier. En ik denk dat het in het stuk goed onderbouwd is waarom we hiervoor kiezen, welke afwegingen zijn gemaakt. Dus ik weet niet of ik daar nog zaken heb gemist, meneer Holterman, die u aan heeft gestipt.
1: Dank u wel, wethouder Smit. Meneer Holterman. Korte vraag. We hebben het over de hamerstuk in principe. Het is een bespreekstuk geworden, maar ik wil u vragen om het kort te houden.
2: Ik zou de vraag kort houden. Tenminste, even het antwoord van de wethouder. Er zijn twee ophaalbare bruggen, zeg maar, van particulieren. Maar het is toch bekend als je zo'n woning koopt en zo'n brug is erbij, dat die brug, zeg maar, gewoon bij de woning houdt en hoort. En niet van de gemeente. Dus wat is eigenlijk de reden? Het zijn twee aparte bruggen. Wat is de reden dat de gemeente ze koopt?
1: Wethouder Smit.
4: Ja, ik denk dat dat in het stuk wel goed staat. Hè. Plus, het zijn de enige 2 beweegbare bruggen in deze vaarweg die niet van de gemeente zijn. Dus bij die andere bruggen hebben we dat in het verleden ook gedaan. Waarom, weet ik niet precies. En je loopt het risico dat als men het niet onderhoudt, dat je in een dwangzaak terechtkomt, waardoor die brug niet wordt onderhouden en die vaarweg, de gemeentelijke vaarweg, niet meer toegankelijk is. En die mensen gevaar lopen, en de hulpdiensten ook, als ze naar die mensen toe moeten over die bruggen.
1: Dank u wel, wethouder Smit. Zijn de vragen zo voldoende beantwoord? Ja, mag dit stuk naar de raad als hamerstuk? Dan maken we er een hamerstuk van en dan kunt u de volgende week alsnog op terugkomen mocht u het willen bespreken. Gaat dit door naar de raad als hamerstuk? Gaan we naar het besluit onttrekken aan het openbaar verkeer van de Zandweg te Wanneperveen. 4.2. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Holterman.
2: Dank u wel, voorzitter. Stemsnevergeland staat voor een beleid dat werkt in de praktijk en niet alleen op papier. Wij geloven in gezond verstand, duidelijke keuzes en vooral in betere handhaving van bestaande regels. Juist daarom hebben wij moeite met het argument dat met het onttrekken van de Zandweg aan het openbaar verkeer het probleem van illegale dumpingen daadwerkelijk oplost. Het voorstel gaat ervan uit dat een afsluiting van de weg leidt tot minder afvaldumpingen. Die aanname wordt echter niet onderbouwd. Mensen die bewust illegaal afval, olie of vervuilde gronden storten, overtreden nu al de regels. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat een slagboom of een formele onttrekking aan de openbaarheid deze personen tegenhoudt. Volgens STEM moet de focus liggen op het aanpakken van de overtreders en niet op het beperken van de openbare voorzieningen. Wanneer er sprake is van structurele overtredingen, dan vraagt dat eerst in de eerste plaats om toezicht, handhaving en opsporing. Dat is ook precies wat wij in ons verkiezingsprogramma uitspreken. Betere handhaving.
1: Meneer Van Duiven voor de interruptie.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb toch even een vraag, hè, want u kent deze weg natuurlijk ook goed. U komt er ook vandaan. Maar het is een heel klein doodlopend weggetje. Heeft u ook een reden waarom deze openbaar moet blijven?
1: Meneer Holterman.
2: Als ik mijn betoog afmaak, ik denk dat u dan het antwoord al heeft. Dat is ook precies dat wij in ons verkiezingsprogramma uitspreken een betere handhaving van bestaande regels en consequente aanpak van overlast en criminaliteit. Daarnaast vinden wij dat in de openbare weg in principe openbaar moet blijven, tenzij er overtuigend is aangetoond dat er geen redelijke alternatief bestaat.
1: Meneer Van Duivenvoorde.
7: Ja, dit is een doodlopende weg die nergens naartoe gaat. Wat hebben mensen daar te zoeken dan, volgens u?
2: Je kunt je hondje uitlaten, je kunt er van alles doen wat je wil, behalve een afvaldumpen.
1: Meneer Holterman, wilt u uw betoog afmaken?
2: Ja, met het antwoord op de vraag van de heer...
1: Ja, maar het gaat over het besluit...
2: De onderbouwing missen wij in dit voorstel. Wij lezen niets over extra handhaving, cameratoezicht, gerichte controles of andere maatregelen die eerst zijn onderzocht en geprobeerd. Wij moeten
1: meneer
2: voorkomen...
1: Meneer Van Duivenvoorde...
7: Ja, voorzitter, dat gaat toch wel erg ver. Wilt u echt cameratoezicht op een doodlopende weg in plaats van hem gewoon afsluiten? Wat is dat dan goede besteding van belastinggeld volgens u?
1: Meneer Holterman? Ik wil toch even met... Nou, misschien kunt u wel even antwoord geven op de vraag van...
2: Oh, nu wel. Oké. Dat zeggen wij niet. Het kan anders, maar in ieder geval, ik heb mijn betoog nog niet af. Als u dan de vraag stelt, dan denkt u misschien van... Ja, misschien is het wel waar of niet waar. We moeten voorkomen dat wij een weg afsluiten omdat handhaving lastig is. Dat zou betekenen dat wij vrijheid en goedwillende gebruikers beperken, terwijl degenen die bewust de regels overtreden mogelijk simpelweg uitwijken naar andere locaties. STEM kiest voor oplossingen die aantoonbaar werken. Daarom zien wij liever dat eerst wordt ingezet op handhaving en het aanpakken van de daadwerkelijke vervuilers. Pas wanneer blijkt dat de dergelijke maatregelen onvoldoende effect hebben, kan worden gekeken naar verdergaande maatregelen. Daarom hebben we nog enkele vragen aan de wethouder. Op basis van welke concrete gegevens concludeert het college dat het afsluiten van de Zandweg daadwerkelijk zal leiden tot minder illegale dumpingen? Welke alternatieve maatregelen zijn onderzocht voordat er is gekozen voor het onttrekken van de weg aan de openbaarheid, zoals toezicht, handhaving of gerichte controles? Hoeveel dumpingincidenten hebben zich de afgelopen 5 jaar daadwerkelijk voorgedaan op deze locatie? Zijn er voorbeelden van deze gemeente of elders waar een vergelijkbare afsluiting aantoonbaar heeft geleid tot een afname van illegale dumping?
1: Meneer Holterman, wilt u afronden? U hebt ook 2 minuten de tijd voor
2: bespreken. Ik heb een interruptie gehad ondertussen.
1: Ja, maar u bent nu al wel heel ver over die 2 minuten heen. Ook zonder de interrupties.
2: Nou, het laatste is onderzocht of de overlast van Simpelweg zal verplaatsen naar een andere afgelegen locatie binnen de gemeente. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Holterman. Zijn er nog meer mensen die hier wat over... Meneer Schrijver van het CDA.
14: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vrij korte vraag. Is er, zeg maar, want er is nu de formaatregel gekozen om de weg af te sluiten, met als reden die afvaldumpingen. Ik kan me er iets bij voorstellen als het gaat om zeg maar, autoverkeer, maar is er ook uitgezocht of hier ook van dit pad gebruik wordt gemaakt als het gaat om recreëren, onderuitlaten, noem maar op. En is dan afsluiten het juiste middel? Als er andere vormen van, anders dan autogebruik, worden wel mogelijk kunnen blijven op deze weg? Dat is eigenlijk mijn vraag aan de voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Schrijver. Ik kijk nog even rond. Of er nog iemand iets wil zeggen? Als dat niet het geval is, dan vraag ik om aan wethouder Smit om hierop te reageren. Wethouder Smit, aan u.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Een uitgebreide bespreking van een vrij simpel voorstel in mijn beleving. De weg wordt alleen gebruikt door natuurmonumenten voor onderhoudswerkzaamheden en dus door mensen die daar illegaal afval dumpen. Dus natuurmonumenten houden sleutel van die poort die er komt, want die leidt naar hun percelen waar ze onderhoud moeten doen. De weg wordt dus afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat bemoeilijkt het heenrijden met een auto en de afval dumpen. Voorkom je dat? Nee, want als je daarheen loopt en je dumpt de afval, dan gebeurt alsnog. Maar de kans wordt wat minder groot en je kan er niet met een auto meer naartoe. Het heeft erin zagen gelegen, er waren geen zienswijzen. Daarvan leid ik af dat de rest prima idee vond. En het wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dus je kan gerust nog met je hond of daar een wandeling maken. Dat is verder geen probleem. Dus wat mij betreft, het overzichtelijk voorstel heeft ook ter inzage gelegen. Geen zienswijze. Dus ik zou willen voorstellen om het verder te gaan, voorzitter.
1: Dank u wel, wethouder Smit. Dat denk ik een goed idee om verder te gaan. Dit gaat wel naar de raad. Bespreekstuk, hamerstuk. Hamerstuk. Gaat dit door naar de raad als hamerstuk. Zijn we bij agenda punt 4.3. Het vaststellen van het gewijzigde TAM-omgevingsplan binnenweg 25 te Paaslo. Dat heeft ook ter inzage gelegen zijn geen zienswijze ingediend. Ik zie dat meneer Van Beekhuizen hier nog iets over wil zeggen. Meneer Van Beekhuizen, aan u het woord.
15: Dank u wel, voorzitter. Ja. We hebben deze week al, of vorige week al, vragen gesteld over beoordelen van dergelijke bestemmingswijzigingen van agrarische locaties ten aanzien van gebruikte nabijgelegen agrarische gronden. En daarom, we zijn natuurlijk in afwachting van die vragen. Of op de beantwoording van die vragen, daar zijn we in afwachting van. Maar zolang dat nog niet beantwoord is, zouden we graag ook in deze situatie willen weten, zijn er voor nabijgelegen agrarische gronden gevolgen ten aanzien van het regulier gebruik, of zijn er nabijgelegen gronden in eigendom van deze voormalige agrariër?
1: Ja, dank u wel, meneer Van Beekhuizen. Zijn er nog meer mensen die nog een vraag hebben? Anders dan vraag ik of wethouder Slomp hier naar voren wil komen om de vraag van de heer Van Beekhuizen te beantwoorden. Dan zien we wethouder Slomp toch nog even vanavond. Die was steeds in de coulissen, laten we maar zeggen. Wethouder Slomp, aan u het woord.
16: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de schriftelijke vragen zijn inderdaad binnengekomen. Die worden beantwoord binnen de termijn. Voor het stuk wat nu voor ligt, bevindt de spuitzone zich in op de eigen grond. En zijn er geen effecten voor de omliggende agrarische gronden.
1: Ja, dank u wel, wethouder Slomp. Dan mag dit stuk door naar de raadsvergadering als hamerstuk. Akkoord, gaan we naar 4.4. Volgens mij wilde daar niemand het over zeggen. Dus dan concludeer ik, dat is het intrekken van de bouwverordening 2012 Steenwijkerland. Dus dat die door mag naar de raad als hamerstuk. 4.5. Programmabegroting 2027 GGD IJsseland, inclusief de meerjarenbegroting 2028-2030. Daar hebben een aantal partijen aangegeven om daar vragen over te hebben. Dan begin ik bij mevrouw Molenaar van D66. Dat is ook de eerste keer. U moest wel heel lang wachten vanavond met hamerstukken die naar het eind verplaatst worden. Maar ook aan u het woord.
17: Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college en we blijven met nogal wat vragen zitten. Het was vorige week de week van de mentale gezondheid. Een week waarin we landelijk stilstaan bij het feit dat de mentale druk op onze inwoners en dan met name op onze jongeren en agrariërs schrikbarend hoog is. Als we naar onze regio IJsseland kijken, zien we de rauwe realiteit. In de afgelopen 5 jaar zijn er in onze regio 268 mensen overleden door zelfdoding. Dat zijn geen statistieken, dat zijn gezinnen die ontwricht raken. In de beantwoording van de vragen stelt het college dat de aanvullende rol van de GGD nog onduidelijk is en dat ons lokale beleid nog niet klaar is. Maar voorzitter, vandaag staan we ook met positieve kans in handen. Er komt vanuit het Rijk structureel €21.000 per jaar naar Steenwijkerland. Dat lijkt misschien een bescheiden bedrag op de totale begroting, maar het is specifiek gelabeld als activiteitenbudget. Geld om echt iets te doen. En de timing is cruciaal. Per 1 januari, afgelopen januari dus, is de wet integrale suïcidepreventie officieel ingegaan. Onze wettelijke zorgplicht is dus nu al een feit. We hebben dus geen tijd om dit geld te laten verdampen in de overheid van de GGD IJsseland, terwijl ze zelf nog moeten uitvinden wat ze gaan doen. Afrondend, voorzitter. Om er zeker van te zijn dat we deze kans maximaal benutten voor onze inwoners, hoort onze fractie graag een reactie van het college op de volgende vragen. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze €21.000 aan activiteitenbudget vanaf dag 1 volledig ten goede komt aan de praktijk? En hoe voorkomt zij dat we gaan betalen voor de GGD-adviezen die we lokaal allang zelf effectiever inrichten? En de wet integrale suïcidepreventie is sinds januari dit jaar dus van kracht en geeft ons de kans om ons lokale beleid stevig neer te zetten. Hoe gaat het college de ervaringsdeskundigen laten participeren bij het opstellen van nieuw beleid? De GGD factsheet van juni 2026 laat zien dat de nood onder jongvolwassenen en agrariërs in onze regio extreem hoog is. Hoe gaat het college in haar opdracht aan de lokale coördinator en partners waarborgen dat dit structurele budget prioritair wordt ingezet op juist deze risicogroepen? En wat gaan zij ervan merken dat wij onze zorgplicht serieus nemen? Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Molenaar. Ik weet niet of u binnen de tijd, als u 2 minuten had, bent u over de tijd gegaan, is dit te zien. Maar ik heb daar niet helemaal goed op gelet. Maar dank u wel. Ik vraag me overigens af, ik moet even kijken welke wethouder dit gaat beantwoorden. En we hebben het vandaag ook over zienswijze indienen. Dus daar moeten we even naar kijken. Maar we gaan dadelijk zien welke wethouder dit gaat beantwoorden. Ik heb ook Wilco Wachman van de Forum voor Democratie op mijn lijstje staan. Meneer Wachman, aan u het woord.
6: Dank u wel, voorzitter. Forum voor Democratie onderschrijft het belang van een goed functionerende GGD. De uitvoering van wettelijke taken op gebied van publieke gezondheid moet op orde zijn en blijven. Tegelijkertijd staan gemeenten komende jaren voor grote financiële uitdagingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de GGD scherp blijft sturen op doelmatigheid, efficiëntie en haar kerntaken. Uit de stukken blijkt dat de gemeentelijke bijdrage opnieuw stijgt. Daarnaast zien we dat de GGD mogelijk nieuwe taken krijgt vanuit landelijke ontwikkelingen. Dat vraagt wat ons betreft om extra aandacht voor financiële beheersbaarheid en transparantie. Daarom willen wij 2 punten meegeven. Ten eerste verzoeken wij de GGD om bij de volgende begroting met concrete structurele bezuinigingen en efficiëntievoorstellen te komen. Steenwijkerland heeft hier eerder om gevraagd. Maar voor gemeenteraden blijven concrete besparingsmogelijkheden nog onvoldoende zichtbaar. Ten tweede verzoeken wij de GGD om nieuwe taken niet automatisch te vertalen naar hogere gemeentelijke belastingen of bijdragen. Gemeenten moeten vooraf inzicht krijgen in de noodzaak, de verwachte resultaten en de financiële gevolgen. Daarbij moet helder onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke taken, regionale keuzes en aanvullende activiteiten. Voorzitter, wanneer gemeenten meerdere jaren vragen om inzicht in besparingsmogelijkheden, mag verwacht worden dat deze ook daadwerkelijk worden voorgelegd. Zonder het inzicht wordt het steeds lastiger om stijgende bijdragen goed te beoordelen. Om die redenen stellen wij voor dat dit hamerstuk een bespreekstuk wordt.
1: Helder, dank u wel. Ik kijk nog even verder. Zijn er nog meer mensen die opmerkingen willen maken? Ik ik moet even op mijn lijstje kijken. Mevrouw Janneke Bouwma van de VVD, ook voor u de eerste keer. Na een lang wachten deze avond. Aan u het woord, mevrouw Bouwma.
18: Dankjewel, voorzitter. De fractie van de VVD Steenwijk-Land heeft ook kennis genomen van de programmabegroting 2027 met de meerjarenbegroting van de GGD IJsseland. Wij onderstrepen het belang van een sterke publieke gezondheidszorg, juist in een tijd waarin infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en preventie onverminderd belangrijk zijn, is een goed functionerende GGD van grote waarde voor onze inwoners. Tegelijkertijd zien wij dat de begroting opnieuw leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen. In totaal wordt zo'n 1,5 miljoen euro extra gevraagd, wat leidt tot een structureel hogere bijdrage van 161.000 euro voor de gemeente Steenwijk-Land. Hier dreigt wat ons betreft dezelfde discussie als vorig jaar opnieuw te ontstaan. In de zienswijze die vorig jaar namens deze raad aan de GGD is gestuurd, hebben we duidelijk opgeroepen om beter te zoeken naar besparingen en de consequenties daarvan voor te leggen aan het algemeen bestuur. Het is voor de VVD teleurstellend dat dat nog niet heeft geleid tot concrete keuzes en meer houvast. Er ligt een analyse en we lezen in de kaderbrief wat die voor bestuurlijke aandachtspunten heeft opgeleverd, maar die bevatten nog steeds onzekerheden en bieden op dit moment onvoldoende basis voor vertrouwen in een kostenbesparing. Daardoor blijft voor ons het beeld bestaan dat de financiële opgave nog onvoldoende is uitgekristalliseerd. Voorzitter, wij erkennen de belangrijke maatschappelijke taak van GGD IJsseland en we begrijpen dat een aantal ontwikkelingen niet vrijblijvend is. Maar juist daarom is het nodig om kritisch te blijven op de financiële vertaling daarvan. En blijven wij aandringen op concretisering van mogelijkheden om kosten te verlagen. Wij vragen ons daarbij af, de zienswijze die vorig jaar namens deze raad is ingediend heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het college stelt nu voor om via de wethouder aan het algemeen bestuur als aandachtspunt nogmaals mee te geven dat er concrete structurele bezuinigingsvoorstellen moeten komen. Een aandachtspunt heeft echter in onze ogen niet dezelfde bestuurlijke lading als een zienswijze. Betekent dit dat het indienen van zienswijze hierdoor aan betekenis verliest? En wij zijn benieuwd hoe de zienswijze van vorig jaar in het algemeen bestuur is besproken. Welke acties zijn wel ondernomen naar aanleiding van de zienswijze? En hoe kunnen wij daar inzicht in krijgen? En ook horen wij graag wanneer we wel concrete resultaten kunnen verwachten ten aanzien van kostenbesparende maatregelen. Dank u wel.
1: Ja, dank u wel, mevrouw Bouwma. Ja, het is u niet gelukt om binnen 2 minuten te blijven. Volgens mij had u daar van tevoren denk ik ook niet over nagedacht. Maar dank u wel. Zijn er nog meer mensen die hier nog ooit over willen zeggen? Anders dan ga ik het woord geven aan mevrouw, aan wethouder Slomp. Mijn vraagteken is opgelost, want portefeuillehouder Jongman is vorige week vertrokken. Dus u mag het van haar waarnemen. Wethouder Slomp, aan u het woord.
16: Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen met betrekking tot programmabegroting GGD. Begin ik eerst bij mevrouw Molenaar van D66. Ja, dank u wel dat u daar aandacht voor vraagt. Inderdaad, een heel belangrijk onderwerp en ook een belangrijk thema waar wij ook als gemeente mee bezig zijn. Die 21.000 euro waar u het over heeft, die gaat niet naar de GGD, maar die gaat naar de gemeente. En voor deel hebben we daar ook al geld aan uitgegeven. We zijn bezig met het opstellen van het beleid. Daar wordt de GGD ook bij betrokken. En het beleid en het actieplan worden dit jaar ook nog opgesteld. En die komt dan ook nog naar de raad ter besluitvorming. Dus wij zijn zelf in de regie over hoe we daarmee omgaan. Met betrekking tot de begroting en de bezuinigingsdoelstelling die wij eerder aan de GGD hebben opgelegd. Nou, daar heeft Forum voor Democratie heeft daar aandacht voor gevraagd. VVD heeft daar aandacht voor gevraagd. Ja, dat is juist. Eind 2024 is er al op verzoek van 9 van de 11 gemeenten, waar wij ook een gemeente van waren, gestart met het onderzoeken naar ombuigingsmaatregelen. Omdat wij toen zelf ook al als Steenwijkerland hebben aangegeven, ja, we vinden het heel belangrijk dat ook de gemeenschappelijke regelingen, dus ook de GGD, gaat kijken Hoe er efficiëntieslag gemaakt kan worden, hoe er bezuinigd kan worden. En tegelijkertijd is ook bij de, of vlak daarna is in de bespreking van de programmabegroting van vorig jaar, zijn er 6 van de 11 gemeenten, waaronder wij, die een zienswijze hebben ingediend, om daar goed mee aan de slag te gaan. Op 3 juli vorig jaar, en voor een aantal van u is dat dus voordat u hier zat, heeft de GGD, de raden, ook een reactie gegeven op die zienswijze, wat ze daarmee hebben gedaan, welke acties ze hebben gedaan en welke stappen ze hebben ondernomen en welke mogelijkheden ze zien tot ombuiging. Dat heeft dat in de winter van 2025-26 geleid tot een rapport met aanbevelingen, waaruit wel naar voren is gekomen, ja, dat 90% van de taken die de GGD doet wettelijke taken zijn, waar ook formatie voor op begroot staat. En dat er ook nog wat onzekerheden zitten in taken die er op de GGD afkomen. Staat ook in deze begroting, waarvan de GGD heeft gezegd van ja, die willen we zoveel mogelijk zelf, die moeten we zoveel mogelijk zelf in de begroting opvangen. De

0: het toch belangrijk genoeg om aandacht te blijven vragen voor deze activiteiten. Dus vandaar dat het college voorstelt om daar aandacht voor te vragen. Uiteindelijk ligt het nu bij u voor. Als u zegt als raad, wij vinden het aandacht vragen te zwak. Wij vinden dat we dat signaal sterker moeten doen. En wij vinden dat we toch een zienswijze in moeten dienen. Dan staat u dat vrij om te besluiten. Dat kan.
1: Mevrouw Molenaar.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog geen antwoord gehoord op de vraag hoe de ervaringsdeskundigen gaan participeren bij het opstellen van het nieuw beleid.
1: Wethouder Slomp.
0: Ik durf dat niet te zeggen. Ik heb dat nu op dit moment niet paraat. Ik kom daar schriftelijk voor volgende week bij u op terug.
1: Meneer Wachtman, ik dacht dat u een onbeantwoorde vraag hebt.
3: Ja, ik heb een vraag. Dus als ik het goed begreep, had de GGD een stuk aangeleverd over eventuele bezuinigingen, of dat ze in ieder geval daarna hadden gekeken. Is het mogelijk dat die stukken ook ontvangen worden door onze fractie?
1: Wethouder Slomp.
0: Ja, ik heb even de computer nu niet bij me, maar ik dacht ook zelfs dat ze bij de bijlagen zaten. Maar als ze er niet bij zitten, dan zorgen we dat die bij u komt. Ja?
4: Dank u wel.
1: Zijn alle vragen hiermee beantwoord? Ja? Dan gaat dit stuk ook naar de raad ter besluitvorming volgende week. Er zal gevraagd om een bespreekstuk te maken. Dus dan doen we dat. Gaat naar de raad als bespreekstuk volgende week. Formeel is nu onze vergadering afgelopen, want wij zijn na 11 uur aangeland. We hebben nog één punt liggen. Gaan we dat in de punt morgenavond doen of gaan wij dat nu nog behandelen? Dat is... Ja, dan beginnen we gewoon om 19:30 met weer politieke markt. En dan verschuift de raadsvergadering iets naar achteren. Maar de vraag is, gaan we dat nu doen? Ja, dat gaan we nu doen. Dan gaan wij nu door naar de ontwerpbegroting 2027 en de jaarstukken 2025 van de Omgevingsdienst IJsseland. Ik zal even kijken wat daar voor ons gevraagd wordt. Wordt gevraagd aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en de hogere bijdrage te verwerken in de perspectiefnota en kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken van de Omgevingsdienst. Wie wil daarover iets zeggen? Meneer Van Beekhuizen van het CDA. Meneer Beekhuizen, aan u het woord.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tijdens de behandeling van de begroting van de Omgevingsdienst vorig jaar is er een stevige discussie gevoerd over het feit dat hier geld bij moest. De CDA-fractie vond ook destijds dat de onderbouwing hiervoor duidelijk onvoldoende was. Ook nu wordt gevraagd om structureel 60.000 euro bij te financieren. Weliswaar krijgen we dit jaar ook geld terug. En lijkt dit allemaal mee te vallen. Maar vorig jaar werd er gesteld dat de bedragen die toen bijgefinancierd werden afdoende moesten zijn. Voor 2026 was het bijna 2 ton. En in de jaren daarna loopt het op tot ruim 3 ton. Gesteld werd toen dat dit nodig was om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en dat er een duidelijk plan zou komen hoe de gestegen kosten het hoofd zouden kunnen worden geboden. De doelstelling was dat er per 1 april 2026 de organisatie robuust zou moeten zijn. Graag zouden wij van de wethouder willen weten of die organisatie nu inderdaad robuust is en hoe dat er dan uitziet. En verder in het raadsvoorstel wordt gesteld dat het niet beschikbaar stellen van de benodigde middelen ertoe kan leiden dat taken worden geherprioriteerd of beperkt. En ook daarvan zouden we willen weten van waar is het eindpunt. Misschien kan de wethouder daar ook nog wat uitleg over geven. De zorg van het CDA omtrent het goed functioneren van de Omgevingsdienst IJsseland is door dit verzoek tot aanvullende financiering eigenlijk niet weggenomen. Wellicht kan de wethouder die zorgen wel wegnemen.
1: Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer Van Beekhuizen. Meneer Bus van BGL? Nee? Toch niet? Dan ga ik wethouder Smit vragen, maar die komt vanzelf wel deze kant op om de vragen van meneer Van Beekhuizen te beantwoorden. Wethouder Smit, aan u het woord.
6: Ja, voorzitter, dank u wel voor de laatste keer vanavond. Voorzitter, complimenten voor het leiden van deze vergadering met zoveel stukken en zoveel inbreng. Ontzettend knap dat we het toch vandaag af gaan ronden, dus bij deze. Dan even kort naar het CDA. Ik kan me de discussie van de vorige keer nog heel goed herinneren, hè, met ook een zienswijze inbreng. Die heb ik toen ook meegenomen, die hebben we uitgebreid.

0: besproken, ook in het AB, ook zelfs met het ministerie, met de DG. Dit is wel een hele minimale stijging en dat zit met name op indexatie van lonen. Dus hier, ja, je kan er wat van vinden, maar hier is niet zoveel op bij te sturen. In de breedte moeten omgevingsdiensten robuust zijn op 1 januari 2026. Maar u heeft gelden beschikbaar gesteld, omdat wij een andere koers varen. Wij gaan voor 1 januari 2028. Dus wat we vorige keer van u gevraagd hebben, is een stapsgewijze verhoging. En dat is allemaal al opgenomen in de begrotingen. Naar die robuustheid op 1 januari 2028. Dus daar werken we hard aan. Of daar werkt de OD hard aan. Ik mag het college vertegenwoordigen in het AB. En dat is dat rode en dat blauwe spoor. Om robuust te worden volgens de robuustheidseisen van het ministerie. Dus dat is al verwerkt in de begroting. En dit is met name wat indexatie. Maar het blijft onze aandacht houden en daar zal ik ook zorg voor dragen. Dank u wel.
1: Ja, is dat voldoende, meneer Van Beekhuizen? Dit gaat naar de raadsvergadering van volgende week als hamerstuk. Ja, als hamerstuk. Helemaal goed. Dan zijn we bijna door de agenda heen. Maar we hebben nog een agendapunt 7. Dat is gelegenheid om vragen te stellen. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Dus daar hoeven we dan verder ook niks van te zeggen. Agendapunt 8 is vaststelling van de besluitenlijst van 19 mei 2026. Er zijn geen wijzigingen aangegeven. Dus dan is de besluitenlijst hiermee zo vastgesteld. En dan zijn we bij agendapunt 9 en dat is de sluiting. En dan denk ik dat we het met elkaar allemaal knap hebben gedaan om 8 minuten over 11 deze vergadering af te sluiten. En dan kunnen we morgenavond met een schone lei beginnen aan de raadsvergadering. Dank jullie wel allemaal voor de medewerking. En nog een fijne avond voor wat er nog van over is. Dank jullie wel.

0: weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.